0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraker-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38.

0: Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze

0: oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan in Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Pst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Tuinbeduining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
7: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: De Drentse Fietsvierdaagse.

0: langs voor de nieuwe voorjaarscollectie? Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
3: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
9: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in

0: 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Radio Drenthe.
3: De Boer op.
2: Met Wim Boer.

0: 1979 alweer was dat ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen op deze zaterdag, de 23e mei. Welkom bij De Boer op, het agendaprogramma van Radio Drenthe. Met vandaag weer een paar mooie items die erin zitten. Er is heel veel muzikale agenda-tippies. Je kunt lekker gaan fietsen, er is een festival, er is een kunstroute en nog veel meer. En natuurlijk ook leuke muziek in het programma. Phil Collins is dit en You Can't Hurry Love.

0: Het origineel was natuurlijk van de Supremes. Maar dit was de uitvoering van Phil Collins met You Can't Hurry Love. Aankom zondag in de Spulkoel in Anlo. Een optreden van Jan Henk de Groot. En ik sprak hem daar eerder deze week over. En ook over zijn plan voor het komende theaterseizoen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Als Groninger troubadour die weer even in Drenthe komt. Nu zat ik wel even trouwens naar jouw biografie te kijken. Je hebt ook nog een poosje in Drenthe woon, dacht ik.
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb vanaf 1991 tot 1996 in Tinalo.
0: Dan ben ik Biddy van ons.
1: Ja, zeker. En het was ook een belangrijke tijd, want door heb ik ook gitaarles gehad. Het eerste eigenlijk.
0: Kijk eens.
1: En daar heb ik hele goeie herinnerings aan. En Jeroen Meijering, mijn docent destijds, heeft me veel geleerd. Dus daar ben ik slim wies mee.
0: Ach, mooi. Nou, graag gedaan.
1: Ja. In dit geval, ja. Drenthe, bedankt.
0: Ja. Nou, kom de zondag, dan gaan we straks nog even in de Spulkoel op een mooie omgeving. Maar je hebt natuurlijk sowieso wel een mooi jaar gehad. Want als we even terug gaan naar 17 april, jongsleden, de Katerlaanprijs in ontvangst kreeg van Suzanne Top, de gedeputeerde van de provincie Groningen. Kun minder, hè?
1: Daar kon minder, ja. Ja, dat was wel een verrassing.
0: Ja.
1: Dat is gewoon de mooiste prijs die je winnen kan, of kriegen kan. Winnen is ook zo apart, maar... Mm. Dus sta je in een mooie riege van mensen die belangrijk geweest zijn voor de Groninger tol. Ben ik wel trots op.
0: En Cornelis de Laan is natuurlijk ook, en komt die raakvlak met jou wel een beetje... naar Veun toe. Hij zei het onderwijs en hij had iets met de Groninger taal. Die combinatie heb jij volgens mij ook een beetje. Ja, niet dat je in het onderwijs heel veel met je Groninger taal doet, maar...
1: Nee, in het onderwijs niet. Nee, maar wel op een manier van, ik geef les aan jonge studenten die de muziek in wilden en soms ook latjes schrijven wilden en dat ik dan toch zeg van... probeer toch authentiek te wezen en iets te doen wat dicht bij jou staat. En voor mij begon, denk ik, mijn beste tijd eigenlijk, dat ik in het Grunners begon te schrijven.
0: Ja, toch wel, ja.
1: Dicht bij onderwerpen in een tol die passen bij waar je vandaan komt. Dus,
0: Je hebt ons afgelopen jaar wel verrast met je nieuwe album Fiende. Toch een iets andere weg inslaan, wat meer elektronische sound in dit geval. En nu ben je ook weer je gaat dan weer naar de theaters in, maar dat doe je het weer met twee man. Hoe kun je je muziek nou precies omschrijven dan? Want je kunt van de ene kant naar de andere kant gewoon in dit geval.
1: Ja, eigenlijk de basis is eigenlijk gewoon latjes. Een stuk tekst met een verhaal en de muziek die erbij past. Tenminste, dat is waar ik nastreef. En soms is dat dat je denkt van nee, als ik het in dit jasje giet, dan komt het weer ergens over. En dan is het weer even fris en meer nij.
0: Ja.
1: En soms wil ik weer terug naar de basis en dan alleen maar met gitaar of piano. En kijk, ik heb allerlei verschillende albums. Ik heb een popload gemaakt. Ik heb meer richting de blues en country, Americana-achtig. Mm. En ik wil eens een keer af van die gitaar. En die altijd, er hangt ook zo'n sfeertje omheen. Hè, van als je maar in met een akoestische gitaar down, dan is het wel goud. Want dan is het authentiek. Maar ik hoor juist ook wel van de jaren 80 sound, waarin hele mooie gelaagde synthesizer partijen of gitaarsounds som komen en tot een mooie sfeer komen. En dat wil ik met het album Fiene. En nou inderdaad, ga ik dit jaar weer theater in. Alleen nog met Reinoud Dauma van Noordpoolorkest. Die mij begeleidt op piano. Dus dan gaan we echt ook geen gitaar, alleen nog maar op de vleugel en mijn liedjes. En ik zing. En daar heb ik ook ontzettend veel zin aan, want dat geeft... Ja, ook weer een hele andere dynamiek op het podium.
0: Ja.
1: En ik kan me helemaal concentreren op zingen.
0: Het is sowieso een bijzondere naam natuurlijk, wat je aan die tour hem geven.
1: Tiepelzinnig.
0: Tiepelzinnig. Ja, maar wat tiepelzinnig, wat betekent dat?
1: Ja, een beetje grillig. Een beetje van dat je, nou ja, met mijn pa zei vroeger altijd, als ik dan met mijn boinen heen en weer aan het zwabben was. En dan zei van, man, wat is nou? We wisten je tiepelzinnig. Een beetje ongedurig. Een beetje nerveuzig. Nooit vinden kan, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik vond het een mooi woord. En daar heb ik dan een vers op gemaakt. En toen dacht ik van, nou, dit past denk ik ook wel goud als titel voor het programma.
0: Het is uiteindelijk ook een Drents woord, want wij gebruiken het in dit geval ook wel. Dus ja.
1: Ja, nou ja, dus ik kom ook in de kolk te spelen. Dus wat dat betreft, wees allemaal nuigd, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Daarom. En ook nog in Roden. En daarna zag ik trouwens ook nog dat je ook verder de grup over gehad. Veldhoven, Noord-Brabant.
1: Ja, daar hebben ze me ook voor verhoogd. Ze hebben door een soort streektolachtige serie, dialectserie. En nou ja, ik heb al een paar keer eerder in Brabant gespeeld. En, en ik heb ook gemaakt dat mensen me door heel best verstonden kennen. En zeker omdat ik altijd al mijn broodje de rij, zeg maar, ook in het Grunnigs douw.
0: Ja.
1: Ook al speel ik in Amsterdam of Den Hoog. En dan maak je dat mensen wennen aan zo'n tol. En dan kennen ze de latjes ook beter begrepen. Dus als ik steeds overga van het Nederlands naar het Grunnigs, dan is het veel stoerder om te volgen dan als ik touw mol in het Grunnigs douw.
0: Ja, benieuwd er gewoon een beetje ontwikkelingshulp in dit geval.
1: Absoluut. En ik heb natuurlijk die Catalaanprijs, dus nou moet ik dit ook nog verder uitdrogen.
0: Ja, daarom. Goed zo. Nou, dat allemaal. En dat kun je via de website ook bijvoorbeeld van de Nije Kolk vinden in Roden. Daar ben je ook nog. Maar eerst aankom zondag. En volgens mij, als je de weerbericht nog ziet, want je zat in het openluchttheater, dat ook, ja. Kan ik wel zeggen, kun minder, hè?
1: Dat kon ook wel minder, ja. Ja, nee, daar ben ik heel blij met. Want het is niks zo vervelend als dat de mensen allemaal zin hebben in optreden. En ze hebben de kloofuur en dan kijk je naar het weerbericht. En dan dat wordt niks. En het wordt nou hartstikke mooi weer. En, ja. En als het wordt ook nog te warm. Want ja, je zit nog een beetje met bomen en zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat ideaal is voor een optreden in de boetenlucht.
0: Ik dacht wel, in openluchttheater De Speelkoel aankomt zondagmiddag om 14:30 tot 16:30. Plekkeur reserveer, ja. Een mailtje sturen naar speelkoel@rondommagnus.nl. Lees ik hier en het aantal plekken en telefoonnummer en adres. En meer informatie op www.rondommagnus.nl/speelkoel kun je er ook vinden. Jan Henk, ja, bedankt. En ik denk dat wij, ik denk dat je de theater in gaat, op deze manier ook nog best een keer contact zullen hebben.
1: Ja, leuk. Liep me mooi.
0: Mooi zo. En eerst aankomst zondag ook heel veel succes daarmee. Hey, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Dank je. Mooi.
1: Mooie.
0: Zondag dus in de Speulkoel in Anlo. Volgens mij ideaal weer om daar dan naar een optreden te gaan van Jan Henk de Groot. Meer informatie vind je op www.rondommagnus.nl/evenementen.

Summer in the City was dat van Joe Cocker. Na het hele weekend, dus midden gisteren al met begun, dwarspop in Steenwijksmoer. En het is vandaag nog en ook morgen nog. En morgen trouwens gratis entree. Mooie artiest met de kick op www.dwarspop.nl voor meer informatie. En een van die gratis optredende artiesten, dat is dus morgenmiddag CCR Revival. Dit bidt ze met Proud Mary. De echte dan, hè?

0: Volgende week stiet ze op het Ribs and Brews Festival in M. Ilse de Lange was dit met haar nieuwe single Something Good.
1: De agenda.
0: Nou, je kunt het hele weekend lekker op zoek gaan naar boeken. En dat als eerste in Westerbork. Snuffelen en speuren naar bekende boeken en vergeet klassiekers. Nou, dat kan weer na jaren van afwezigheid op de boekenmarkt. En dat op een mooie plek, namelijk het Oude Gemeentehuis in Westerbork. En dat allemaal vandaag vanaf 11 uur 's morgens tot 4 uur vanmiddag. Is het centrum van Westerbork een paradijs voor de boekenliefhebbers. Er zijn duizenden boeken in uiteenlopende genres van jong en oud. En de toegang die is gratis. Nou, ben je op zoek naar een heerlijk tweedehands boek om tijdens je vakantie te lezen? Kom dan zeker eens even langs op deze boekenmarkt die er weer is dus. Nou, mooie plek dus, lekkere struin door, snuffelen en speuren en zat graven tussen de duizenden boeken. Van kinderboeken tot biografieën, van stripboeken tot romans en van poëzie tot geschiedenis. Dus zorg ervoor dat je voldoende tassen bij je hebt. En als je denkt van nou, dat past mij eigenlijk niet, tweede Pinksterdag, dan kun je terecht in Diever voor een mooie, grote, sfeervolle, inderdaad, boekenmarkt. Al meer dan 24 jaar een traditie op tweede Pinksterdag, en dat rondom de historische Pancratiuskerk in Diever. Dat begint ook om 11 uur 's morgens en duurt ook tot 5 uur 's middags. En als je nou denkt van, goh, ik wil wel eens even wat mooie muziek hebben, je kunt natuurlijk ook hier naar Assen gaan, naar het Stadsfestival. Dat is morgen, dat wordt georganiseerd daar met mooie optredende artiesten. Een jesser is er, een spang en bijvoorbeeld ook een vangrail die daarop zal treden. Ga voor meer informatie naar asserstadsfestival.nl. En ik zei het al, vangrail, die treedt er ook op. Dit bent ze met nooduitgang.

0: De Dire Straits was dat en de Walk of Life.
1: Op stap in Drenthe.
0: We hebben natuurlijk weer een prachtig mooi Pinksterweekend voor de boeg met heel veel activiteiten. En één daarvan is een mooie traditie die ze in Bijlmer hebben. Want ze hebben weer een mooie route samensteld. En prachtige agrarische bedrijven die hun bedrijf op de tweede Pinksterdag met trots aan je presenteren. Oftewel de boerderijenfietspuzzeltocht in Bijlmer. Nou, ze hebben een route van zo'n 40 kilometer lang. Het wordt georganiseerd vanaf 2014. En dat lukt ze elk jaar weer om enthousiaste agrarische ondernemers te vinden die hun bedrijf op deze dag open willen stellen. Nou, voor de deelnemende fietsen is een prachtige kans om eens even een kikkie te nemen bij die agrarische bedrijven. En dit jaar doet dan liefst 6 met. Nou, de start en de finish die bent bij de manege aan de Hoefslag nummer 20 in Bijlmer. Deelname is €7,50 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar die bent gratis. Nou, voor die deelnameprijs kreeg ook een mooi programmaboekje met daarin veel informatie over de te bezoeken bedrijven. En het formulier met de puzzelvragen, want het is inderdaad een fietspuzzeltocht. Nou, het programmaboekje vind je ook informatie over de bedrijven en de route en de routekaart. Manege de stroomruiters, die vind je de Hoefslag nummer 20 in Bijlmer. En je kunt starten maandag van 9 uur smorgens tot 11 uur smorgens. Dus dat moet je erbij wezen. En eerste en tweede Pinksterdag stiet Dievenbrug weer in het teken van de sluisdagen. Nou, langs de kade liggen prachtige historische schepen te schitteren, waaronder dit jaar een record aantal nije varende monumenten. Nou, wandel op je gemak langs het water, het is er mooi weer voor. Bekijk de schepen van dichtbij, maak een praatje met de schippers en ze vertellen je graag over de geschiedenis, het onderhoud en het leven aan boord. Nou, op eerste Pinksterdag is er vanaf 4 uur 's middags ook een sunset DJ en kun je aanschuiven bij Sfeervol Shared Dinner. En ook is er een gezellig horecaplein waar je kunt genieten van een hapje, een drankje en de ontspannen sfeer aan het water. Nou, voor de kinderen is er een kinderplein met spelletjes en een draaimulden. Dus in Dievenbrug, mooie, bijzonder Pinksterweekend daar tussen al die historische schepen, verhalen van schippers en de gezelligheid aan de kade. Dus aankom morgen is dat en dan dus ook overmorgen eerste en tweede Pinksterdag in Dievenbrug.

0: De agenda.
1: Aankom maandag op de tweede Pinksterdag organiseert Art Sandoer de jaarlijkse Open Atelierdag. En dat in de wiek Park Sandoer in Emmen. Nou, tijdens dit evenement open 25 beeldende kunstenaars plus de schildersgroep Art 9 hun ateliers voor het publiek. En dat verspreidt over 20 locaties in de wiek. Dat allemaal tussen 11 uur en 5 uur. En bezoekers die krijgen dan een unieke kans om de grote diversiteit aan kunstvorm van dichtbij te gaan ervaren. Het aanbod varieert van schilderkunst, keramiek en glaskunst tot acoustic arts. Geen idee wat het is. Sieraden en ook houtbewerking. Ja, de kunstenaars die zijn gedurende de hele dag zelf ook aanwezig om hun werk daartoe te lichten. En ook in gesprek te gaan met de bezoekers over hun inspiratie en hun werkwijze. En ook voor de kinderen is er volop ruimte voor creativiteit. Op verschillende locaties worden activiteiten georganiseerd waarbij ze ook zelf aan de slag kunnen. Nou, meer informatie kun je wel vinden op de website in dit geval. Kijk daar even op, allemaal aankomende maandag. En dan is er ook nog een M live muziek. En wie een M van live muziek houdt, die weet altijd wel Café Rue de Lagarde vinden. Nou, met bands op zaterdag en jazz op zondag heeft Café alweer een vaste plek in de lokale Emmer muziekcircuit kring. Nou, vandaag doet ze dat ook weer met een extra impuls met Rue Pop 2026. Een evenement waarbij de muziek en de culinaire verwennerij samenkomen. Begint om 3:30 vanmiddag de Giet het Festival van start. En om 4:00 heb je dan als eerste de Stokers. Vervolgens heb je Tristan, Ralph de Jong. En tot slot om 10:00 vanavond tot 11:30 de Rose en de Desert. Dus allemaal tot 1:00 middernacht, zo'n beetje 12:00. En de medewerkers die beloof je op een ontspannen festival met een ongedwongen sfeer. Waarbij muziek en eten hand in hand gaan.

En hiermee hebben we het einde komen van deze aflevering van De Boer Rob. En je weet het, hè, stuur hem een mailtje naar agenda@tvdrenthe.nl. En we nemen je activiteit ook met in onze programmering. Straks veel plezier met Hamilton. Tot slot Fleetwood Mac en A Little Lies. Wens je een fijn weekend. Bye.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
10: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6.

0: echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Radio Drenthe.
0: Hemeltiet.
3: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: mensen. En mooi dat weer luisteren naar Hamilton van zaterdag 23 mei.
1: Mooi mensen.
0: Vandaag hebben we Popcore Sounds for You uit Hessen te gast. En zij gaan vandaag de Hemel Street aan.
2: Ja, terwijl we je de stadden vertelden, loopt ze allemaal net binnen. En loopt weer te zwaaien en te kletsen. We hebben natuurlijk ook weer onze gebruikelijke onderwerpen. De belrondes, de piratenknijter, de Duitse schaalplatte en een nieuwe aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, en we geven ook twee kaarten weg voor het Boerenrockfestival.
2: Yeah.
0: Ja, dus aan dat spelletje kun je ook nog met spullen. Maar eerst is het tijd voor wat anders.
3: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Duizenden boetes die dit jaar zijn uitgedeeld aan asielzoekers die zwart rijden in de trein tussen Emmen en Zwolle, kunnen de prullenbak in. De boetes blijken niet geldig te zijn, omdat de asielzoekers zich identificeerden met een COA-pas. Voor welk bedrag er nog aan onbetaalde boetes voor zwart rijden openstaan over afgelopen jaar op de spoorverbinding tussen Zwolle en Emmen, kan Arriva niet zeggen. Meer dan driekwart van de Drentse schapen die leven in de buurt van een wolvenroedel staan inmiddels beschermd achter een wolfwerend raster. Ruim een jaar geleden stond slechts een derde van de schapen achter zo'n hek. Dat blijkt uit een telling die afgelopen winter is gedaan in opdracht van de provincie Drenthe. Voor moordplannen op zijn ex-vriendin en bedreigingen is een 38-jarige man uit Hogeveen veroordeeld tot 5 jaar cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter legde de verdachte ook een contactverbod op met het slachtoffer. Daarnaast moet hij haar een schadevergoeding van €5.000 betalen. Op het tennispark van TC Zuidwalda draait dit weekend alles om de strijd om de landstitel in de Eredivisie Heren. 4 topteams strijden in Zuidwolde om het nationale kampioenschap, met thuisclub Zuidwalda als regerend landskampioen in de hoofdrol. De wedstrijden beginnen vandaag om 12 uur en zijn gratis toegankelijk. Op het park zijn extra tribunes geplaatst om het publiek te ontvangen. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
2: En dan gaan we naar Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
4: Mooi, Harm. Goedemorgen.
2: Ja, Hans, je zat al weer maar weer onder zulke omstandigheden.
4: Nou, dat is, je zou zeggen, het is heel makkelijk. Maar dat valt wel mee, want op details moet je toch altijd scherp blijven kijken, hoor.
2: Ja, tuurlijk.
4: We zitten bijvoorbeeld vanavond en vannacht met wat nevel en mist die gaat ontstaan. En dan is de vraag wanneer die morgenochtend weer verdwenen zal zijn. Oftewel, hebben we er nog net iets last van of net niet meer? Kijk, dat soort dingen koppen toch op aan bij overdruk.
2: Ja, dat is ook zo. Maar goed, het is wel een luxe probleem, vind ik, hoor. Een klein beetje mist in de morgen.
4: Ja, ik ben een paar weken ben ik het land uit geweest. En het blijkt dat ik precies de paar weken met regen en wolken en dat soort dingen gemist heb. Gewoon ja. Nou, terug waar we gebleven zijn. Dus,
2: ja, je hebt niks mis. Nou ja, de regen was zeer welkom, maar de kolen was niet zo fijn.
4: Nee, ik had ervan gehoord dat die noordenwind toch best fris is geweest.
2: Nou, ja, goed. Die is nou heerlijk.
4: Ja, noordenwind is nu verdwenen. We hebben nu eigenlijk te maken met een hele zwakke zuidenwind vandaag. Later vandaag dan wordt hij wat meer westelijk, omdat aan de kustlijnen de zeewind gaat binnenvallen. Dat heeft bij ons in Drenthe niet echt effect, behalve in de kop van de provincie. Daar gaat de wind uiteindelijk draaien naar west tot noordwest. In het midden en het zuiden van de provincie hebben we de hele dag te maken met een zwakke zuid- tot zuidoostelijke wind. En de temperatuur is behoorlijk aan de hoge kant. We gaan vanmiddag op naar een graad of 27 tot 28 in de kop. Oeh. En misschien wel 29 in het zuiden. Ik denk niet dat we de 30 graden gaan halen. Dat is misschien iets voor het zuiden van Nederland. Maar het is bij ons dus duidelijk warmer dan gisteren. Veel zon er ook bij. Er zit wel wat hoge bewolking. Die nadert vanuit het noordwesten, maar die gaat verder niks doen. Pas ver weg op de zee, daar zitten een paar losse onweersbuien. Want we bevinden ons wel aan de rand van het hoge drukgebied. Dus eigenlijk niets aan de hand vandaag en een prachtige mooie voorzomerse dag.
2: Ja, giet dat ook op eerste en tweede Pinksterdag zo weer snels?
4: Ja, het gaat ook met Pinksteren mooi weer worden. Wat dat betreft zitten we prima. Het is morgen wel ietsje frisser. Het is dan een graad of 3, 24 in de kop van de provincie. Want de wind wordt wat noordelijk. Ja, daar ligt die wat koudere Noordzee nog. Het zuiden gaat wel weer door de 25 heen. Iets meer hoge bewolking. Misschien een enkele platte stapelwolk in de ochtend. En dus

0: heel vroeg in de ochtend wat nevel of mist. Ik denk dat de meeste mensen daar al niets meer van vernemen. Dan is hij alweer opgelost tegen de tijd dat we de mand uitklimmen. En dan volgt opnieuw dus een prachtig mooie dag eigenlijk. Veel zon. Enige detail, dat is de nacht daar weer na. Opnieuw hebben we dan wat nevel en mist en die zou iets langer kunnen blijven hangen. Dus mogelijk dat we op de tweede Pinksterdag, dus morgens heel vroeg, nog net wat grijzigheid vernemen.
1: Ja. En dan volgens mij wordt het ook in de rest van de week wel oren schier aan, of niet?
0: Nou, er zit wel een breukje in de week. Niet zozeer qua weerbeeld, maar wel qua temperatuur. We blijven te maken houden met hoge druk boven het continent. Dus op tweede Pinksterdag en ook op dinsdag, dan zien we nog dat de wind op tweede Pinksterdag eigenlijk twijfelt van richting. Heel zonnig weer erbij, bijna geen wind. En dan is het een graad of 6, 27. Op dinsdag zien we een graad of 4 tot 25, in het zuiden net 26. Maar dan gaat het hoge drukgebied ietsje verplaatsen. Er wordt noordwind bij ons dominant. Ik heb gehoord dat een vrij frisse wind was de afgelopen weken. Dat klopt ook wel, want we zien vanaf woensdag duidelijk want de temperatuur zakken. Woensdag 18 tot 19 graden in de kop van de provincie, 20 tot 21 in het zuiden. Dat zijn eigenlijk heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar, dus we mogen niet klagen. Wel blijft het weerbeeld zonnig en droog. Bewolking beperkt zich toch wat hoge vegen en misschien een enkele losse stapelwolk die verder niks gaat doen. Dus eigenlijk de hele zichtperiode tot diep in de aankomende week. Het weerbeeld blijft heel vrij met veel zon. Alleen de temperatuur vanaf woensdag maakt hij een gevoelige stap naar beneden.
1: Nou ja, Hans, ik vind het mooiste woord wat jij noemde een platte stapelwolk. Waar moet ik me dat bij voorstellen?
0: Dat is een beetje tegenstrijdig, hè?
1: Ja.
0: Dat is een stapelwolk die zich wel verticaal ontwikkelt, maar die een stukje breder is dan die hoog is. In jargon heet dat een cumulus mediocris. Dat is een... Je hebt ze eigenlijk alleen maar in de zomer. Je kunt, als je naar de lucht kijkt, dan zie je, dat type bewolking. Dan weet je weer dat je in een warm regime zit.
1: Oké.
0: Let er maar eens op.
1: Nou, ik ga er eens op letten.
0: Komt goed.
1: Mooi, Hans Nienhuis, dankjewel.
0: Fijne morgen.
1: Ja, is geliks. En fijne Pinksterdagen. En tot zoiets de weersverwachting en de nijsberichting. Meer nijs kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in onze app.
2: Beste.

0: Boney M met Sunny om roem 16 minuten over 9 hij net inschakelt. Welkom bij Hemelseat op deze zaterdag voor Pinksteren. En ik heb altijd zo'n idee, Leonie, als het zo mooi weer is, dat er toch niet iemand zoveel mensen lusten als haas.
1: Nou ja, misschien kunt, nemen ze de campingradio aan.
0: Dat kan, ja. En je kunt gewoon op je terras ook gewoon het radio erbij aanzetten.
1: Ja, nou dat is ook zo. Of in de schuur als je aan het knooien bent.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja.
0: Dat kan allemaal.
1: Ja, nou, ja. Dat is toch zo? Ja, overal kan de radio ting worden.
0: Dat vind ik ook. En ik denk dat het wel een gezellige uitzending wordt, want we hebben een heleboel vrouwen te gast straks.
1: En één man.
0: En één man.
1: Ja, de pianist.
0: Ja, de pianist. Ja. Sounds for You, Oud Hesseln, die bent er al. Die zit aan de koffie nou. En die komt hier zometeen binnen. En dan, die bent hier al eerder geweest.
1: Drie alleen,
0: ja. Maar er is inmiddels heel veel gebeurd in dat koor.
1: Ja.
0: En dan gaan we eens naar luisteren hoe dat gaat.
1: Ja.
0: En ik weet dat als ze drie alleen nog heel mooi zingen, misschien gaan ze dat dan ook wel doen.
1: Oh ja, ik hoor van nu dat er een popcore langskomt, dat ze dan gaan zingen, ja, voor ons,
0: dat
1: toch?
0: Ja, dat moet wel.
1: Dat denk ik toch ook. Ja. Ja, we laten ons verrassen.
0: Dat liep me ook.
1: Ja.
0: En je Pinkster, heb je nog grote plannen voor de
1: Pinksterdag? Nee, we hebben geen grote plannen. Maar ik denk dat het ook al grote plannen neemt, dat het overal wel hartstikke druk is. We zijn gisteren op schoolreisje geweest. Naar een, dat was op zich jammer dat het binnen was. We gingen met de kleuters naar een indoor speelparadijs. Maar er zit ook een vakantiepark bij. En ze hadden het hartstikke druk gisteren. Want er waren 2 schoolreisjes, 2 kinderfeestjes en 440 incheck mensen. Of nou ja, gezinnen, zeg maar.
0: In hoeze...
1: 440.
0: Ja, ik heb me daar altijd bij voorgesteld. Nou. We gaan vaak kamperen in Scandinavië. En we bespreken nooit een camping. We achter de campings genoeg. En al die plek zaten. Ja. In onze naïviteit dachten we. Oh, we kunnen van het weekend nog eens even de tent ergens opzetten. In de buurt van waar onze Marine, onze dochter, woont. Ik weet niet hoeveel campings ik benaderd heb. Alles vol.
1: Ja.
0: Nou, de Pinksteren, ben je van harte welkom.
1: Ja, maar nou. Ja. En we zaten er nog over te denken om misschien tweede Pinksterdag nog een dagje naar Schiermonnikoog te gaan.
0: Nou.
1: Ik denk niet dat we dat moeten willen.
0: En niet dat het verstandig is. Ja, nee. Het is hartstikke mooi. Maar...
1: Tuurlijk, maar ja. Reken maar dat de boot van 4:15 weer terug enorm vol zit.
0: Oh, die giet aan de gangboord en dan giet hij de deur.
1: Als hij maar niet zinkt.
0: Nou, we vast.
1: Ja, in de vagel.
2: Hoop dat de vagel diep genoeg is.
1: Ja, precies. Dat
2: is
1: een
2: dingetje daar.
1: Ja. Nou ja, ze zullen wel weten hoe diep ze hem kunnen laden.
0: Ja.
1: Maar we zien nog wel in wat we tweede Pinksterdag gaan doen. Maar wat een geluk als je op de camping staat. Ja, wat een geluk met iedereen, het weer.
0: Voor iedereen die boeten, die boeten wil wezen, is dat natuurlijk prachtig. Voor horeca, voor... Ja, nu maar op.
1: Ja, maar ook gewoon lekker in je achtertuinen zitten. Ja. Of op je balkonnetje.
0: Ja, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, fantastisch. Geniet er lekker van, jongens.
1: Ja.
0: Op een mooie Pinksterdag.
1: Mm.
0: Op een mooie Pinksterdag.
1: Ja, maar dat gaan we nou niet doen.
0: Nee, dat gaan we nog niet doen.
1: Nee, we gaan hem een liedje draaien die ook wel mooi bij de Pinksteren past.
0: Vlak voordat mensen de telefoon pakken kunnen.
1: Ja, precies.
0: Maar dan moeten we ook weer maken.
1: Ja, want het is nou tijd voor de belronde.
0: Ja.
1: 0592-3311-88. En als je hierop zit, dan wordt het een beetje lastig bellen. Dus dan moet je eerst aan de kant gaan staan. Want we lusten eerst naar Skik met op fietsen.

0: Skik ging op fietsen met mooie beelden bij van bijna 30 jaar geleden, denk ik.
1: Ja.
0: Een hele jongen.
1: Ik denk die Sum, ja, denk toch, hè? Is die single van.
0: Ja, maar ja.
1: Ja. Zat ik in groep Sum.
0: Toen zat je in groep Sum. Toen was je nog zo'n wichtie.
1: Toen was ik nog zo'n wichtie.
0: Ja.
1: Ja, wij hadden hem al aankondigd. De belronde 0592-331188 is ook het nummer waar je appjes op kunt sturen. Dus als je het nou spannend vindt om in de uitzending te komen. Of je komt er niet door omdat het te druk is. Dan kun je door ook in je berichtje naartoe sturen. Dan lezen we die met alle liefde voor. Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je zo'n eerste beller? Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Jenny.
2: Ja, morgen.
0: Jenny Zanting, uit Tolgevenen.
2: Venen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe is het met Jenny?
2: Nou,
0: giet
2: wel weer,
0: hè?
2: Giet wel weer, ja.
0: Schipster af. Schipster, oh ja, we moeten wel even meer aan wennen, denk ik.
2: Ja, maar het is wel lekker, hè?
0: Ja, want je had je pols aan breuk. Maar...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ik ben langer niet weer klaar, maar ik zit een goede kende.
0: Nou, gelukkig, jij.
2: Ja. Maar ik wil mijn achterneef Hanneke Braakman in feliciteren. Die is een woensdagjarig. En ik wil Hilly Lensen even sterk te wensen, want die heeft gisteren een leeuw gekregen.
0: Oeh.
2: Eerder gisteren.
0: Ja. Nou, ik hoop dat ze er goed van opknapt.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Dus met de meeste mensen wel worden in ieder geval.
2: Dat zeg je?
0: Zit met de meeste mensen knapt toch geweldig van op.
2: Ja, ja. Nou ja, dat hoop ik ook gerust.
0: Nou, hartstikke mooi, Jenny.
2: Ja, ik wens jullie allemaal hele fijne dagen.
0: Ja, fijne Pinksterdag, Jenny. En mooi dat je een bel hebt.
2: Lekker weer.
0: En, oh, heerlijk.
2: Ja, heerlijk.
0: Geniet ervan.
2: Jo, doe ik vast.
0: Jenny, tot de volgende keer.
2: Doei.
0: Doei, hoi.
1: En van Hogeveen gaan we naar Ruinen. Goedemorgen, Hilly Hister.
3: Ja, goedemorgen. Vandaag is Freek Norg, die woont ook op Armweide. Half op Armweide en half in Hogeveen, geluk.
1: Oh.
3: Maar die is vandaag jarig. En nou, die wil ik feliciteren.
1: Nou.
3: En de 24e is onze schoondochter Monika Oostra jarig. Ook van deze kanten gefeliciteerd. En 30 Liv Speelman. Die woont in Ruinen. Is nog klein, maar hij wordt 9 jaar.
1: Ah, mooi, ja.
3: Nou, daar ben ik klaar met.
1: Nou, kort maar krachtig, Hilly.
3: Ja, hè? Mooi weer.
1: Ja, prachtig. Lekker naar buiten.
3: Hebben wij allemaal.
1: Radio aanlaten, hè?
3: Ja, doe ik.
1: Goed zo.
3: Jo, doei.
1: Doeg.
0: En de Valde Bellen, Radio Drenthe. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mijn Han Biestra.
0: Ja, Gerrit, serveert tot Koevoorn. Goedemorgen.
4: Ja, en Leonie naast je zitten.
1: Jazeker. Ook weer van de partij.
4: Ook weer de partij. En Martin is weer van de partij.
5: Ook nog.
4: En nog bedankt voor je plaatje van verleden week.
1: Ja, dat vond je wel mooi, zeker?
4: Je vond het mooi, ja.
1: Hansie interesseren me voor je draait.
4: Ja, was hartstikke mooi, ja.
1: Goed zo.
4: En doe de groeten voor iedereen, voor zieke mensen en voor gezonde mensen. En Leo en hij is donderdagjarig, Jan Hogenberg is donderdagjarig.
0: Oh ja.
1: En die wil je nog hem feliciteren?
4: Ja, feliciteren. Ja,
1: nou.
4: Ja, en dan ga ik vrijdag naar het verjaardagvisite toe.
1: Oh, nou, veel plezier.
4: Ja, en een goede Pinksterdag met z'n allen. En doe Martin de groeten ook van mij.
0: Dankjewel, Gerrit. Gerrit serveert het Koeveren. En we gaan door de volgende bellen.
1: Ja, dan gaan we denk ik naar Nijamsterdam. Jacob Meijering, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja.
1: Is het op Nijamsterdam ook zonnig?
6: Ja, zonnig, ja. Een klein beetje wind.
1: Oh, lekker.
6: Het is wel horen schieren in de lucht. Dus,
1: ja.
6: Want de vlag is die waait lekker, maar ze hebben stralen hier al versierd.
1: Oh, voor het WK?
6: Ja. Dat was van de week al op de televisie. Dus,
1: Oh ja, dat heb ik zien, ja.
6: Ja. Ik kijk zo goed de sportlaan op en kijk de vlag is lekker wapper en zo.
1: Ja, dus. Als je te vroeg ophangt en die zonne die schiet erop, dan ben ze in het lest geel.
6: Ja, maar er zijn ook een doek aan ze schilderd en dan kan ik hier lezen wat het hier ook van welkom in de mooiste oranje straat. En ze vriendelijk hebben ze dat doek met twee polen in de grond, zeg maar.
1: Ja.
6: Pas schoenen eraan. Nou, en toen hebben ze s'nachts gehoord dat regen. Toen was alles er weer af.
0: Oh, zonde.
1: Alles uitlopen?
6: Ja, nou zit er weer nee weer. Dus ik had nog van haar vier, kan oorlezen. Dus,
1: kijk. En als het nou de vlaggetjes... Stel dat Nederland er heel lang in blijft en de vlaggetjes ja. Wangeel, dan kunt ze die ook wel een keer vervangen.
6: Ja, niet hè?
1: Ja, toch?
6: Maar goed. Ik heb in mijn 2-4 jaar rang.
1: Ja.
6: Dat is een Geesje Hogeveen. Die woont in Veenhoord. Die is film van een meijorig. Dus tweede Pinksterdag. En ik heb... Nou, hier is onze kleindochter Sophie, die is 30 mei jarig. Die woont bij ons op dorp.
1: En hoe oud was Sophie?
6: Nou, Sophie die gaat nog voor 20 jaar naar een andere school. Hè. Ik denk dat ze, ze is met 12 jaar begonnen, daddy. Ik denk dat ze 40 wordt.
1: Ja, precies.
6: Al moet er goed.
1: Ah, nou. Hartstikke mooi dat opa u hem feliciteert, toch?
6: Ja. Ja.
1: Ja, zeker.
6: Nou goed, dat was het. Veel plezier met elkaar en een goede dag.
1: Dankjewel.
6: Tot de volgende keer, hè.
1: Tot de volgende keer, Jacob.
6: Ja, oké. Okay,
1: doeg.
0: Ik dacht, wat voor WK even toch? Maar dat is natuurlijk WK voetbal. Maar,
1: ja.
0: Ja. Ik denk, er is toch niet in ieder geval... Omdat WK Schulden is waar het meer was. Ik denk, is toch ook niet waar in Amsterdam met fietsen of zo. Nee, maar dan snap ik het.
1: WK voetbal, ja. Ja.
0: We gaan gewoon naar de volgende bellen. Radio Drenthe, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Ben Seesink.
0: Dag Ben, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ben Seesink van de Harmony Singers uit Hogeveen. Van winnaars van de Hemel Street Bokaal, weet je nog? Ja. Ja, ik bel even over het volgende. Het is vandaag is er korendag in Hogeveen. En er doen heel veel koren aan mee. En ik krijg de vraag waarom wij niet meedoen.
0: Ja.
5: Wij staan er dit jaar niet. Nou, we hebben daar een hele goede reden voor. Want 6 juni staan we met het koor in de tamboer. En daar geven wij een show. Dus meedoen aan korendag vandaag was een beetje te veel.
0: Ja.
5: Dus al die mensen die ons graag willen horen, kom 6 juni naar de tamboer. Want daar brengen wij een hele leuke show onder de naam Pop Team Missen.
0: Poptimism, wat een leuke titel.
5: Ja, precies leuk. En dan hebben mensen van het bestuur bedacht. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En daar doet ene Colin Feijer aan mee. Die presenteert de show. En dat is een man die meegedaan heeft aan Holland's Got Talent. En hoe heet die andere show? Maar die draaiende stoelen.
0: Oh ja.
5: En die man die kan geweldig zingen.
0: The Voice.
5: The Voice, ja.
0: Ja.
5: En die presenteert die avond. En ja, het is een avond waarvan je niet moet verwachten dat het koor de hele avond als koor op het podium staat. Er gebeurt van alles. Solo's, sketches, de hele allemaal komt langs. Dus het is een hele leuke avond.
0: Op 6 juni, soms in de tamboer, ben in Hogeveen.
5: Dat klopt helemaal.
0: En ik denk maar dat het om 8 uur begint, of kwart over 8?
5: Begint om 8 uur. Kaarten zijn aan de tamboer verkrijgbaar of op de website van www.harmonysingers.nl.
0: Ja.
5: Het is nog niet uitverkocht, heb ik begrepen. Maar dat willen we wel heel graag.
0: Maar nou vanmorgen vast en zeker.
5: Dat hoop ik, van harte.
0: Ja. Ben, ik wens jullie een hartstikke mooi concert.
5: Dankjewel en jullie succes met je uitzending.
0: En doe alle leden van de Harmony Singers de hartelijke groeten van ons.
5: Zal ik doen. Dankjewel.
0: Ben Seesink.
1: En dan gaan we naar de laatste beller van deze belronde. En die komt helemaal uit Tiel, studie. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: En dat klinkt ook... een beetje als het land van Maas en Waal. Hè?
1: Ja. Met wie spreken wij?
7: Met Petra Kroesen.
1: Petra Kroesen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Volgens mij heb jij wel vaker naar Hemeltiet belt, of niet?
7: Ja.
1: Ja.
7: Ja. Maar ik wou even mijn schoonzusje, Ietje Kroesen of Ietje Adin Kroesen, feliciteren met haar verjaardag. Die wordt 26 mei 84. En haar dochter, Caroline, is ook op dezelfde dag jarig.
1: Nou, dat was een mooi verjaardagscadeautje dan.
7: Ja.
1: En dat waren ze, Petra?
7: Ja.
1: Nou, hartstikke goed.
7: Ja.
1: Mooi dat je hem belt hebben.
7: Dankjewel.
1: Goed zo, fijne dag.
7: Dag.
1: Doeg.
0: En vooral deze jarigen en jubilarissen. God, de Everly Brothers zingen op... Over the Wings of a Nightingale.

0: Cosme the Old Town. En we gaan even appjes doen.
1: Ja, want het koor is nog niet binnen. Die waren nog even aan het insingen. En die moet nog even in grote getalen hier binnenkomen. Dus het duurt allemaal even. Ik zei, nou, dan lees ik wel even wat appjes voor. Ja. Want we hebben heel wat appjes binnenkregen.
0: Dat is mooi, gelukkig maar. Ik kan zien dat ze zich hier even bij die nuzzelden in de studio.
1: Zo is het.
0: Als je binnen gaat met de club.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Klaas Maarten Wieringa, die wenst ons alweer een goede morgen. En Boelo die reageert nog even op het programma van Wim. Lekker muziekje, Wim. Nou, we geven met hem aan hem deur. Goedemorgen, lieve Hemeltiet mensen. Ik ben gelukkig weer een beetje opknapt. Woensdag een ongelukje gehad. Ik heb nou 2 vingers breuken. Auw.
0: Gaat.
1: Dat is niet zo fijn. Nog even wachten. Dan komt Jannes bij het Giga G Festijn in Pessen. Ik hoop een mooie avond uit. Groetjes van Agnes Gesina, Geertruida, Rut Dekker uit Ansen. Dan, Harm, wil je de volgende verjaardag aankondigen tegen 11:30? Oh.
0: Dat doe ik nog even.
1: Ja, zullen we dan nog even wachten?
0: Ja, dat wachten we nog even mee. Goed. Moet niet vergeten.
1: Nee, dan zal ik hem even vastzetten. Of markeren als... Oh nee, wacht, ik zet hem vast. Oeh, tegen 11:30. Aan de broes. Onderweg naar het schaapscheerdersfeest in Exlo. En op weg door naartoe natuurlijk lusterend naar Hemeltiet. Dat stuurt Geert Douwe ons. Ach. Nou, ik hoop niet dat je onderweg bent, dat je ook aan de broes bent.
0: Dat weet ik niet.
1: Komt niet goed.
0: Nee, dat ben ik ook. We zullen nogal wat bommen naar weg richting Exlo. Dus,
1: Ja, sowieso. Goedemorgen, Harm, Leonie en Martin. Jullie Hemeltiet-uitzending reikt weer helemaal tot in Spanje. Willen jullie mijn lieve man Henk Victoria alvast feliciteren met zijn 70ste verjaardag? Henk is tweede Pinksterdag hier in Spanje jarig. We maken er een fijne feestelijke dag van saampies. Liefs van Henk en Christ. Nee, liefs voor Henk van Christa. Zo was het. Goedemorgen, Leonie, Harm en Martin. Mooie Pinksterdagen, dat wenst Irene ons. Goedemorgen, Leonie, Harm en Martin. Ik zit al lekker buiten en geniet van de koolmezen die de jongen voert. Fijne uitzending en de groeten aan Jenny Santing. Fijne Pinksterdagen en dat stuurt Roelie Talen ons. Goedemorgen. Ik wil mijn zwager Jan Jager u daden feliciteren. Hij is binnenkort jarig, tweede Pinksterdag. Dat gaan we vieren. Bij voorbaat dank. Groetjes van Jannie Kramer Jalving uit Koevoorn. Even kijken. Korendag in Hogeveen is volgende week vrijdagavond en zaterdag. Dus 29 en 30 mei. En dan hebben we nog heel wat appies. Maar ik denk dat het goed is om nou even naar het koor te gaan. Want die zitten er helemaal klaar voor.
0: Ja.
1: Welkom, dames en heer.
0: Toch? En heer, maar ja, de pianist. Hier.
1: Waar is hij?
0: Ja.
1: Hij is weg.
0: Oh.
1: Hij duurt niet meer wagen.
0: Ze zit toch niet vast in het halen hiervan? Maar dan met de tekst. Oh, nee, laat maar wel. Oh, hij valt bijna. Hij kijkt nog wel blieden. Ja, jongens, dames, mooi dat jullie er binnen. Het is, Fiona, voor de tweede keer dat jullie hier bent, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Is dat weer 3 jaar geleden?
2: Oh ja? Oh, ik had het nog niet bij al.
1: Nou, ik kreeg van de week een herinnering op Facebook dat het 3 jaar geleden was dat jullie hier waren.
0: Ja.
2: Ja, dat
1: gaat snel.
2: Zou maar zo kloppen.
1: Ja.
0: Popcorn Sounds for You uit Hesselden. Ja, wij weten natuurlijk allemaal wie jullie bent, maar heel veel luisteraars denk ik niet. Vertel eens, wat bent jullie voor club?
2: Wij zijn een popcorn bestaande uit vrouwen. En wij zingen popliedjes en hebben 30 jaar dezelfde dirigent gehad.
0: Ja.
2: En dat is sinds iets meer dan jaren is dat veranderd. We zijn een enthousiaste club en we hebben dus nu een nieuwe dirigent. En dat is Matthijs Lubbers.
0: Ja, en dat is prachtig.
2: Ja.
0: Jullie, Jan Krumming uit Hesselen was jullie dirigent. En Jan is helaas ontvallen, is overleden. Het was allemaal heel, heel dramatisch.
2: Ja, het was heftig.
0: Zeer heftig allemaal.
2: Ja.
0: Jan was natuurlijk ook echt de man die... die heeft voor mij ook Sounds for You opricht.
2: Ja, klopt.
0: Hij heeft er altijd muziek van gemaakt en gearrangeerd. En dat was onlosmakelijk met jullie verbonden.
2: Ja.
0: En dan is dat niet afgelopen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het was een intense periode. En hij is natuurlijk een poos ziek geweest.
0: Ja.
2: En dat hebben we allemaal met hem, met hem deur gemaakt. En aan de ene kant is dat hartstikke mooi dat het samen met iemand door in met kunnen gaan. Maar ja, op een gegeven moment is het dan wel zo ver dat je dan ook afscheid van elkaar moet nemen.
0: En dat is natuurlijk, we waren erbij.
2: Dat is wel pijnlijk.
0: Een afscheidsconcert wat gegeven is.
2: Ja.
0: Waarom hebben jullie nog nooit zo mooi zingen als toen?
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou, een van de laatste nummers was met tranen die rolden ons over de wang. Maar alsnog kwam er geluid uit.
0: Het was heel emotioneel, maar wel heel mooi toen. Het was echt een heel weerdig afscheid voor hem ook.
2: Ja, prachtig.
0: En voor mij was hij ook vind ik daar nog overleden.
2: Ja.
0: Ja. Ja, indrukwekkend. En dan kon je, dan heb je het geluk dat je deur kunt. En dat je een geweldige goede vervanger hebt natuurlijk.
2: Absoluut. Nou, en dat hebben we ook zorgvuldig met Jan besproken. En ook aan hem vraag van, weet je, straks komt de titel aan dat jij het niet meer kunt doen. En wie moet het dan doen?
0: Ja.
2: Ja, hij zegt, de beste die er is. Ja, ik zeg, dat kan niet, want dan ben je er niet meer.
0: Nee.
2: Nou ja, hij zegt dan, Ine Donau dan. Nou, en, dat was Mathijs, dus hij heeft zichzelf ook wel aandragen. En ja. Dat was eigenlijk wel al vanaf het begin af aan de match.
0: Ja. En Jan had natuurlijk intensief met haar samenwerkt, ook het is de Vlinderprinses. Waar Jan de muziek van maakte en Mathijs de hoofdrol zong en speelde. Ja, dan weet je wel waar je het over hebt.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooi dat jullie er bent, dames. Allemaal vrolijke gezichten. Jullie waren nog druk aan het inzingen net.
2: Het is een beetje vrof voor ons. Ja.
1: En normaal zingen we al die ting de voorzitter of wie dan ook maar het eerste woordje. Dat stel ze allemaal maar in voor. Oh. Ik weet niet of we dat vandaag moeten doen.
2: Oké, dat moet ik zeggen. Heb je even. Dan duurt de uitzending een beetje langer, denk ik.
1: Dat duurt een beetje lang, want goed.
2: En dan ben we er inderdaad maar met de helft ongeveer.
1: Ja,
0: ja. De helft is er ongeveer.
2: Ja.
0: Want hoeveel leden hebben jullie?
2: 44 momenteel. 44? Ja.
0: Ja. Dat is hartstikke mooi. Is er ook zoiets als een ledenstop of niet echt?
2: Dat ligt eraan. Als er bepaalde stemgroepen, als die echt al volledig voltallig bemand ben, dan kan dat. Dus momenteel nog niet zo. Maar als we over de 50 komen, dan wordt van wat.
1: En de balans moet natuurlijk wel goed blijven.
0: Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi. We gaan straks naar jullie luisteren, want ik heb begrepen dat je een mooi clublied heb.
2: Ja.
0: We willen heel erg beneden hoor.
2: Ja, snap ik. Wij ook.
1: Over mooie liederen gesproken.
3: Hallo, hallo. Test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Ja. Het stakpaardje van zowel Martin als Leonie. De piratenknijder van de week.
1: Jij vond deze nog mooi.
0: Ja, deze vind ik ook leuk.
1: Deze vind jij ook
0: mooi. Ik vind ze niet allemaal mooi, maar deze is waar.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, Martin, wil jij het vertellen, dan doe ik het. Ja, ik heb... Goed. Nou, we gaan luisteren naar de Dutch Boys. Ja. Ik praat plat. Ik denk dat we hem allemaal kennen.
0: Ja.

0: mi wat. De Nuts Boys. Ik praat plat en geen idee daarbij wat. Het zou ons lijflied kunnen wezen.
1: Ja. Zie je, ik wist dat het mooi van.
0: Ah ja, dit is hartstikke mooi. We gaan luisteren naar het clublied van Sounds For You. En ja, het clublied. Annemiek, voor mij is het niet zo oud, dat clublied.
2: Nee, dat is redelijk vers.
0: Ja, vers van de pers.
2: Vers van de pers, ja.
1: Speciaal voor Hamilton maakt?
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja. Nou, het is zo, met drie alleen wat jullie zijn, waren wij hier al. En toen was er ook een clublied. Ja, en een clublied, daar kwam Jan ook in voor.
1: Ja.
2: En ja, dat was natuurlijk leuk, maar we wonen... Ja, we willen nou iets nice.
0: Tuurlijk.
2: Maar ik vind wel dat Jan dat toch ook op een of andere manier wel in film moet komen. Nou, ja. Niet nu, maar dat zit wel, komt er wel in terug. Maar dat zullen jullie wel horen. En het is op het nummer van Shake It Off van Taylor Swift. Er zijn al mensen van, ja, ik heb helemaal niks met Taylor Swift. Nou, ik eigenlijk ook niet. Maar dat is namelijk dat nummer, Shake It Off, Shake It Off. En dat is mooi, Sounds For You, Sounds For You. Daar moest ik aan denken. Ik. Nou, zo is het ontstaan.
0: We zijn heel nieuwsgierig.
2: En ik ga erbij staan, goed?
1: Dat is heel goed.
2: Okay.
1: Dat wil je ook horen, natuurlijk.

0: Dat is nog een clublied. Ja. Donders, dat is mooi, dames. Ja. Dus het is zo kort, ik zal het zeggen, doe het nog een keer. Ja.
1: Prachtig, ik denk mooi. Dat we nog wel meer huren vandaag van
0: ik
1: dit popcorn.
0: Ik ben er helemaal van overtuigd dat zo is. Nou, prachtig mooi. Het clublied vers componeert en geschreven. Speciaal van Hamilton. Ik vind het wel heel bijzonder. Hebben we daar nooit hard volgens mij. Je vindt dat terug in de punten, dames. Dus dat.

Helen was dat natuurlijk van Julien Clerc. En door met Ben wij al bijna aan het einde komt van het eerste uur Hamilton. Dus vooral blijf luisteren, want Popcore Sounds for You is hier te gast. En straks goed na 10 uur hebben we weer een nieuwe aflevering van het Dorpshuis. We gaan eruit met Bestel maar van Roanesse.

0: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
19: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
21: Damesmode Dekker.
6: voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
20: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
21: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
26: Wat een vreemde vraag.
25: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
26: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
25: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
26: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
25: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Radio Drenthe.
28: Hemeltiet.
18: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Maywood, die voelt zich fijn. I feel fine. Rio zingt ze over. Het is room 8 minuten over 10. Welkom bij het tweede uur. Hamilton, waarin Popcore Sounds for You. Hessel de gast is. Die was zo niet stil. Hoor je dat?
1: Dat is een meester met overwicht, noemt ze dat.
0: Ja, dat ken ik, is dat zo. Ja. Ik heb de koptelefoon erop bij opdagen. Ik denk, dan ga ik mezelf iemand niet horen. Zo giet er hem weg. Nou ja, de gezellige club, dat kan ik je vertellen. Nou, blijf lusten, dan maken we je door dealgenoot van.
1: Ja, en straks dan is het tijd voor hun culturele bijdrage. En als je een popcore bent, ja, dan kun je haast wel invullen wat die culturele bijdrage is.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dus dat is wel een spannend wat dat giet worden.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: Ze moet ook nog een quiz spullen, er wordt nog iemand het zonnetje zet. En het is bijna 10 over 10. Ik zou zeggen, schenk je maar eens in mijn kop koffie in, want we gaan eens even kijken hoe het giet in Dorpshuis Ons Genoegen.

0: de week verscheen Wemmegie op van netjes bij het dorpshuis. Ze was echt op zijn zondags aantrekken. Het haar zat weer ouderwets in de permanente krullen en ze had de nagels lakt. Het viel gewoon op. Zelfs Cas maakte er een opmerking over.
1: Oh, grote tijd, Wemmegie. Wat staat er in je schier op? Wat moet je nog op voorzien vandaag?
2: Ja, dat was mij ook al opvallend.
1: Ja.
2: En je hoor zit ook weer net als voor een paar maand leen.
3: Nou, ik moet straks op voorzien bij ons tante zien.
1: Oh.
3: Die zit in de avondrust en die heeft ons neugd.
1: Oh.
3: Willem haalt me zo dolk iets op.
4: Gezien Oostenbroek. Van Oan de Oostenbroek,
3: ja,
4: toch?
3: Ja, dat is een tante van Willem.
1: Oh.
3: Oh, en zo lief mens, hè?
1: Ja.
3: Ja, het is echt Wilms zijn lievelingstante. Oh, ik ben zo met haar begonnen, hè? Ja,
5: ja. Ik heb die eraan nog nooit overhoord, Wemmegie. Oh. Ik meen altijd die dag geen contact meer met haar, omdat je vader ruzie met haar had.
3: Ach, nou ja. Ah, overal is al iets wat, hè? Maar dat is jou alweer zo lang geleden, joh. En ons pap is al 14 jaar dood. En ach, en Tansien werd dat ook allemaal niet meer, hè? Die is wel aan het dementeren, heb ik wel gehoord.
1: Ja, ze hadden altijd toch zo'n flinke boerderij vroeger. Ja, daar zit dan toch die jong van Jansen op met zijn vriendin.
3: Ja, die huurt van Tansien, ja.
1: Oh.
3: Want die werkte daar al vanaf toen een kwa jong was.
1: Zeker.
3: Maar ja, het is geen familie, hè? En wat met zo'n vreemde snuiter dan op de boerderij, die als eigenlijk toch van onze familie is.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: En je oom en tante hebben zelf denk ik geen kinderen wel?
3: Nee, joh, nee. Daarom is het ook zaak om er zo'n beetje zo werk van te maken, voordat het te laat is, hè, wat ik maar zeggen.
6: En jullie hebben de tante nooit in de steek laten, ondanks de ruzie die met je vader met haar. Nou, dat vind ik heel nobel van je, Wemmegie.
3: Nou ja.

0: kies aan, toen ons papa er nog was, mogen wij niet eens praten over oom Albert en tante Sien. Los dan, dat we dan nog met omgang. Maar nou ja, de tiet hield alle van, hè, zegt Wilm altijd. Dus wij zeiden, dan moeten we maar even zo verstandig wezen. En we strikt met de hand over ons hart.
1: Ik heb Arne Oostenbroek ook goed kend. We hebben nog samen in het bestuur van Darfsbelang gezeten. Ik vind hem een bijzondere, minzame, eerlijke en vriendelijke.
0: Nou, stokmans. Ons pap en Arne kunnen mekaars bloed wat drinken. En alleen maar omdat ons pap per ongeluk een paar van zijn pinken bij die van hem in Donaar. Nee, heel kinderachtig hoor.
2: De politie toen toch ook nog over toekomt.
0: Ja. Oh ja. Ja, ons pap heeft nog 2 nachten vastzitten, maar. Terwijl ze zoveel vee hadden. Ja. Wat zo met dat nou, die 2 pinken? Ja. Maar toen maar, wij wilden niet meer over hem en tante Sien werd gelukkig nergens meer vanaf.
1: Koos Jansen is een schoolkameraad van mij. Oh ja. Echt een heel aardige vent. En hij was als een zoon voor orde gezien. Hij heeft door zoveel werk verzet en volgens mij komt er nog alle week heel trouw bij gezien op bezoek.
0: Oh, ja, ja, dat zal allemaal wel. Maar waar heeft zo'n jong zich toch te zoeken en te bemuiden met onze familie aangelegenheden? Want ik weet wel waar of het die op oet is, hoor.
3: O ja.
0: En als wij niet oetkiet, dan staan wij straks met een drup aan de neuzen en giet zo'n vreemde snuiter met de boerderij aan de haal. Maar wij zult wel horen. Tante wil ons geen bij u hebben vanmiddag. En dan zal ze de boel wel gewoon verdielen, denk ik. Oh. Ik zeg dat ik wil bespreken, maar voor een tafel in het restaurant. Maar zoiets moet toch zeker vieren, of niet, hè?
1: Met je 2 beide. En dan neem je hoe dankbaarheid je al tante niet met hoe eten?
0: Dat alle mensen met hoe eten? Te kwielen en te zieven? Nee, hoor. Daar heb ik niks geen aardigheid aan.
3: Oh.
0: Zie, krijg je wel eten in haar avondrust. Oh, dat zou Willem wel hebben. Nou, ik ga erin, hoor. Aan jullie allemaal.
4: Kan je ons het heugelijke neus straks nog in melden, Wemmegie?
5: Ja, want wij bent allemaal wel een klein beetje nieuwsgierig.
1: Nee, wij bent betrokken, Mina. Oprecht betrokken.
6: Goed een uur later was Wemmegie er alweer. Het nije goed was alweer vervangen door het warkgoed. De meester Kron was alweer wegkampt en ze keek op zijn zacht gezegd niet blieder.
5: Oh, wat nou, Wemmegie? Was je tante niet in hoes?
0: Oh, breek me de bek niet los. We kwamen er binnen en de notaris zat er ook. En die jong van die Jansen met zijn vrouw. En we kregen te horen dat oom en tante alles verarfd hebben aan die vent. En wat kregen wij? Een old tegelie uit de boerderij met 2 koenen erop. Willem heeft een boete voet aan diggels gehoord. We komen nooit weer bij dat ware olle mens. Nooit! Herman heeft nog geen 2 eieren voor mij, want... Ben je het pannenkoeken van orde, denk ik.
7: Hemeltiet.

0: Horen voor elkaar, zijn kiek is aan, 17 minuten over 10. Sans van Jury heeft zich weer opgesteld. Matthijs is die kloor in de startblokken om de culturele bijdrage te gaan doen. Matthijs en Niel en Mathilde Koor. Annemiek, wat gaat dat worden?
1: We hebben gehoord Easy on Meezing van Adele. Oh. En dat hebben we bedacht omdat het eerste nummer is dat wij met Matthijs zelf instudeerd hebben. Het was een idee van Matthijs zelf om dit nummer met ons in te studeren. We deden een keer als inzingnummer.
0: Ja.
1: Dus hij zei, ach, nou, is dat niet leuk voor ons? Nou, we hebben het erover gehad. We dachten, ja, dat is wel leuk voor ons, ja.
0: Nou, helemaal benieuwd.
1: Hoe is het? Kom, Adele vindt het goed, geloof ik, ja.
0: Oh, vast wel.
2: Ja, ze appte al dat ze het goed vindt. Ja. Oh, ze zit te luisteren, dus ja.
0: Natuurlijk.
1: Nou, dan gaan we doen.
0: De culturele bijdrage van Sounds for You. Yes. We bent heel benieuwd.

0: mooi.
1: Applaus. Ja, maar die zet er een mooi applaus onder. Ja, prachtig. Ik heb de koptelefoon erin bij op dan. Want dan hoor je heel mooi hoe het ook in versmelten toestand klinkt. Mark op de piano, prachtig. Sounds for you. Zing dat gewoon live hier bij ons in de studio.
2: Nou, wauw. Kippenvel.
1: Ja, kippenvel.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Goed. Ik hoop dat je ook kippenvel kring van wat anders.
3: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
2: Ja, een hele andere tak van sport.
1: Ja. Ja.
2: Want wij geven 2 kaarten weg voor het Boeren Rock Festival. En wat moet je er nou voor doen? Je moet hem goed lusten. Want ja, er zit hij op de trekker. Ja. Mm. Het is of Aaldert, of Harm, of Robert, die op de trekker zit. En die luistert naar een heel mooi liedje. Maar ja, die trekker maakt natuurlijk veel lawaai. Het is wel de bedoeling dat je hem goed luistert. En als je weet welk liedje er op de trekker draait wordt, dan moet je ze maar bellen. 0592-3311-88. En dan kun je die 2 kaarten winnen.
4: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laatst op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
1: Ja, dat is niet
2: zo moeilijk, denk ik. 0592-3311-88. Als je die 2 kaarten voor het Boeren Rock Festival wil winnen, moet je nou bellen.

0: Samanites, Olivia Newton-John en John Travolta. John Travolta zijn van de week nog in de kraat met zijn dochter.
1: Oh ja?
0: Die heeft een film gemaakt die volgens mij in Cannes draait, buur.
1: Oké.
0: Okay. Oh ja, het gezicht is nou niet zo heel veel veranderd. Maar...
1: Nee, hij is alleen wat griezer.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En hij is helder op Jorre van Oldenborn.
1: Ja.
0: Maar hij is er nog. Hij is nog altijd druk in de business, zeg maar.
1: Hartstikke goed, toch?
0: Er is heel veel belangstelling, Leonie.
1: Jawel.
0: De hele telefooncentrale zit vol. Het zonnetje schiet. Tiet om het laatst op te gaan. Maar wel even een muziekje aan, natuurlijk.
2: Festival.
1: Jawel, en ik ben dan kaarten voor de zondag, 16 augustus. Want het Boerenrockfestival is 13, 14, 15 en 16 augustus. En de kaarten die we weggeven ben voor de zondag. En ik hoop dat degene die de kaarten vindt dan ook wel kan. Anders moet ik kaarten maar weggeven. Maar wat voor liedje hoorde Harm hier op de trekker? Dat was de vraag die we stelden hem. En we hebben een beller die het wil proberen. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Lia Philips.
1: Mooi, Lia Philips.
3: Goedemorgen.
1: Waar bel jij weg?
3: Ik bel vanaf Wister.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Nou.
3: Wat mooi dat ik in de uitzending ben.
1: Ja, dat is sowieso al mooi. En zult ook nog mooi weer naar die kaarten winnen natuurlijk.
0: Dat is wel heel moeilijk volgens mij.
3: Hij was niet moeilijk, nee.
1: En wil je zelf naar het Boerenrockfestival of ga je de kaarten weggeven?
3: Ik geef de kaart naar mijn kleinzoon. Die is helemaal gek van Boerenrock.
1: Ah, kijk.
3: Nou, dus dan kan ik hem in blieden maken.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat hij ook 16 augustus kan.
3: Ja, vast wel.
1: Ah, dan moet hij maar vrij nemen of
3: ja,
1: plannen. Of, ja. Maar ja. Lia, wat is het antwoord?
3: Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ja! Yay!
1: Hartstikke goed. Nou, en hartstikke mooi dat jij belt om voor je kleinzoon met te spelen.
3: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja, zit hij ook te luisteren, denk je?
3: Ik denk het niet. Nee. Ik ben er 16, dus ik denk niet dat hij naar Drenthe luistert.
1: Nee, dat snap ik. Nou, dan moet jij het maar even aan hem vertellen. En hij kan altijd het fragment naar hem terugluisteren op internet. Zodat hij hem kan horen hoe oma de kaarten in de wacht sleept heeft.
3: Nou, hartstikke mooi.
1: Blijf hem aan de lijn, dan gaan we alles in noteren, Lia. En dan komt die kaarten zo snel mogelijk je kant op.
3: Heel mooi, dankjewel.
1: Goed
3: hele
1: zo.
3: Fijne dingen gedaan en bedankt.
1: Insgeliks, doei.
4: Jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
0: Jawohl, meine lieben Damen und Herren. Ein Fastunterdeal in Hamilton, die deutsche Schallplatte.
1: Ja.
0: Was gibt es heute denn, liebe Nie?
1: Ja, nou, Martin die heeft deze deutsche Schallplatte uitzocht. En dat is een hartstikke mooi plaatje. Ik ken hem zelf ook in een andere versie.
0: Oh.
1: Van Dana Winner. Maar dit is een Duitse versie van Nino De Angelo en die zingt Jenseits van Eden.

0: Ja, Nino D'Angelo, die zong Jenseits van Eden. En straks wordt er Ine in het zonnetje zet. En wie dat is, dat hoor je straks. Oeh. Want eerst is het tijd voor de quiz. 10 vragen die Harm bedacht heeft. En iedereen mag met souffleren. Niet stiekem op het telefoon antwoorden opzoeken. Nee, precies. Annemiek en Marieke, die zitten tegenover ons. Annemiek Meijer en Marieke Kiviet van de Werf. Ons allen wel bekend.
1: Goed, de naam van de Werf heb ik nu al eens eerder.
0: Jawel, hè? Ja, goed. Daarom dat Harm de puntentelling vandaag.
1: Ja, dat en heb ik ook de vraag, maar dat doe ik trouwens altijd wel.
0: Dat doe je altijd. Ja, ja. Maar dat is goed of niet goed.
1: En die ga ik niet aan jou van de deur spullen en zo.
0: Nee.
2: Dus ik weet ook van niks.
1: Nee, jij weet van niks.
0: Nee. En de notaris die zit erbij, dus. Goed, 10 vragen, hier komt ze.
1: Maar dit is de notaris, ja. 10 vragen, dames. Iedere goed beantwoorde vraag is een punt. En hij het fout heeft, dan krijg je niks. Weet ik trouwens wel een hele lekkere cake op dit moment. En koek en allemaal eigen gebakken.
0: Ja, maar dat doet niks aan de punt van de quiz.
3: Ik wil net zeggen, dat
2: was het goede moment.
3: Verzacht de situatie.
1: Dat kan hooguit bijdragen aan de afronding, de boom toe.
3: Cake, Marieke.
1: Dames, hier komt vraag 1. Ik was gisteren al met koken en dan moet je vragen bedenken. En dan, sorry, dat had ik een leuke vraag. Welk dierlijk element zit er in kroephoek?
2: Een krab. Garnaal.
1: Garnaal, ja. Dat is goed.
2: Krab zeg ik, maar garnaal.
3: Ik kijk al naar Brenda, ons culinaire, culinaire brein.
1: Ja. Oh, ik heb dan weer culinaire vragen, waarvan ik ben net weer dat je dat weet. Ja. Jongens, precies hoeveel dagen na Pasen is dat dit Pinksteren? Dat is een rondgetal.
2: Och, jeetje, 40?
0: 40?
2: 40, men zegt 40.
1: 40 is helaas niet goed.
2: Oh, jammer.
1: Ik ben er 50.
2: Oh.
1: Ja, 50 dagen na Pasen. Ja, kijk, dat was Leonie dan weer.
0: Nou ja, ik neem net een hap cake. Ja. Toen ik op de basisschool zat, moest ik in de kerk een stukje voorlezen. De eerste zin ervan was... Toen de dag van Pinksteren aanbrak, de 50ste dag na de verrijzenis.
3: Nou vreed zich. Nou kreeg ik zich mijn openbare achtergrond. Ja, precies.
1: Ik ben net zo... Ik
2: zat op dezelfde basisschool, dus ja.
3: Ja, jammer.
1: Heb jij niet iemand onthouden?
2: Ik hoef geen stukjes voorlezen, denk ik.
1: Nee, kennelijk niet. Nou ja, geef nee, maar het is 50 dagen. Jongens, 3. Wie kent niet het mooie liedje Op een mooie Pinksterdag? Wah, wah. Maar in dat liedje, in het eerste couplet, wordt er bloempjes plukt. Welke bloempjes wordt er dan plukt?
3: Madeliefjes. Madeliefjes.
1: Ja, maar heb je een klooster?
4: Op een mooie Pinksterdag.
5: Wah, wah.
4: Als het even komt.
5: Wah, wah.
4: Liep ik met mijn dochter aan het handje.
2: Zong
4: Leonie
2: en
4: ik
2: ook
4: niet.
0: Weet jij nog wat wij doen?
2: Ja, dat weet ik nog.
0: Ja. Ik moet altijd aan...
1: Tegen maanden liefjes plukken, dan komt het zin in
3: je paard. Wat je wel weet van dat nummer is de kont van het paard. Dat is
0: nee, dat is een ander nummer.
3: Oh, is dat dus? Nee, dat is in een rijtuigje. Is nou zo? Waarom stelde dus een vraag? Ja, is ook zo.
0: Waarom stelde dus een vraag vanmorgen aan mij? En toen had ik ook steeds in een rijtuigje, dus ik kwam ook niet op die bloemeries. Maar ik zeg net tegen Marieke of ze nog wist wat wij al die deuren op dit liedje. Want als ik dit liedje hoor, moet ik er altijd aan denken.
1: Wat
0: kun je het vertellen?
2: Nou, wij liepen altijd dan zingend over straat aan elkaar zo bij de schouders vast. En dan trakken we elkaar in de rond.
0: Op een mooie Pinksterdag. Wauw, wauw. Ja. Elkaar heel hard in de ronde gooien.
2: Ja.
1: Ja, zo van jullie is het raar gewoon. Maar je kunt niks aan doen.
2: Ja.
1: Het is allemaal wel goed komen verder.
0: Ja, wel.
1: Maar dat komt dat zinnig van gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren, eindeloos. Kijk, daar is je jurk wat vies, of wat nat, je handjes vuil en papa boos. Tekst van Annie M. G. Smit, die afgelopen woensdag anders 115 worden was. Als ze nog leefd had. Waren het niet dat ze daags naar hun verjaardag overleden is in 94. Goed, maar liefjes dus. Dat is goed beantwoord. Jongens, vraag 4. Waar staat het Zeemuseum Miramar? In welk Drents dorp?
2: Vledder.
1: Vledder.
3: Ja. Ook net zeggen. Ik dacht, ik wacht.
1: Heel goed. Vraag 5. Wat is de meest opvallende overeenkomst tussen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht als het gaat over de samenstelling van het gemeentebestuur? De meest opvallende overeenkomst. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
6: Ze hebben allemaal vrouwelijke
0: burgemeester. Ja!
1: Ze hebben allemaal een vrouwelijke burgemeester. Ja, dat klopt. Vraag 6. En dat is even weer met eten te maken. Wat is een... Je schreef het... Ja, ik
0: dit is een mooie vraag voor vrouwen.
1: Ja, dit is heel mooi, ja. Een Piel de Sapo. Je schreef het als Piel de Sapo. Dat is een beetje een rare vraag misschien. Maar...
2: Een meloen.
1: Ja, het is een meloen. Okay. Ja. Heel goed.
3: Iedereen weet het behalve mij.
2: Ja, ja. Is zo. Ja. Heel mooi dit.
1: Nou, het is fijn dat je dat er... ja, ik wist ook niet... Vraag 7, ben je vast van jou? Waar stiet het Internationale Klompenmuseum?
7: Dat stiet in Eelde.
1: Ja, in Eelde. Goed zo. Vraag 8, hoe heet de larve van een langpootmug?
7: Ja.
2: E-meld.
1: Ja. Ja. Vraag 9, wie richtte de popgroep Wings op?
2: Paul McCartney.
1: Yes. Vraag 10, het nummer I Just Might stiet momenteel nummer 2 in de top 40. Wie zingt daar?
2: Bruno Mars.
1: Jammer van die ene vraag, deed hij toch niet?
2: Jammer.
1: Dit waren de 10 vragen.
7: Oh, ja, je kunt ook zeggen, maar goed, zijn de andere dingen. Ja,
1: dat is ook zo.
3: Ja. Meer antwoorden van u, het koor van mij. Maar
1: dat is...

0: Nou, dit lied die past echt wel goed bij de temperaturen van vandaag.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, hier in de studio is het ook goed dooi.
1: Ja, we zitten hier ook met heel veel kacheltjes.
0: Ja, heel veel kacheltjes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dat geeft niks. Het is, we willen graag een beetje zomers weer.
0: Nou, zo is het.
1: Temperaturen.
0: En BZN die zingt dan over summertime. De summertime.
1: Natuurlijk.
0: Hartstikke goed.
1: Over het zonnig in gesproken.
0: Nou.
1: We gaan een vaste rubriek doen uit Hamilton. Dat is namelijk dat de vereniging altijd iemand of iets in het zonnig in mag zetten. En door voor de gelegenheid krijgt. Fiona, wie... jij bent voorzitter, hè? Van de...
2: Ja, klopt.
1: Nog altijd. Ja.
2: Nog altijd.
1: Nog altijd, ja. Al hele poos dan, of niet?
2: Dat klopt, 11 jaar.
1: 11 jaar al? Ja. Wauw. Ja, mooi maar. Hé, hey, wie ga jij in het zinnig zetten?
2: Nou, misschien komt het als een verrassing, maar misschien ook niet. Wij gaan Martijen in het zinnig zetten.
0: Ja. Wel een verrassing.
1: Goh,
2: voor zelf, uur is de verrassing.
1: Ja.
2: Nou, dat was ook de bedoeling natuurlijk. En ja. Waarom wij dat doen is omdat zij het natuurlijk hebben overgenomen van onze Jan. Nou, dat... dat is op zich al heel bijzonder natuurlijk, want Jan heeft 30 jaar voor ons koor staan. Nou ja, om dan te moeten wisselen van dirigent, dat is wel een ding. Maar de manier waarop zij dat heeft oppakt, en ook omdat zij Jan natuurlijk zelf ook goed kent en ook wel met me samenwerkt, dus dat is ook niet zomaar wat, vinden wij dat zij in het zonnige set moet worden, omdat zij dat met zoveel passie, muzikaliteit en flair doet op een manier wat eigenlijk alleen maar zij zo kan, vinden wij dat wel heel wat waard. Oh. Dat zij vandaag in het zonnige set wordt.
1: Ja, helemaal terecht. Wat mooi.
0: In het zonnige, maar... De vloeden wat regendruppels.
1: Ja. Kun je praten, Martijn, of niet? We willen natuurlijk alleen maar een reactie van jou.
3: Ik zit hier alweer te jang. Ja, verschrikkelijk.
1: Ja. Ja, dat
2: mooi zo, dat was de bedoeling.
1: Nee, maar wat Fiona zegt, dat is voor jou wel een hele rare overgang. Hè? Je moet inderdaad Sony's man vervangen die zo zijn stempel drukt heeft.
3: Ja, maar ja, goed, het kon ook niet anders.
1: Nee, zeg je wel. Maar je had ook zeker van dat dossier, ik denk op... Daar begon ik niet aan.
3: Nou, ik vind het wel spannend. Het is ook, ik had niet zo heel veel dirigeerervaring. Maar Jan zei tegen mij ook van... jij hebt gewoon goede oren. En het is zo bijzonder om zeg maar met de warme hand dit over te nemen. En om dat te kunnen doen.
1: Ja.
3: En dat heeft mij zo'n... dat geeft zoveel extra's. Het is wat dat betreft zo'n... Ja, ik heb het er ook veel met Jan over gehad. Dat hij ook zegt had van... Think sounds for you, van jij moet Martijn hebben. En dat, ik heb veel met hem over het dirigeren gehad. En ik ben ook zelfs met West op stage.
1: Ja.
3: In februari, ja. Ja, dus ik vind dat heel bijzonder. En ik dacht ook van... ik wist hoeveel passie hij heeft voor muziek. En hoe goed hij was. En hoe precies hij was. En daarin... Ja, daarin vinden wij elkaar ook al bij de Vlinderprinses. Want ik ben ook net zo'n muggenzifter, zeg maar. En ik dacht, dit moet in stand blijven. Want de kwaliteit van dit koor is zo hoog, is zo goed. Ik denk, ja, dan moeten we niet de een of andere... Dan moet gewoon goed deurzet worden. Ja.
2: Nou, maak je zin in zo.
3: Dat wil ik wel doen, want dit moet goed blijven. Dus ik zie het ook een beetje als een opdracht van Jan, zeg maar. En dat... geef heel veel extra's. En dat betekent ook dat ik de helft van de tijd dan weer tranen in de ogen heb. Als ik dit soort dingen hoor.
1: Ja, maar Martijn, muziek is emotie natuurlijk.
3: Ja.
1: Als je er niet open voor staat, of je hebt dat niet, dan kun je nooit mooie muziek maken natuurlijk.
3: Nee,
1: maar was jij anders, stel, je was niet onder deze omstandigheden gekomen. Was je dan ook koordirigent worden? Of?
3: Oh, ik denk uiteindelijk wel, want ik hoor enorm van meerstemmigheid. En ja. En ik zing zelf ook natuurlijk veel en ook in een kwartet. Dus daar hoor ik enorm van. Dus ik denk het uiteindelijk wel, maar misschien nog niet nou, maar misschien wat later.
1: Ja.
3: En nou dacht ik, nou, het is zover. We gaan dit doen.
1: Het team riep voor. Ja, prachtig.
3: En het is ook dan, dat ook wel. Ik heb natuurlijk wel 3 jongens thuis en een druk leven. Ik ga nou niet ineens 4 avonds en 4 koren. Dit is mijn koor en dat is het even. Ja, ja,
1: ja. Ja, want jouw theaterprogramma is ook druk. Daar ben ik druk mee, denk ik.
3: Ja.
1: Mag een beetje zachter.
3: Ja.
1: Giet goed?
3: Ja. Ja, ja, giet prima. Het is veel leurwerk altijd, hè? Dat
1: ja.
3: wel.
1: Ja.
3: Maar nee, ik heb veel mooie reacties gehad. Ja. Ja. Ja.
1: Je hebt het programma zien in de Hofpoor en Koever. Ik vind het prachtig.
3: Dank
1: iedereen die het nog niet zien heeft, in de gelegenheid bent, moet ik je gewoon kijken.
3: Ja.
1: Nou, Martijn, je bent zondag gezet, zeer terecht, denk ik. En ik hoop dat je het nog heel lang deur doet. Ja, joh.

0: Call Poco was dat met Call It Love.
1: En er zijn appies, hè?
0: Ja, er zijn heel wat appies.
1: Ja, dan moet je maar even doen, hoor.
0: Ja, en de eerste is een mededeling. Want Jans Polling van Pollings Passie, medewerker van RTV Drenthe. Jans viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Kunnen jullie hem mede in het zonnetje zetten? Maakt niet uit hoe. Hij doet alles met een passie. Vriendelijke groet, de zus van Jans.
1: Ah, wat leuk. En dan wil ik graag bij ons doen dat we het toch hebben over Old Medewerkers van RTV Drenthe. Henny Kuijer, Oederune, is gisteren 80 geworden.
0: Ach, nou.
1: Op 22 mei.
0: Wat grappig, gisteren en vandaag.
1: Ja.
0: Nou, Jans hartstikke
1: vandaag
0: mooi.
1: En Henny gisteren. Ja. Ja, hartstikke mooi. Hij bij Henny voor het toeslaatst komen. Als het goed is, zit er een mooie pop in de tune.
0: Oké, okay. Misschien zit er bij Jans ook wel wat in de tune.
1: Oh, dat zou maar zo kunnen.
0: Ja.
1: Maar Jans heeft voor toes niet zoveel ruimte.
0: Nou ja, op dat kant ook wel.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Goed zo. Nou, hartstikke mooi. Leonie, goedemorgen. Als je niet weet wat je moet gaan doen op Tweede Pinksterdag, kom dan op de fietsen naar Park Sandoer in M. Door hebben we van 11 tot 5 een artroute bij de mensen bij huis. En dan laten ze zien wat ze allemaal zelf maken. Door is het toch mooi weer voor. En het is te volgen via de vlaggen die bij ieder huis staan. En er zijn ook flyers voor de adressen op staan. Dus kom mooi langs. Groeten aan jullie. Een groet naar jullie en Appy Boy stuurt dit appie. Van 11 tot 5 een artroute in Park Sandoer.
1: Op Park Sandoer.
0: Dus kun je mooi rondfietsen en als je alles ziet, dan kun je ook nog mooi aan het water zitten. Ach man, hartstikke mooi. Ja, kan ook. Moet je zwembroek in metnemen.
1: Ja.
0: Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Langs deze weg willen wij Ria Lubbingen feliciteren met hun 49ste verjaardag. Morgen de 24ste mei. En dat stuurden Remmelt en Roelie Hendricks. Dan, hallo Harme Roelof.
1: Hé, hey, Roelof.
0: Korenfestival is volgende week in Hoogeveen. Ik ben ook van de Harmony Singers. Groetjes voor jullie, Rita Post.
1: Oh,
0: nou ja, ze hebben me ook wel eens Leontien noemd, maar vandaag ben ik dan gewoon Roelof.
1: Ja, ga ja.
0: Maakt niks uit.
1: Nou. Ja, maakt niks uit.
0: Okay. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Wij, Ria en Jan Dijkstra, willen Hilbert de Wit feliciteren met zijn 82ste verjaardag. Morgen is hij jarig. En dan goedemorgen lui, allen een fijn Pinksterweekend. Geniet ervan, mooi man die heerlijke zon, Gerrit en Klaasien Hartman uit Klaasienaveen. Dan, goedemorgen Leonie en collega's. Willen jullie in mijn plaatje draaien voor Annie ten Velde Pachters, die de 20ste jarig was, en voor Sandra Walstra ten Velde, die de 26ste jarig is. Fijn weekend nog allemaal. Geniet van het mooie weer. De groeten van Anja en Arie ten Velde. Dan komt er nog een appie binnen over Meatloaf. Maar ja, dat was natuurlijk de opgave in het spelletje. En we hebben nog meer appies, maar die komen in het volgende uur. We hebben nog een heel uur Hamilton te gaan met Popcorn Sounds for You. Vooral bliemlusten dus. We maken tiet voor nijs in de reclame en gaan eruit met de Rubettes. En die zingen over Sugar Baby Love.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
12: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
13: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
19: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Hemeltiet.
24: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Julio Iglesias met Kiereme. Ja.
1: Mooi hoor.
0: Welkom bij het derde en laatste uur Hemeltiet van deze zaterdag 23 mei. In dit laatste uur moeten we nog hier nemen wat van het hart. We gaan het laatste rondje nog doen waarbij Popcorn Sounds for You ook één nummer live zingt. Welke dat is, dat hoor je straks.
1: Niet zo gemakkelijk nummer.
0: Nee, maar wel een hele mooie. Maar eerst is het tijd voor het shooten. Maar dan komt bij mijn appie nog binnen. En ik denk dat alle koorleden dit wel een mooi appie vinden. Dus dit bij. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. En de leden van Sounds for You. Ik hoorde dat het koor in de uitzending zat. En nou zit ik voor de televisie met dit mooie weer. Want ik wil dit niet missen. Voor het koor, zet hem op. En ik ben benijd naar de score bij het shooten. Groeten aan allen, oud-koorlid Ina Davids. Oh. Ja, mooi hè? Nou, Ina, ik hoop dat je op de radio kon horen hoe de dames hier reageerden. Want het was liefdevol. Nelly, je staat hier bij de shoelbak. Ja. Ja, en jij wil je eigenlijk wel aanmelden bij de Brikkenmikkers.
2: Ja, stiekem wel. Maar dat vond ik toch, ja, voelde me toch net iets te jong of zo.
0: Hoe?
2: Ik weet niet waarom, maar ik dacht, dat is misschien een beetje oudbollig. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Maar ik ben niet goed genoeg, denk ik.
0: Ja, maar dat kun je worden, hè?
2: Ja, dat is waar. Een beetje oefenen.
0: Vandaag kun je hier al in oefenen. Ging dat goed?
2: Dat ging redelijk. Maar ik dacht dat ik drie keer mag. Maar ik begreep dat ik maar één keer mag.
0: Ja, bij het Hemelschild mij maar één keer. En Jolanda mag dan straks ook nog een keer.
2: Ja, nou, komt vast goed.
0: Jolanda zegt al, hij heel graag wil mij ook maar twee keer.
1: Nee.
0: Oh, meester Dijkstra vindt van niet.
1: Nee, dat is niet volgens de regels.
0: Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Nou, Nelly, succes.
3: Ja, dank je wel.
0: Brik de maar in.
2: Ik vind ook dat sommige grote zijn en sommige kleine.
0: Ja, er zitten twee extra groten bij. Die hebben we een keer gekregen van een kringloopwinkel. Omdat we twee brikjes te weinig hadden. Nou, je hebt al drie. Nou, je hebt al vier gegooid en er zitten al twee in de twee en één in de drie inmiddels. Dit ging hartstikke goed. Ik weet niet of de brikkenmikkers zitten te kieken momenteel. Of ze te lusten.
1: Nee, als maar, studie te gooien.
0: Nelly Forsterveld-Pol heet ze. Ja. En ik denk, hij heeft naar de studio belt. Dan kun je een nummer wegkringen. En dan kun je zo een inschrijving regelen door.
1: Ja. Maar ik ben er beneden middag aan jullie,
0: ik hoop niet dat ze op dinsdagavond
1: zoeken.
0: Want dan is jullie een repetitie gehad. De vlug en shoe. Ja, de vlug hier een shoebrek helemaal over de bak.
1: En dan kijken we hier staat precies in de schoorsteen.
0: Zo enthousiast.
1: Ja. Pas op voor je brillen, voor je telefoon.
0: Ja, Annemiek die stuurt achter de bak te filmen. Maar het is niet veilig, inderdaad. Maar dat ging hartstikke goed, want... Imke, de laatste twee brikjes die worden nou mikt. En met enorm veel geweld. Oh, dit is een bokkie, die mag terug.
1: Bij ons maar terug. De brikkenmikkers niet, maar bij ons maar.
0: Ja, en die zorgde ook nog voor een punt in zijn kikken. Want in elk vakje zitten sowieso twee. Dat is al 40 punten. Dan zes erbij. Is 46. Zo. Dan nog vier erbij is 50 punten in de eerste beurt, Nelly.
2: Geweldig.
0: En wat Jolanda deed, dat komt er straks nog bij op.
3: Zet hem op.

0: Sofia. Een ode aan Sofia Alvaro Soler, die zong het. En Jolanda Stinkloever voor de tweede ronde. Sjoen.
1: Ja, en Nelly die heeft al een mooie basisleg van 50 punten. Een diepe zucht zie ik, Jolanda.
2: Ja, ik denk dat 40 jaar geleden is dat ik voor het laatst heb gesjoeld.
1: Je hebt vanmorgen de bak niet in mut geprobeerd.
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee.
1: Nou ja, kan het alleen maar goed gaan. Ja,
2: daarom. Ja.
1: Nou, 50 punten is de basis. Als je dat nou even erbij doet, dan hebben jullie samen 100 punten. Zo mooi
2: weer. Fantastisch zijn. Het zou fantastisch zijn.
1: Nou, succes. Goed zo. En dat mag aangemoedigd worden. Zeg ik elke week weer, maar je bent al stil.
3: Nou. Ja, ik ga mijn best doen.
1: Ja, en ze moedigt zichzelf al aan. Ja, dat is hartstikke goed. Maar ja, er zitten vijf brikjes en nog geen enkele die door de poortjes komt mis. Ja, kijk, ik zeg het en het is meteen 4 punten erbij. Hartstikke goed. En de 2 doorliggen, hartstikke goed voor het poortje. Ja, maar dan moet het er nog wel mee. Ja, ook in de 2 zitten nou. In alle vakjes 1 is 20 punten, dat weet je hè, Jolanda?
3: Ja.
1: Ja, nou dat gaat daar goed, want bij de 1 zit nou 1 in. En voor de 3 ligt het heel goed. Oh, en Bokkie, die kreeg terug. Maar voor de 3 liggen ook gunstig. Nog één klein tikkie de tinger.
0: Ja. Die gooit ze er al bij weg.
1: Ja, ja. Doen, kijk. Al 20 punten op de teller. Dat is hartstikke mooi. En in de 4 en in de 1 en in de 2 zit Nouten. En in de 3. Nou, al 40 punten op de teller. Dit gaat hartstikke goed. Nou, Jolanda. Ik denk Nelly. Ik denk dat je een medespeurlijk ring bij de Sjoelvereniging. Oh, dat waren ze allemaal al. Kijk, officieel... En wij op het filmpje van Thomas zien dat die vinger er niet voor langs mag gaan. Maar bij Hamilton doen we dat wel. En kijk, nou, dit is 40, dit is 48, dit is 51 punten. Oh. Ja. En dat is een totaalscore van 101.
2: Wauw, fantastisch. Ja. Nou, ik moet toch wel vaker gaan sjoelen.
1: Nou, ja. Ik zal me samen met Nelly aanmelden.

0: Dusty Springfield zong voor ons in private. Het is 20 minuten over 11 West. En we hebben nog appjes binnengekregen. En ook, en zoals gewoonlijk bijna, zul ik zeggen, een mooie cordy van Jantina Post. En Jantina die vraagt een plaatje aan voor de hele familie. Daar doen ze allemaal de hartelijke groeten. En wil het liefst een plaatje doen van Jannes. Mooi cordy met de zomers boeket aan de vuurkaart.
1: Nou, ja, precies toen jij hem voor de camera doet, toen was er niet in beeld.
0: Oh, nog een keer dan?
1: Ja.
0: Dat doen we nog een keer. Weer niet. Moet ik, ja, dan moet ik proden en dan komt
1: Ja, kijk, dat is voor de mensen die televisie zitten, die kunnen hem dan ook even zien. Hij radio lusten, ja, het is een mooi boeket met armpijut gestuurd.
0: Precies.
1: Ja. We hebben nog wat appies binnenkregen en er is één heel bijzonder appie bij, maar die doe ik hem als laatste. Daar heeft een speciale reden. Maar er is ook nog een appie binnenkomen. Die moeten we rond 11:30 voorlezen. Nou, het is 11:50. Ja. Mag wel, hè? En wil jij de volgende verjaardag aankondigen tegen 11:30? Nou, het is tegen 11:30.
0: Het is nog tegen 11:30,
1: ja. Dat ben Geesje Hogeveen. Die is op 24 mei. Anne Rode op 26 mei. En Jaap Meijering en Harm van der Weijden op 31 mei. Groetjes van Wietse Hogeveen.
0: Nou, hartstikke
1: Wietse
0: mooi.
1: Die belt heel vaak in de belronde. Maar nou in mijn... een appie via hetzelfde nummer. Want 0592331188 is het nummer waar je dus ook op appen kunnen. Dan, goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Fijne dagen, ook voor de familie en vrienden. En aan Henny Lutjes en Henny Hekkema. Groetjes van Irene. Nou, dan even kijken. Goedemorgen allen. Ik doe de groeten aan het koor Sounds for You. Beste koor ever, stiet erbij. Ja. Groeten van Chantal Kamperbeek. Ah, wat een zeg. Ook wil ik alvast mijn papa Henny Kok feliciteren met zijn verjaardag. Mocht het niet ween, maak hem dan blij met een liedje van de Cats. Nou, hartstikke mooi. En dan hebben we nog één appje. Goedemorgen, Hemeltiet. Toevallig luister ik vandaag naar jullie mooie Hemeltiet. En in het bijzonder omdat Sounds for You vandaag bij jullie te gast is. Graag zal ik een plaat die wil aanvragen. Zing het dan van Mathijen. Kun je dat alsjeblieft voor mij draaien? Want ik ben Mathijen hun grootste fan. Lieve groetjes van een insider.
0: Zo.
1: En wie dat is? Geen idee, maar we gaan hem draaien. Zing het dan van Mathijen.

0: Prachtig. Meerstemmig zong hier door ook, niet alleen Mathijen die we huurden, maar natuurlijk ook door alle koorleden van Sounds for You. Prachtig.
1: En over meerstemmig zong gesproken. Straks in het laatste rondje, dan zingt Sounds for You nog één keer een nummer live. Eén van de drie. Welke dat is, dat horen we straks. Maar eerst ben Fiona en Marieke ting over ons op de stoel kreupen. Want de moed heurt toch echt nog in wat van het hart.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, ik begin. Wij bestaan uit 44 leden, zoals jullie vanmorgen hoorden. Maar er is op zich nog wel één plekje vrij. En dan moet speciaal mij dan van het hart, maar ook het hele koor. Want er is nog een plekje vrij, Leonie.

0: En je hebt de kleur kleren al aan, dus je kan zo.
1: Ja, ja. Mijn kleding pas ik er wel bij. Ja,
2: de stem is ook heel goed, denk ik.
0: Ja, want ze heeft er al bij zingen.
3: Ja, dus ze heeft wel een beetje ervaring.
0: Ja, dus ze weet hoe het ruilt en zeil. Dus ja.
2: En ze, de leeftijd is ook goed. Ja, wat let je?
0: Ja, juist, ja. Ja,
1: ik kreeg het warm, want het was hier al zo.
3: Ja,
1: ja,
3: dat snappen wij natuurlijk. We wilden je natuurlijk niet voor het blok zetten. En door met mijn speciaal je zus vraagt om even wat dat huur wat van het hart moet. Maar dat geldt eigenlijk wel voor het hele koor. En wat we eigenlijk willen vragen is, wil je er alsjeblieft nog even weer over nadenken? Hij door dan voor openstaan.
0: Dat is een zacht blokje voor je.
3: We houden wel een plekje voor je vrij.
1: Dat vind ik heel lief. En ik heb er al heel vaak over nagedacht.
3: Nee. Dat zal ik zeggen. Haak de knoop deur. Kom er gewoon weer bij.
1: Nou ja, ja, ja, ja, er is iets wat me tegenhoudt. En dat is de tiet.
3: Oh.
1: Ja.
3: Ah, joh. In Drenthe zijn we dan met een tiet zat.
2: Een tiet moet je maken. Hè?
1: Ja. Ja, dat is wel waar. Ja. Goed, ik zal er nog eens in mijn nacht over slaan.
3: Oké, nou, dat is die enige.
1: Oké, we spreken dit af. Ja? Als er iets is waar ik bij ga, dan is het jullie koor.
3: Oké, geweldig. Boom, boom.
1: En niet met Sjoen. Nee, maar ik vind het wel...
0: Is tot dinsdag dus.
1: Ik vind het wel erg lief.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Dank jullie wel.
2: Ik vind het een goed idee. Ik zal het ook aanmoedigen straks in de auto.
3: Maar ik heb nog een wat mij ook nog een van de hand moet. Want wij zijn natuurlijk hier nou te gast, maar we hebben nog meer op de planning staan. Oeh. En we willen graag iedereen die nou luistert en alle andere mensen ook, dat ze 7 juni bij ons komen kijken. Want dan moeten we weer optreden. En dat is bij Terras Restaurant Polshoogte in Odoorn.
2: Van je boeten zingen, hè?
3: Ja, dat is de bedoeling. En we verwachten natuurlijk dan net zo mooi weer als nou.
2: Ja.
3: Dus dat is zo geweldig geweest. Nou, iets die koeler mag ook wel. Maar dit, de zonne, als die er is, zullen we geweldig vinden natuurlijk.
2: Maar dat klinkt wel mooi door in de gat door zo onder. Ja.
3: En dan onder het genot van een kopje koffie of een lekkere lunch. En toegang is gratis, maar nou ja, een gulle gift, dat slaan we natuurlijk nooit af. Maar dat is de bedoeling voor de agenda voor dit voorjaar. En in het najaar hebben we nog een optreden. En dat is een groot concert in de Grote Kerk in Emmen. En dan treden wij op samen met popkoor Roxy uit Groningen. En dat is heel spectaculair en goed. Vrouwenkoor ook. En doen wij samen een concert met.
2: En wanneer is dat? Weet je dat zo?
3: Ja, dat is 3 oktober.
2: 3 oktober?
3: Ja. Dus dat is alvast voor in de agenda. Ja.
2: En die 7 juni op Polshoogte, is dat smiddags of smorgens?
3: Ja, smiddags. We hebben 2 optredens. Om 1 uur begint de eerste en om 2:30 de tweede.
2: Oh, ja. Oh, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
2: 1 uur of 2:30. Polshoogte in de bos, zeg maar, bij Excel.
3: Ja, zo is het.
2: Ja. Nou, dan kun je zomaar een prachtig vrouwenkoor horen.
3: Ja.
2: En dan kun je zo van niks
3: zien. Helemaal van niks.
2: En zien.
3: Helemaal
2: van niks. En zien. Ja.
3: Zien en huren.
1: En dan wel echt hopen dat de weer gewoon jullie goed gezind bent die dag.
2: En binnenkort misschien nog wel weer een extra lid erbij. He? Wel weg.
3: Zo leuk wezen, hè, Leonie?
1: Ik kreeg net een appie. De baas wilt niet hem.

0: Op dit wel zonnige platen vandaag.
1: Dat is op uitzicht.
0: Ik denk het
1: dat
0: wel.
1: Dat is op selecteerd.
0: Las die zonne in dein herz. Ja, van wind. Mooi. We hebben toen het laatste rondje. En ook dat wordt weer een bijzonder laatste rondje. Want ja, het is altijd mooi als een bezoekende club zelf live een onderdeel door van giet doen. En ja, Fiona, hoe zat jullie laatste rondje eruit vandaag?
2: Nou, wij dachten de eerste die gaan wij hem live zingen. Dat is Somebody to Love van Queen.
0: Ik weet nog dat jullie dat deden toen 3 jaar terug. Toen draaien we dat nummer gewoon. En toen zong je zo op de achtergrond al. En dat klonk toen al zo prachtig mooi.
2: Ja.
0: Maar nou echt live dus.
2: Nou, daarom dachten wij ook. Toen hebben we al hier. Met zong. Nou gaan we hem helemaal live doen.
0: En dan?
2: Het tweede nummer is Gaia van Valencia. En door hebben we verkozen omdat dat een pronkstuk is van onze Jan. Is altijd zien. Nou ja, een favoriet stuk van hem West, waar hij ontzettend graag met ons wil instuderen. Daar ben we ook wel, ik geloof wel 15 keer aan begonnen. En we hebben hem ook 15 keer weer weggelegd.
0: Oh ja?
2: Er waren steeds nog stukjes die net niet goed genoeg waren om ermee op de plank te gaan.
0: Was het dus, te moeilijk of zo dan?
2: Ja. Het is een heel divers stuk. Wij vinden niet gauw wat te moeilijk, dus dat zou je mij niet willen zeggen.
0: Wat je zegt, het komt goed.
2: Kijk, we gaan hem wel weer oppakken, okay. Zo is het. En daarom als voorbode, zo van nou...
1: Maar 3 oktober, dan zingen jullie hem dus live?
2: Nee!
0: Dat is nou een beetje te prematuur.
1: Oh, oké.
0: Okay. Wij gaan leven. Ja. Ja. Ja.
2: Als jij erbij komt, dan kunnen we hem dan op...
1: Dat komt goed,
0: Nou ja, goed.
1: En de derde?
2: Het laatste nummer is Ordinary van Alex Warren. En dat is een stuk, daar ben we pas aan begonnen. En dat is eigenlijk inderdaad wel een voorbode waar we in het najaar en daarna met
1: verder gaan.
2: Concerten dat we die willen opvoeren voor het eerst. Want dat is echt een splinternij stuk. Dus vandoor deze keuze.
0: Juist hem. Wow, het laatste rondje van Sounds for You. En dat begon met Somebody to Love. Live zong hier in het studio.

0: En ja, we zijn een beetje met van allerlei dingen bezig hier vandaag, want het is hartstikke druk met zoveel gasten. Ja, we zijn bijna toe aan het aan de apotheose, zul ik bijna zeggen. Het hoogtepunt van. Want er is ook nog een spelspul, hè, tussen de bedrieven door Leonie is druk bezig met de punten op te tellen. Dat kan nog wel eens heel spannend worden, dames.
1: Oeh, de dames zijn er niet allemaal stil.
0: Ja, nou, ik kan me het voorstellen. Wij waren allemaal nog onder de indruk van jullie laatste rondje. En met name van het nummer van Queen. Wat jullie live zongen, echt fantastisch mooi. Iedereen die goede oren heeft, die zal dat kunnen beamen hoe mooi. Ik wil ook Mark Hidding in mijn veren gaat steken. Mark die dat. De pianist die dat fantastisch mooi begeleidt, subtiel. En ja, ik denk dat hij daardoor ook wel heel wies bent met die samenwerking. Want hij klikt zeer instemmend. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om zo'n club te gast te hebben. En dat kan niet anders dan we dat ook in de punten gaat uitdrukken.
1: Ja. En, maar eerst is het nog tijd voor appies.
0: Ja. We houden de spanning er nog in. We houden de spanning er.
1: Het is nog geen 12 uur, dames. In mijn geduld. Goed. Met Stichting Boetendeuren hebben we regelmatig concerten gegeven op Poolshoogte. Odoorn, deze aankondiging van jullie gasten vandaag is een mooie aanleiding om door weer naartoe af te reizen. Oeps, moet Boetendeuren wezen. Wij organiseert door vooral Bluegrass concerten.
0: Hmm.
1: Nou, dat is mooi.
0: Fijn.
1: Kijk, hier komt nog een appie binnen van Tjitske. En die zegt, daar doen jullie mij een groot plezier mee met Gaia van Valencia. Dat is een liefhebber. En dan kregen we nog een appie van Wietse of het lukt is. Maar wij hebben het appie net voorlezen. Maar goed, ik wil het nog wel een keer doen. Hè. Wil je de volgende verjaardag aankondigen, ting 11:30? Dat ben Geesje Hogeveen van 25 mei. Anne Rode van 26 mei. En Jaap Meijering en Harm van der Weijden op 31 mei. Groetjes van Wietse Hogeveen. Nou, ik hoop dat het nou heel goed doorkomt is.
0: Bedankt.
1: Dat dacht ik. En dan, ik wil heel graag doorgeven dat ik echt mega trots ben op mijn lieve zusje Elske uit het koor. Daarnaast, wauw, het klinkt super en dat stuurt Pien.
0: Wat lief.
1: En de groetjes van Pien stuurt er ook nog bij. Nou, hartstikke mooi. En dan zegt Anita nog op de valreep, we weten nou hoe het Sjoen giet. Ja, nou dat is ook zo. Wij hebben dat filmpje natuurlijk zien van Thomas online. Dus,
0: we weten nou hoe dat giet, als het echt heel officieel giet.
1: Ja.
0: Hè, bij de brekenmakers, ja. Tuurlijk, dat is ook zo.
1: Precies.
0: Maar wij doen gewoon op zijn hoes, tuin- en keukenmanier.
1: Ja, wij hebben de hemelmakers.
0: Ja, zoals we dat gewoon toen ook al doen. Niks geen bijzonders. En bij de ene groep moet je bij de andere groep ook zo doen.
1: Ja, dat is zo.
0: Niet zomaar eens de regels veranderen, dat kan natuurlijk niet. Goed.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we iedereen. Maar de uitslag.
1: Nou, jij mag hem voorlezen, Harm. Ik heb je een brief gegeven.
0: Ja, ik heb hem al lezen. Ik heb wel even stiekem in ja, de Hemelstreet bokaal. Nog iedereen, hè? Want vooral onderdeel kreeg punten. En nou, daar is voor sommige dingen is dat gewoon heel goed te verdedigen. Want de quiz aan jullie 9 punten voor. 1 vraag je niet.
1: Wacht even, Harm. Ik onderbreek u in. Ja. Sorry. Maar ze gaan nog een nummer live doen, volgens mij, of niet? Ja, nee, dat snap ik. Maar dan gaan ze nog een nummer live doen. Welk nummer is dat?
2: Adem.
1: Van
2: Adem.
1: Miss Montreal.
0: Ah,
1: Miss
0: mooi.
1: Montreal. Oh, oké, dan gaan we er met uit.
0: Nou, dan wordt dat een mooie afsluiting.
1: Ja, maar haal maar in Adem.
0: Haal nog maar in Adem, ja. De quiz aan jullie dus 9 punten voor, dames, de culturele bijdrage. Van de buur ook live zingen een 9,3 opgeven. Het clublied, ja, daar hebben we naar Noord gehad, dat er speciaal voor die uitzending een lied gecomponeerd en geschreven is. Daar hebben we met 9,5 beoordeeld. De club al hier in 1A4 hebben we een 8,2 gemaakt. Normaal een 8, maar ja, nog koek met en zo. Dus, er komt een paar tienden bij op. Schulden hadden jullie 101 punten voor. En als je dat de 10 deelt, heb je een 10,1. Ik heb dat nog nooit op een proefwaar gehaald, maar het kan dus. Ja, en dat bent vaak de onderdeel die toch het verschil maakt. In het zonnige hier hebben we een 8,6 gegeven van het hart en 8,5. Het laatste rondje, ja, ik was echt onder de indruk van jullie nummer van Queen. Dus daar hebben we met 9,5 beoordeeld. En dan komt dat uiteindelijk op een totaal aantal punten van 72,7, dames. Dat is de eerste plek.
1: En weten jullie ook weten jullie ook wel welke plek dat is?
3: Nee.
1: Vind jij dat wel?
0: Dat is de eerste plek. Ik vrees dat ze in Klazienerveen al heel verdrietig bent.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar ja, we kunnen er niet eens wat van maken. Je kunt er ogen nog een paar tiende afsnoepen, maar daar wordt nog niet veel anders van.
1: Nee, want Kruutmoes die had 68,7.
0: En dat was hartstikke goed, hoor.
1: En dit is vier punten meer.
0: Ja, vier punten meer.
1: Punten meer.
0: Ja.
1: Dus.
0: Goed zo.
1: Wij danken David van der Spoel die de productie voor ons deed. En Martin die alles voor ons technisch in goede baan heeft leid. Harm Dijkstra voor het aan elkaar praten.
0: Ja, Leonie van der Werf die dit ook deed.
1: En volgende week ben we er weer met de wandelgroep van Van Boeien. En hiermee komen we aan het einde van Hamilton. Maar we gaan nog één keer luisteren naar A Popcorn Sounds for You. En die zing Adem van Miss Montreal. Tot volgende week.

0: Beste.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
14: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
29: Oh, wat betekent dat voor mij?
28: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
29: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
28: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
29: En moet ik verder nog ergens op letten?
28: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Radio Drenthe.
30: Casata.
16: Met Margriet Benak.
31: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 23 mei 2026. Mooi dat je weer luistert naar Casata. En dat is vandaag aflevering 1336. En daarin hoor je straks hoe gedebuteerde Henk Emmens Drenthe van het stikstofslot wil halen. En wat dat betekent voor de boeren. En waar hij het geld vandaan wil halen, want het kost wel even dik 2 miljard euro. Burgemeester Marcel Thijssen die hekelt het falende Haagse asielbeleid. En daarom zijn ze met smeekbedes om ergens crisisnoodopvang te regelen in Tinalo bij hem aan het verkeerde adres. En het doek valt voor de godfather van de Drentse popscene. Want onze provinciale popadviseur Jan Stam gaat na ruim 40 jaar met pensioen. En dat is echt waar. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van deze week. En een speciale tafelgast. Dat is vanmiddag theatermaker en danser Betsy Torenbos. Want in Aarnhunsen zet ze een bijzonder theaterspektakel neer in een aardappelschuur in Annem. Dat alles straks in Casata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe en het weer.
32: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Duizenden boetes die dit jaar zijn uitgedeeld aan asielzoekers die zwart rijden in de trein tussen Emmen en Zwolle, kunnen de prullenbak in. De boetes blijken niet geldig te zijn, omdat de

0: is een 38-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot 5 jaar cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter legde de verdachte ook een contactverbod op met het slachtoffer. Daarnaast moet hij haar een schadevergoeding van €5.000 betalen. Op het tennispark van TC Zuidwalda draait dit weekend alles om de strijd om de landstitel in de Eredivisie Heren. 4 topteams strijden in Zuidwolde om het nationale kampioenschap, met thuisclub Zuidwalda als regerend landskampioen in de hoofdrol. De wedstrijden beginnen vandaag om 12 uur en zijn gratis toegankelijk. Op het park zijn extra tribunes geplaatst om het publiek te ontvangen. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: Ja, daarvoor gaan we naar Hans Nienhuis. Goedemiddag, Hans.
2: Mooi, Margriet. Goedemiddag.
1: Ik hoor allerlei zonnige berichten, maar wel in het noorden kans op een regenbui. Hoe zit dat?
2: Dan moet je echt het uiterste noordwesten van het noorden bedenken. Dat zijn dus de Waddeneilanden. Want over de zee pruttelen een paar onweersbuien. Waar die het van doen, ja, vraag het mij ook bijna niet, want de zee is best wel fris. Maar toch, er zitten een paar buien en die halen ons zeker niet. Dus in Drenthe blijft het de hele dag gewoon droog.
1: Mooi, goed. Maar hoe gaat het er verder uitzien, behalve zonnig?
2: Nou, de temperatuur die mag er ook wezen. We hebben op dit moment een graad of 26 in de provincie te pakken. Bijna 27 al.
1: Nu al?
2: Ja, zeker nu al. Oeh. En het is nog niet op, want het zuiden van de provincie gaat naar een graad of 29 toe deze middag. 28 tot in bijvoorbeeld Hogeveen en Emmen. Echt in de bebouwing wel 29 graden. Alleen het noorden, daar komt halverwege of aan het einde van de middag eigenlijk pas de zeewind binnengevallen. Ja, dat is ook zo'n verschijnsel. Dat heb je eigenlijk alleen maar in de zomer en met zwakke hoge druk boven land. Ja, de zee die gaat een beetje tegenduwen. Boven land gaat de lucht stijgen. Dat trekt koude lucht vanaf de zee aan. En daardoor wordt het dus aan de kust en ook in het noorden van Drenthe relatief dicht bij de kust toch wat frisser in de tweede helft van de middag. Dan moet je denken aan een plotselinge draaiing van de wind naar het noordwesten tot noorden en een terugval naar een graad of 23. Dat is nog steeds helemaal niet dramatisch en er komt gewoon een mooie avond achteraan. Met 23, uiteindelijk 22 graden of zoiets mag het er zeker wezen. En pas diep in de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 9 tot 10 met wat nevel en mist.
1: Ja, maar het blijft ook zo zonnig, hè, dit Pinksterweekend.
2: Morgen is er iets meer hoge bewolking voor de goede sier. Een beetje administratiebewolking, want het blijft ook morgen gewoon droog.
1: Is helemaal niet erg, dat beschermt de mensen ook een beetje tegen verbranding, toch?
2: Dat scheelt je wat zonnebrand smeren, precies. Nee, morgen is het wel een beetje frisser vanwege die noordelijke wind die dan de hele provincie weet te bereiken. Het is dan een graad of 3, 24 in de kop van de provincie en 26 in het zuiden. Nog steeds een prachtige mooie waarde voor deze tijd van het jaar. En ook de dagen daarna, op maandag en dinsdag, zien we temperaturen van 24 tot 6, 27 graden. Maandag, de tweede Pinksterdag, is daarmee de warmste dag. Die gaat 27 graden bereiken. Het zuiden van Drenthe misschien nog iets erboven. Weinig wind. En als er die dag al wind staat, is hij variabel van richting. Maar dinsdag zien we dat die noordenwind een nieuwe poging gaat wagen. Tweede helft van de middag valt hij in Drenthe. Eerst in het noorden, dan in het zuiden. En dan gaat de temperatuur rap naar beneden toe. We bereiken nog 4 of 25 graden die dag. Maar in de avond is het al helder op frisser. Het wordt een graad of 7 in de nacht. En in de tweede helft van de week dan zien we noordelijke winden met temperaturen van 19 of 20 graden. Maar nog steeds veel zon en het blijft droog. Dus ook dan mogen we niet klagen.
1: Kunnen we in ieder geval even bijkomen van de hitte? Want het is ook weer extreem meteen. Hè?
2: Het is hollen of stilstaan, hè?
1: Ja, hollen of stilstaan. Goed. Maar we moeten het ermee doen. Hans Nienhuis, dankjewel. Fijn weekend.
2: Hetzelfde.
1: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En anders vanavond natuurlijk om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
3: Radio Drenthe.
4: Casata.
3: Met Margriet Benak.

0: Radio Drenthe.
1: Ja, we duiken vanmiddag in Casatus wat dieper in het provinciale programma. Let op, daar komt-ie. Toekomstgericht landelijk gebied Drenthe. Wat deze week is gepresenteerd door BBB-gedeputeerde Henk Emmens. Want dat plan is ervoor bedoeld om Drenthe van het stikstofslat af te halen. En dat betekent dat boeren minder stikstof moeten uitstoten en dat er aan natuurherstel gewerkt gaat worden. Maar er hangt wel even een prijskaartje aan van bijna 2,4 miljard euro. En of dat geld er is, dat is nog maar zeer de vraag. En wat ook nog zeer de vraag is, hoe verstrekkend zijn de gevolgen nu eigenlijk voor de boeren? Nou, ik praat erover in Casata met verantwoordelijk gedeputeerde voor landbouw en natuur. En dat is Henk Emmens van de BBB. En met LTO Drenthe bestuurder Arend Steenbergen. En zelf ook boer in het Drentse land. Henk Emmens, er is lang aan gesleuteld aan dit plan. Er zijn heel wat praatsessies geweest. 262 zienswijzen ingediend. Maar dit moet dan het ei van Columbus zijn voor Drenthe om van het stikstofslat af te komen?
2: Ja, dat gaan wij wel vanuit als het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Kijk, we hebben met een stikstofwetgeving te maken waar je aan moet voldoen. En dan denken we, daar moeten we een plan bij maken. Want het Rijk laat te lang op ons wachten. Zodat ja, ondernemers, maar woningbouwprojecten en allerlei andere.

0: druk te zitten of vergunningen te wachten om verder te kunnen. Dus het gaat ook voor ondernemerschap en leefbaarheid in Drenthe. En hebben gemeen dit plan, inderdaad met heel veel participatie, zoals we dat noemen. Dus heel veel betrokkenheid van heel veel verschillende partijen en mensen en instanties. En is dit plan opgesteld.
1: En als het dan met heel veel participatie is en inspraak, dan komt het wel goed hiermee?
0: Nee, zeker niet. Oh. Daarna begint het pas. De vaststelling van het plan, dan begint het echte werk pas. En daar gaan we de komende tijd keihard aan het werk, onder andere met...
1: Of het dit plan dan definitief wordt, dat valt nog te bezien.
0: Het moet nog eerst behandeld worden in de Provinciale Staten. En dat is voorzien 1 juli.
1: Ja. Gaan we even naar het LTO-bestuur, Arend Steenbergen. Is er iets moois uitgebroed? Na heel lang broeden? Of is het toch een lelijk eentje geworden?
2: Nou, of het mooi is, dat moet allemaal nog blijken. Er zitten nog wat losse eindjes aan. Dat is onze eerste afdronk in ieder geval. Mm. Aan de andere kant weten we al heel lang dat er iets met stikstof moet.
1: Ja. Het zwaard van Damocles hangt al jaren boven jullie hoofd.
2: We willen nu ook voor die jonge boeren willen we eens een keer wat toekomst zien. En of dit het nu is, ja, dat moet zich nog even uitwijzen. Want daar zitten nog wel wat haken aan.
1: Ja, ja. De boer aan het roer staat er heel vaak in. Op basis van vrijwilligheid is de bedoeling. Maar waar het naartoe gaat met dat roer, de koers is nog een beetje ongewis, wat jou betreft.
2: Ja, behoorlijk. Vooral de uitwerking is niet duidelijk. En dan hebben we het voornamelijk over de gebieden rondom de Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. En in het TLGD, hè, is een mooie naam.
1: Ophouden met die tekst, TLGD, toekomstgericht landelijk gebied Drenthe.
2: De hotspots, nog zo'n mooie mensen.
1: Ja, ja. Komen we zo over te spreken. Want daar is de opgave wel heel erg hoog. En daar kan het wel eens heel zuur zijn voor de boeren die er zitten. Een einde verhaal. Want of dat allemaal te doen is, 60% stikstofreductie, dat valt nog te bezien. We gaan zo meteen de inhoud in. Om het even in Jip en Janneke taal uit te leggen aan iedereen die ermee te maken heeft. Want uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat en de boeren weer toekomst hebben, maar misschien niet alle boeren. En dat er ook weer woningen gebouwd kunnen worden en dat bedrijven kunnen uitbreiden. Want dat alles... Ja, zit nu op het slot door die stikstoftoestanden. Want eerst gaan we naar de speciale tafelgast van vandaag. En die is op een heel ander front actief. Op het platteland, namelijk op het gebied van kunst en cultuur. En heb ik het over Betsy Torenbos, theatermaker en danser uit Annen. En van de stichting Be Wonder, zeg ik dan. Oftewel Bewonder.
3: Ja, dat is helemaal juist.
1: Ja, want Betsy, je bent alweer maanden in de weer met een theaterspektakel in Arnhuns. En dat heet Je bent hier, mijn liefste. En dat is een community art project. Hè? Dat betekent werken met het volk op het platteland.
3: Klopt. Het is voortgekomen uit een pilot. Enkele jaren geleden, net na corona. Dat heette Paradijs A. en Hunze. Dus ik wilde ook nog even terugkomen op je opmerking dat ik wel in een heel ander gebied zit. Dat is wel waar. Maar goed, ik denk toch ook dat kunst en cultuur en de mens en het leven, dat kan niet zonder een gezonde omgeving. En wij zijn eigenlijk bezig om... We zijn na die pilot in dit community art project terechtgekomen. En we zijn eigenlijk aan het kijken van hoe kunnen we de omgangsvormen tussen de mensen veranderen. En dat moet natuurlijk ook in een gezonde
1: veranderen of verbeteren?
3: Ook veranderen. We zitten waarschijnlijk toch in de toekomst met een enorme vergrijzing. En we moeten eigenlijk naar elkaar omkijken. En dit hele stuk, Je bent hier mijn liefste, is eigenlijk ook gebaseerd op de wederkerigheid. Beetje lastig woord.
1: Ja.
3: Ik ga het nog lastiger maken. Er is een hele mooie filosoof, Levinas, die heeft gezegd: ik word ik in het aangezicht van de ander. Kijk naar elkaar. Heb niet te snel meteen overal vooroordelen over. Luister eerst voordat je een mening vormt. En we hebben natuurlijk een hele ingewikkelde periode achter de rug. Corona en de wereldpolitiek. En dit project draagt echt ook bij aan de zachte krachten. En daar sta ik voor.
1: Ja, want je benoemt nu al even, hè, dat mensen sneller tegenover elkaar staan. Ja. Nou, dat is in het gebied waar jij werkzaam bent ook al gebeurd. Bijvoorbeeld met de windmolens gingen mensen ook tegen elkaar staan.
3: Klopt.
1: Omdat een deel wel windmolens wilde ontwikkelen, hè, boeren. En heel veel burgers erop tegen waren.
3: Met corona ook.
1: En corona en als het gaat om de wolf en als het gaat om natuur of landbouw. Mensen, lontjes zijn wat korter. Maar daar gaat dit project een positieve bijdrage aan leveren om dat om te buigen?
3: Absoluut. Het is maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar het is absoluut de bedoeling dat daar zaadje wordt geplant en ik hoop dat dat uitvloeit.
1: Ja, want het begon een paar jaar geleden met Paradijs Arend Hunze. Wat was dat dan precies? Want dat was niet een theatervoorstelling.
3: Nee, welzijnsorganisatie Impuls heeft mij gevraagd om in 4 dorpen waar de sociale cohesie slecht is, om daar mensen te interviewen van alle leeftijden, jong en oud. Wat betekent eigenlijk wederkerigheid, mantelzorger, vrijwilliger te zijn? Hoe kan je iets geven aan de ander? Maar ook.
1: Het is eigenlijk. Wederkerigheid is eigenlijk met heel simpel drens. Omzien
3: naar elkaar. Nabeschap. Precies. En het is ook hulp durven vragen. Niet alleen hulp geven, maar ook durven vragen. Dat zit natuurlijk ook niet echt in ons systeem. En daar is het uit voortgekomen.
1: Ja, want mensen gingen hun verhaal vertellen.
3: Ja, absoluut. Hoogst persoonlijke verhalen op video. Dat hebben we toen afgesloten met filmavonden en live muziek. Professionele muziek op de locatie. Schasseltonij, Veensemond, Nieuwe Diep, Rolde en Gieten.
1: En dat viel goed?
3: Dan aan hun ze breed. Dat was fantastisch.
1: Ja? Deden veel mensen aan mee?
3: Ja, zeker.
1: Oké.
3: Zat vol.
1: Maar een deel van die video's wordt nu hergebruikt, toch? Ja. In de voorstelling.
3: Klopt.
1: Je bent hier, mijn liefste.
3: Ja, als een soort proloog, zeg maar. Als een aanloop is dat in een video-installatie vindt dat plaats. Maar dan daarna hebben we ook echt gewoon een uur lang een theatervoorstelling met live muziek. Waar dus een lokaal fluisterkoor, een koor aan meedoet. Helemaal opgesteld met mensen uit aan Hunze die zich hebben aangemeld of via welzijn op recept zijn gekomen. Ja, weer een nieuwe term, maar
1: komen we straks nog
3: straks op terug. En dus het is een hele bond gezelschap. Ook mensen die niet kunnen zingen zijn ondertussen toch in dat koor terechtgekomen. Het is ook een pikant.
1: Nee, die voor niks een fluisterkoor, hè?
3: Exact.
1: Zullen we niet te zingen, ze gaan fluisteren. Goed zo. Betsy, we gaan zo meteen verder praten. Want eerst even naar het verhaal achter het dinsdag gepresenteerde plan voor de toekomst van het Drentse platteland. En zeer bepalend ook voor de toekomst van de boeren. Henk Emmers, leg nog even uit als gedeputeerde. Waarvoor is dat programma Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe ook alweer voor nodig?
0: Nou, heel graag. We hebben in Nederland te maken met de stikstofwetgeving en natuurwetgeving.
1: Ja.
0: En dat houdt elkaar in de kramp. De natuur moet verbeterd worden, mag niet verder verslechteren. En zolang dat niet gebeurt, kan ik geen vergunningen afgeven voor de natuurbeschermingswet, zodat ondernemers weer kunnen ondernemen, dat gemeenten weer woningbouwprojecten kunnen afgeven. En dat de boel in Drenthe weer aan de loop komt voor de leefbaarheid, ook voor nabeschap. Hoe gaat het er allemaal mee om?
1: Ja, alles staat stil nu op dit moment, al jaren.
0: Ja, niet alles staat stil, maar heel veel staat stil.
1: Heel veel,
0: echt, ondernemerschap in het landelijk gebied is dat kunnen we echt niet meer aan voldoen aan de vragen die daar liggen. Dus heb je of aanpassing van de wet nodig. Nou, daar gaat de provincie niet over, daar moet het Rijk doen. Dat duurt ons veel te lang als provincie.
1: Ja, die levert maar niet.
0: Die levert maar niet. En als ze wel leveren, dan valt er weer een kabinet. Om wat voor reden dan ook. Dus dat kan je bijna niet op bouwen als provincie. Dus we maken de plannen zelf dan maar. En dat hebben we hele tijd vooruitgetrokken. Eindelijk is dit de tweede versie al die er ligt. De eerste versie is wat voor reden dan ook afgeschoten. Maar nu hebben we een plan. Daarmee kunnen we garanderen dat de natuur niet verder verslechtert. Sterker nog dat die verbetert. Daar doen we al jaren al heel veel geld in stoppen in natuurprojecten. Dat gaat allemaal heel mooi. De volgende stap is, hoe ga je nou ook de vergunningen weer verlenen? En dan kom je er maar met technische dingen. Dat, nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor natuur en voor vergunningverlening rondom die natuur. En daar zijn we vooral voor projecten die te maken hebben met landbouw.
1: Ja.
0: Vandaar dat wij hier focussen op landbouw.
1: Op de melkveehouders vooral. Want als je kijkt naar de landbouw, hoort akkerbouw er ook mee. Maar die hebben op dit moment, als ik in dat programma bekijk, geen opgave te leveren.
0: Dat klopt. Intensieve veehouderij weer wel. Dus de varkenshouder en de kippenhouderij dan weer wel. Alles wat ammoniak uitstoot, dat was toch vaak de dieren. Daar geldt dit plan voor. Wij proberen dus door goede regels op te stellen, vrijwillig, maar niet vrijblijvend, om te kunnen kijken van, kan je dan aan de rijksdoelen die in de wet staan, 40%, 42% stikstofreductie halen? Nou, wij denken dat het met dit plan dat kan, want dit gaat op vrijwilligheid. Vrijwilliger op basis van technische innovatie, dat kan stalaanpassingen zijn.
1: Ja.
0: Op basis van managementmaatregelen, voermaatregelen. Of
1: anders voeren, weidegang.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: En de derde aanpak is gebiedsgericht aanpak. Van onderop noemen we dat ook. En ook vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We gaan niet bedrijven verplaatsen als ze dat niet willen. We gaan niet onteigenen.
1: Nee, echt niet. Niet onteigenen.
0: We gaan niet onteigenen. Dat staat ook in onze collegeakkoord. We onteigenen niet voor stikstof en natuur. We kijken gewoon in een groep van bedrijven. Of het is gewoon, het is helemaal niet gewoon. In een rondom een Natura 2000 gebied ga je kijken hoeveel boeren zitten. Dat weten we aardig goed. Mm. Dan ga je één op één gesprekken aan van wat willen die boeren allemaal onderling. En voor zichzelf. Misschien is iemand zegt ik wil over 5 jaar wel stoppen. Als je dat weet, dan is de opgave al heel anders. Mm. Okay. En dan moet je meenemen. We maken een plan tot 2035. Dus het hoeft morgen niet klaar.
1: Nee.
0: En zo kijken we ernaar. Dus
1: okay. Maar ik ga het wel even afpellen. Ja. Het is de bedoeling dat in Drenthe de melkveehouders die niet binnen een kilometer van een Natura 2000 gebied zitten, 30% stikstofreductie leveren voor 2035. En dan gaat in 2030 de pijlstok erin van hoe varen wij?
0: Hoe staan we ervoor?
1: Maar 30%, dat is een hele opgave. Sommigen zijn al bezig geweest en sommigen hebben misschien nog helemaal niks gedaan.
0: Dat klopt.
1: Hoe werkt dat dan?
0: Nou, we kijken vanaf het toetsjaar 2019, dus we kijken ook terug. Wat had je toen en wat heb je in de tussentijd allemaal gedaan en wat kan je dan meenemen? Mm. Nou, laten we nu in Drenthe nu al 1 jaar of 10 een programma hebben duurzame landbouw.
1: Ja.
0: Waar we in heel veel veehouders zitten. Voor mij hebben we bijna 500 veehouders in Drenthe doen daar aan mee. En die doen al heel veel aan managementmaatregelen.
1: 500 van de in totaal 700 die we hebben?
0: Nou, voor mij hebben we er iets van 1500. Maar die getallen, ja, wat is een veehouder?
1: Ik bedoel de melkveehouder.
0: Ja, maar hebben
1: we de 1500?
2: Met melkveehouders zitten we tussen de 700 en 800 in Drenthe.
1: Dat dacht
2: met
1: ik.
2: Melkveehouders.
1: Ja, oké.
0: Okay. Met dierhouders, dus nog iets.
1: Nou, je telt de varkens en de kippen er ook nog
0: een
1: bij.
0: Ah, een hobbyboer misschien ook wel. Maar,
1: ja, oké.
0: Maar inderdaad, maar een hele grote groep doet er al mee. Dus die hebben ervaring met hoe werkt dat dan met de kritische prestatieindicatoren. Wat zijn je doelen waar je naar zit? Dan kun je op getallen zetten. Daar werken ze al mee.
1: Ja.
0: Nou, wat we proberen is, kun je die maatregelen dan ook in een normering zetten? Met andere woorden, kunnen we daar een afspraak over maken van als dit het is, kan je daar je bedrijfsvoering op doen? En wat betekent dat dan? En wat vraag je dan van ons als overheid? Want het is ook daar, het woord wederkerigheid zit hier ook in.
1: Mm.
0: Wij vragen wel wat van de sector, maar dat betekent niet dat we ze loslaten. We maken ook daar ondersteuningsregelingen voor. Bijvoorbeeld van,
1: daarvoor is al dat geld nodig, toch?
0: Onder andere is er geld daarvoor nodig voor de managementmaatregelen. Als dat kostenverhoging met zich meebrengt, dan gaan we daar ook iets voor compenseren.
1: Oké, maar die 30%, dat lijkt nog mee te vallen. Maar dan hebben we nog heel wat boeren die rondom een Natura 2000 gebied zitten. Dan met uitzondering van Witteveld en Bargeveen, heb ik geleerd. Die moeten er nog eens 30% bovenop minder uitstoten. Dus 60%. Dan denk ik, is er dan nog wel te boeren?
0: Ja, wij denken van wel. Ik denk dat collega Steenberg of collega, maar Aarde Steenberg van LTO straks daar.
1: Het is goed dat je hem collega noemt.
0: Wij trekken zo vaak samen op. Ja. Niet alleen met de landbouw, ook met natuur en ook in gezamenlijkheid.
1: Ja, ja. Dus maar 60% stikstofreductie.
0: Ja, dat hoeft niet alleen vanuit het bedrijf te komen. We hebben ook heel veel mestvergistingsprojecten. Dus dat de boeren de mest vergisten. En daar zit ook weer ammoniakreductie winst op. In de zin van dat er minder wordt uitgestoten. Dus hoe kan je ook gezamenlijk mest gaan verzamelen en die bewerken, en dan krijg je nog groen gas, dat is toch een bijvangst die heel interessant is. En dan vang je nog meer ammoniak af. Als je het allemaal meeneemt, dan is het, wij denken dat het haalbaar is. Kijk, het liefst had je gewoon vergunningen verleend op basis van wat er was.
1: Mm-hmm.
0: We hebben wel die wet uit te voeren en dan hebben we bedacht als Drenthe, als provincie Drenthe en als college, wij denken dat dit het beste alternatief is op dit moment, die het minste pijn doet.
1: Ja.
0: Het gaat pijn doen, dat weten we.
1: Arend Steenberg, in welke categorie val jij?
2: Oh, dat is de persoonlijke vraag.
1: Ja, dat is de persoonlijke vraag.
2: Het is vooral de boeren, Margriet. Dat weet,
1: dat weet ik wel, maar even de persoonlijke vraag. Want die stel ik ook altijd in Dirk Bruins. Nee, en die zit ook tussen twee Natura 2000 gebieden.
2: In de 30% categorie. Boven 2 kilometer vanaf de grens van Natura 2000.
1: Gelukkig maar.
2: Iedere boer weet voor zichzelf zo langzamerhand waar die zit. Omdat het heel, heel belangrijk is. En we zijn al jaren bezig met ammoniak. Zolang ik eigenlijk bestuurder ben, praten we al over ammoniak. Dus het is wel eens een keer tijd dat het opgelost wordt.
1: Ja.
2: Het probleem zit erin, ook landelijk. Hebben we die wetsaanpassing is echt nodig. Want als de wet niet aangepast wordt, krijgen we ook geen vergunning om te reduceren. Heel, heel stom klinkt dat.
1: Maar want je moet namelijk op je bedrijf veranderingen toepassen. En wil je dat doen, dan heb je een vergunning nodig. Maar die krijg je niet, omdat alles op slot zit.
2: Dat klopt. En dat is het vervelende. Ik lees bijvoorbeeld ook in de krant hoe de Nederlandse melkveehouderij CQ Landbouw in China en in Zuid-Korea beoordeeld wordt aan de hand van de staatssecretaris.
1: Ja.
2: Is allemaal top. En we zijn de beste landbouw. En ik vind het ook wel eens belangrijk dat we als Nederlanders dat ook eens een keertje gaan zien.
1: En dat mis je?
2: Ja, soms wel. Als ik zie over wat voor wetgeving en hoe er ook wordt omgesprongen binnen de politiek met landbouw. Maar ook waartoe landbouw in staat is. Hè? Want we doen al jaren aan emissiereductie.
1: Hmm.
2: En dan vind ik dat het te weinig gewaardeerd wordt. We zijn in zoveel dingen zijn we de oplossing.
1: Ja.
2: Het groen gas kwam net langs. Daar kun je enorm veel emissies mee reduceren. Daar zie ik win-win.
1: Ja.
2: Laten we dat eens gewoon volop oppakken. Okay. Heel veel van dat soort zaken.
1: Ja, ja. Maar je noemt nu alles, van alles bij elkaar. Ja. Jij zei aan het begin van het gesprek, veel losse eindjes. Wat ik in dit plan mis, is daar waar al jaren over gesproken wordt. Dus is die 120 pasmelders die eigenlijk, zeg maar, illegaal bezig zijn, want die hebben nu geen vergunning voor hun boerenbedrijf. Ja. Heb je daar nu een oplossing voor gezien in dit plan?
2: In dit plan niet, want de legalisatie van de zogenaamde pasmelders, maar ook alle boeren die zonder hun eigen schuld geen vergunning hebben, dat moet opgelost worden. En dat is eigenlijk prioriteit nummer 1. En dat moet ook landelijk gebeuren. Dus daar moet in
1: dus principe, dat verwijt je de provincie niet, dat is een landelijk iets.
2: Absoluut. Alleen er moet wel ruimte komen om de pasmelders. Maar de pasmelders, dat is niet.
1: Ja, en die ruimte die is er pas op het moment dat andere boeren stikstofreductie leveren. Toch?
2: En pasmelders zitten over het algemeen ver van Natura 2000 af. Want op dat moment was die vergunning niet nodig. Dus hoe groot zal die stikstofruimte wel niet zijn? Okay. Dat is nooit veel.
1: Oké. Okay. Maar wat, als je nou kijkt naar. Jij zegt zelf van nou als boer persoonlijk. Want jij zit. Waar zit jij ook alweer in?
2: Ik woon in Persen.
1: In Persen. Zit je net niet bij een Natura 2000 gebied. Maar als je dan ziet dat boeren rond de Natura 2000 gebieden, behalve dan het Witteveld en het Bargeveen, en in het Drentse A-gebied gaat het om 15% reductie volgens mij erbovenop, niet om 30. Als je dan hoort 60% stikstofreductie, als je binnen een kilometer van zo'n Natura 2000 gebied zit, is er dan nog wel te boeren? Vallen dan heel veel boeren niet uiteindelijk toch buiten de boot?
2: Dat ligt aan het gebied. Ik was ook blij dat de gedeputeerde net aangaf, we gaan in gesprek. Mm. Maar je moet eerst een analyse maken. Ja. Er zijn gebieden waar het waarschijnlijk wel lukt, maar dan heb je het meer over een keer een bedrijf verplaatsen of iets dergelijks. Het moet een gebiedsproces zijn. Een individuele norm van 60% lager is niet te doen. Dan is de keuze alleen stoppen of verplaatsen. En dat vind ik zonde. Dat zoveel bedrijven en ook jonge opvolgers niet het gevoel hebben dat ze het bedrijf kunnen overnemen. Ja. Of kunnen doorgaan.
1: Dus dan plaats je, dan trek je een cirkel en dan kijk je welke boerenbedrijven vallen binnen die zone. En dan ga je kijken wie heeft er bedrijfsopvolging, wie wil verder. En wie heeft uiteindelijk misschien geen bedrijfsopvolging, Henk Emmens. En waar kunnen we dan wat mee?
0: Dat is inderdaad de opzet van dat plan rondom die Natura 2000 gebieden.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan met maatwerk, hebben we ook goede ervaringen mee. Die vergunningverlening moet nog op gang komen voor Veenhuizen. Want Veenhuizen.
1: Ja, daar zijn boeren al druk bezig.
0: Doen we dit
1: samen.
0: Al. Daar zitten voor mij 6-7 boeren in. Eén stopt, één wordt akkerbouw. En anders ik wel door met koeien. En ik wil eigenlijk wel meer koeien. En als je het allemaal optelt, gingen we daar naar 60% reductie toe. Dat is meer dan.
1: Dus het kan. Zonder dat er echt bloed vloeit.
0: Daarom zeg ik niet dat het overal kan. Maar er zijn wel voorbeelden van dat het wel kan. En als provincie nemen we hier een stap vooruit. Want dit is echt niet dat we dit plan vastgesteld hebben dat in één keer heel Drenthe in de vergunningverlening kan. Je moet het echt per gebied moeten we dit oppakken. Want het gaat allemaal op basis van hoe kunnen we aantonen dat de natuur niets verder verslechtert en dat er herstelt. Mm. Per gebied moet je dat doen. En dan kan je de vergunningverlening doen. Dus die pasmelders waar Arend net ook over had. Ja, dat is echt iets van het Rijk.
1: Ja.
0: We hebben wel een pilotproject lopen in Drenthe, dat we 7 pasmelders van een vergunning gaan voorzien.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben we inmiddels afgegeven, maar die worden direct weer aangevochten bij de rechter door andere belanghebbenden.
1: Ja.
0: Dus we proberen daar te doen wat we kunnen doen. Maar pasmelders is dusdanig generiek, dus van iedereen, dat moet het Rijk doen.
1: Ja.
0: Dat
1: zijn
0: ook oplossingen.
1: Arend Steenbergen?
2: Maar de 60% is volgens ons wel toch wel uit de lucht gegrepen op basis van één voorbeeld waar het kan. Maar het is ook de vraag van of het nodig is.
1: Hoe bedoel je uit de lucht gegrepen?
2: Nou, omdat het in Veenhuizen dus gelukt is om dat te halen, gaan we ervan uit dat 60% overal haalbaar is. Maar ook of het overal nodig is.
1: Want jij twijfelt of die 60% nodig is.
2: De heer Emmens gaf net aan dat de natuur niet verder mag verslechteren. En dat klopt, dat weten we. Maar dat wil niet zeggen dat je, omdat het hele beleid gericht is op depositie op de natuur, wil nou niet zeggen dat je als je één bedrijf weggaat, heb je misschien al voldoende. En dan heb je
1: waarschijnlijk. Ja, want jullie kritiek is ook van, het is helemaal niet gezegd dat die depositie, het neerslaan van stikstof op dat betreffende natuurgebied, op die plantjes, dat van die boer komt. Het kan wel van veel verder wegkomen. Dat is toch jouw betoog, of niet?
2: Dat klopt. Dat klopt. En daarom moet je ook. Daarom is die 60%. Daarom willen we eerst die analyse. Eerst zien wat is daar nodig. En het kan zijn dat je daar gewoon veel minder nodig hebt. En dan geef je veel meer boeren weer toekomst in die regio.
1: Ik zie Henk Emmers ja knikken.
0: Ah, nee, kijk, per gebied bekijken we dat dan. Want stikstof is vaak niet de enige factor waardoor een natuurgebied niet dat doet wat we willen graag doen. Gaat er soms om wat we noemen het kwel, het grondwater van wat binnenboven komt. Het gaat soms om beheerstypes die net iets anders moeten. Dus je kijkt naar de hele combinatie.
1: Het gaat om verdroging, klimatologische gevolgen.
0: Alle dingen bij elkaar. En stikstof is daar één van. En stikstof kan je op bedrijfsniveau kan je daarop sturen. Vandaar dat zo prominent nu aan de aandacht komt. Maar het is de bedoeling in de gebieden te kijken. Wat kan er nu echt? Wat is er al gebeurd? Hoe ga je toch zorgen voor een toekomst van alle gebieden in Drenthe? Dan moet op tot leefbaar Drenthe weer. Of Drenthe in balans. Misschien is dat een betere naam voor het toekomstgericht landelijk gebied.
1: Ja.
0: En weer in balans.
1: Drenthe in balans.
2: Als je alles bij elkaar optelt, dan kom je en met de beekdalen en met de zones rondom Natura 2000, die wat ons betreft ook niet overal een kilometer hoeven of nodig is. En dat ligt ook aan een beetje aan de wetgeving. Maar als je en de beekdalen en het water en de nieuwe natuurontwikkeling, dan is dat een behoorlijk gedeelte van onze landbouwgrond wat je daar toch een andere bestemming
1: voor. Je ziet heel veel landbouwgrond met dit plan verdwijnen. En dat willen jullie niet.
2: Wij willen de landbouwgrond zoveel mogelijk behouden. Staat ook in het coalitieakkoord.
1: Ja.
2: Landbouwgrond behouden. En we willen gebruik maken om. Het is beter om iets meer tijd te nemen en om doelen na te streven met agrarisch natuurbeheer in plaats van een plan erdoor te drukken.
1: Ja, oké. Maar dat staat wel in het programma ook. Hè? Agrarisch natuurbeheer als optie rondom die beekdalen. Met als uiterste middel stoppen.
0: Ja, maar daar ga ik als college niet een uitspraak over doen. Wij gaan niet.
1: Het wordt wel genoemd.
0: Stoppen is een optie, maar dat is niet die ik ga opleggen aan individuele agrariërs.
1: Nee, maar uiteindelijk kan het zo zijn dat.
0: Voor een agrariër kan stoppen een optie zijn, omdat het met zijn bedrijfsvoering niet uitkomt. En dan gaan we daarover goed in gesprek. Wat zijn dan de voorwaarden waaronder wij daar als provincie ook een bijdrage aan zouden kunnen?
1: Maar hebben jullie ook een berekening gemaakt hoeveel er zullen gaan stoppen naar aanleiding van dit plan?
0: Nou, daar kun je niet echt een berekening over maken. Want dat zijn ook. Dan moet je de individuele gesprekken met de boeren aan. Hoe zit het ervoor? Heb je een opvolger, ja of nee? En als je geen opvolger hebt, hoe lang wil je niet door? Wil je dood? Dan je 50ste, 60ste, 70ste. Dat is allemaal maatwerk. Dus dat moet je nu in die video ook doen. Dus daar gaan we fors op inzetten de komende tijd. Ja.
1: Nou, maar dan valt het me ook op dat er behalve dan die kilometer zone rondom die Natura 2000 gebieden. Niet alle, maar om 9. Dat er dan ook nog 5 hotspots zijn. Daar wordt het nog ergerder dan. Die 5 hotspots waar wat moet gebeuren? Of zie ik dat verkeerd? En dat gaat dan om. Moet ik even. Jij hebt het vast wel zo paraat. Ik heb het ergens opgeschreven. Oh ja, dat is ook weer het Drentse A-gebied. Elpenstroom, Zure Venen tussen Uffelt en Ruinen, De Vledder en Wapseveens Arend, Oude Diep. Ja. Wat betekent dat als je daar zit dan?
0: Nou, dat betekent dat als je daar zit, de gebieden zijn wat kleiner gedefinieerd. Daar zien wij, wat we nou in beleidstermen noemen, meerdere doelen bij elkaar. Hè? Ja. Dan heb je iets te doen met natuuraanleg nog. De ecologische hoofdstructuur van vroeger, of tegenwoordig heet dat nieuwe Natuur Nederland. Heet dat.
1: En moet natuur bij daar?
0: Nou, die is nog niet klaar. Daar hebben we ooit al een afspraak over gemaakt. Dat loopt al 30 jaar, is nog steeds niet klaar. Okay, dus wat ga je daar doen?
1: Die opgave is het
0: die
1: dus
0: nog. Die opgave ligt er nog steeds en daar lopen we ook niet voor weg. Je hebt daar ook iets met de kaderrichtlijn water. Dus hoe zit het met die beken? Soms moet je wat meer waterberging wil je erin hebben. Want dan kan je het water weer te pas houden. Of je moet wat doen aan de randenbeheer, zodat je minder.
1: Een lang verhaal kort, Henk Emmers. Als je daar zit, ben je flink de sjaak.
0: Nou, daar zitten dan kansen om ook bedrijven om te schakelen. Bijvoorbeeld met agrarisch natuurbeheer, om daar een andere bedrijfsvoering op te
1: krijgen. Maar zijn dat de meest complexe vraagstukken
0: Het zijn allemaal complexe vraagstukken waar je in zit. Elk hotspot.
1: Zo noem je het zelf, hè? Hotspot.
0: Ja, dat weet ik. Ja, nou goed, die naam wordt ergens bedacht en niemand over. En voor je het weet is dat inderdaad het beleid. Maar daar komen zoveel dingen samen. Daar moet je nog apart en dan moet je een tandje extra bijzetten als provincie om dat te begeleiden. En
1: want ik heb ook al boeren gezien van de Wapseveens A die ook dachten van jongens, komt het wel goed met onze toekomst.
2: Soms in dat soort gebieden als in de Wapse, bij Vledder en Wapseveens A. Hè, je weet dat het vanaf 2019 telt. Dat vanaf dat moment kijk je al naar de stoppers. En als je ziet hoeveel stoppers in zo'n gebied er al niet zijn, dan vraag ik me af hoe dicht ben je al bij dat eindstation. Ja. Dus dat is wel van belang. En daarom is het zo belangrijk om die boeren, die grondeigenaren gewoon bij elkaar te zetten. En gewoon in een proces of een gebiedsproces te maken.
1: Ja.
2: Om te zeggen van nou, wat kunnen we hier, wat willen we, wat kunnen we ondersteunen.
1: Maar ik begrijp ook dat de bedoeling is. Hè? Gebiedsgerichte aanpak.
2: Uitgaan van continuïteit en perspectief voor die boeren in die gebieden en bouw van landbouwgrond.
0: Ja, je had net over de Vledder A. Wij worden door de boemarken daar in de buurt uitgenodigd. Van, kom maar eens kijken en gaan we eens voelen wat het hier met ons doet met z'n allen.
1: Nou, en dat ga je ook doen?
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, okay. Dat is een manier om daarmee aan de gang te gaan.
1: Mannen, je kan er wel uren over praten. Henk Emmers had je al gezegd, kan niet, heb ik de tijd niet voor. Hoe juridisch houdbaar is dit nou? Want je noemde net ook al dat je iets had gefixt voor 7 pasmeilers. Hup, meteen weer naar de rechter.
0: Ja, de rechter heeft op dat punt nog geen uitspraak gedaan. Hoe juridisch houdbaar is het? Dit plan dan, hè? Dit plan is juridisch houdbaar, want dit wordt beleid van Provinciale Staten. En op dat moment kunnen we het uitvoeren. En dan kun je vergunning verlenen. Dat de vergunning dan weer aan wordt gevochten bij de rechter is een ander verhaal. Dus dit plan is juridisch houdbaar.
1: Je hoopt dan dat als het aangevochten wordt, dat het dan gewoon overeind blijft.
0: Dat is denk ik het probleem met elke wetgeving in Nederland op dit moment. Alle beleid wordt aangevochten en dan gaat de rechter daar een uitspraak over doen en dan heb je weer nieuw beleid.
1: Het is maar net welke rechter er zit.
2: En alle maatregelen die we op ons eigen erf kunnen doen, die zijn ook nog niet geborgd. Dus als we innovatie doen, of we voegen iets aan de mest toe wat ammoniak beter bent, of je hebt een andere vloer. Er zijn boeren die hebben tonnen geïnvesteerd in nieuwe vloeren en die worden dan ook zomaar weer van...
1: Ja, die zijn door de rechter weer afgekeurd.
2: Dat perspectief, dat moet er echt bij komen. We moeten meerdere mogelijkheden hebben om aan doelen te voldoen. En anders dan is het onhaalbaar.
1: Ik moet naar een afronding toe, want...
0: Toch dan even op te reageren. Kort. We hebben in ons plan ook een hardheidsclausule opgenomen. Dat betekent dat boeren die vooruitlopen daar niet de dupe van kunnen zijn. Dus dat is ook, en daar stemmen we ook af met het ministerie van Landbouw. Dus we kijken echt
1: hardlopers worden geen doodlopers.
0: Is niet de bedoeling.
2: Als deze gerepeteerden, maar ook in Den Haag maar hard blijft lopen.
1: Maar over Den Haag gesproken, mooi bruggetje. Er ligt nog geen plan van Den Haag. 26 juni komt het lang verwachte plan stikstofaanpak van het ministerie van Landbouw in Den Haag. Wie zegt dan niet dat het plan van de provincie Drenthe gewoon regelrecht bam de prullenbak weer in kan? Dat het helemaal, we gaan het helemaal anders doen, zegt dan de nieuwe minister.
0: Nou ja, wat
1: zeg jij dan, Henk Emmers?
0: Dan zeg ik wat Aris Teermans zegt, dat hij gedeputeerd naar Den Haag loopt. Ik was de afgelopen week 2 keer in Den Haag, juist om dit soort onderwerpen door te spreken. Dit is wat we in Drenthe aan het doen zijn. Ik hoop toch niet dat het ministerie dat dwars doorheen gaat fietsen. Want dat is 3 jaar werk.
1: Toen zeiden ze, natuurlijk niet, meneer Emmers.
0: Wij zien wel dat de aanpak die wij hebben in Drenthe, dat die aardig lijkt op wat het Rijk wil. Al het Rijk zit veel strenger in de normeringen.
1: Je zit strakker in de wedstrijd.
0: Ja, je wil veel meer opleggen met normeringen en
1: oké, maar wat betekent dat dan voor het Drentse plan?
0: Ja, dan moeten we tegen die tijd maar eens even goed bekijken. Maar
1: dat is een maand verder, dan denk ik.
0: Voor hetzelfde geld komt dat plan niet. Dus ik ga niet. We hebben afgesproken als college, we wachten niet op het Rijk. Wij maken een eigen plan. En die gaan we uitvoeren.
1: Maar er is al eens eerder een plan landelijk gebied van Drenthe de prullenbak ingeflikkerd. Dus,
0: Die voelde niet helemaal aan de voorwaarden. Ook niet meer de sector en andere belanghebbenden.
2: Maar ongerustheid is er wel over wat eraan zit te komen. En ik denk dat als je echt...
1: Heb je het gevoel dat je, als je dan Henk Emmers hoort, dat je beter af bent bij de provincie dan bij het Rijk?
2: Nou, als het van onderop is en ook de wijze waarop Henk Emmers dit uitlegt, dan maar uiteindelijk normen staan, bepaalde normen staan vast. Maar we hebben nog onze open eindjes zijn van wat mogen we wel en wat wordt er vergund. En wat hebben we straks die vergunning wel? Is een garantie dat dit programma zo ver komt dat die vergunning verleend wordt.
1: En met stikstof durven ze helemaal niks meer te garanderen tegenwoordig. Want je weet zelf ook wel, Arend Steenbergen, zodra er iets geregeld is, stapt men naar de rechter en wordt het weer om zeep geholpen. Dus we zullen nog heel vaak hier in Cassata komen te spreken over de boeren, stikstofreductie en dat prachtige plan toekomstgericht Drenthe. Landelijk gebied Drenthe.
0: Drenthe weer in balans.
1: Drenthe weer in balans. Nou, maak dat maar mooi een titel van. Gedeputeerde Henk Emmers van de BBB en Arend Steenbergen van LTO Drenthe. Dank en succes met de strijd.

0: Ja, hij zong ooit in een boyband, Take That. Maar Robbie Williams maakte daarna pas echt carrière. En dit was Candy. Ja, het asielbeleid ziet hij inmiddels als een soap. En voor crisisnoodopvang hoeven ze ook echt niet meer bij de gemeente Tinalo aan te kloppen. Want burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tinalo, die is er helemaal klaar mee. Den Haag is impotent, hoor ik dan hem zeggen. Als het gaat om het oplossen van de opvangcrisis. Burgemeester Marcel Thijssen, welkom. Het is nogal wat, hè, dat Den Haag impotent is.
1: Ja, ik heb het alleen over het beleidsterrein asiel.
0: Ja, nee.
1: En als u wil, kan ik dat ook wel onderbouwen. Maar
0: we zullen je zeggen toch, of gaan we u zeggen?
1: Maakt mij niks uit.
0: Okay.
1: Mijn opvoeding is zo geconditioneerd dat ik vaak moeite heb met je zeggen, maar ik kan wel mijn best doen.
0: Ja, nou, heel graag bij deze. Maar het zijn wel grote woorden wat je afgelopen dagen sprak over het asielbeleid van Den Haag. Impotent, incompetent, falend beleid.
1: En het is allemaal eufemistisch.
0: Allemaal eufemistisch. Maar goed, ze hebben je hiernaar vast niet gebeld gisteravond of eergisteravond van, hey, burgemeester Thijssen van Tinalo, heb jij misschien nog een plekje vrij in een hal of een sporthal of waar dan ook, om 100 vluchtelingen te herbergen voor wie in de herberg Ter Apel geen plaatsje is?
1: Nee, en nou, dat is niet helemaal waar. Daar hebben wel
0: ze hebben je wel gebeld.
1: Ja, daar hebben wel mensen gebeld, ja.
0: Nou, dan hebben ze niet goed geluisterd naar jou, of wel?
1: Nee, maar ze hoeven ook niet naar mij te luisteren. Als ze alleen al zouden doen wat ze steeds beloven, is dat genoeg.
0: Ja, oké. Maar ze hebben wel gebeld, maar jullie zeggen we gaan niet leveren, toch? Met noodopvang.
1: Nee, wij hebben 1,5 jaar geleden geconstateerd dat we hebben 10 jaar geleden meegedaan aan de noodopvang. We hebben 3,5 jaar geleden meegedaan aan de noodopvang. Die noodopvang is er nog steeds. De buurt voelde zich overvallen. Daar hebben jullie ook regelmatig over geschreven.
0: In welke noodopvang hebben we het dan?
1: We hebben het over de noodopvang in Vries. Het café wat vroeger heette. Het Wapen van Leiden.
0: Ja.
1: We hebben het over noodopvang op het industrieterrein in Tinalo. Daar zitten nog mensen in een omgebouwde loods.
0: Ja.
1: En oorspronkelijk is de Flight Academy ook begonnen als noodopvang. En daar zitten ook nog steeds 70 mensen in.
0: Ja, dat is de Dutch op het industrieterrein bij Eelde.
1: Ja, dat is correct. De oude. Ja.
0: De oude. Ja. Maar die zijn er niet meer, toch?
1: Of jawel, die zijn er allemaal nog.
0: Die zijn er allemaal nog?
1: Allemaal nog. Okay. Maar dat kan ook haast niet anders. We hebben gekozen om een andere noodopvang. En dat was de Bladergroenschool.
0: In Paterswolde.
1: In Paterswolde, om die 1,5 jaar geleden dicht te maken.
0: Ja, maar er komt woningbouw.
1: Juist, daar was woningbouw gepland voor senioren.
0: Mm-hmm.
1: En het verzoek steeds met die crisisnoodopvang, het is maar voor 1,5 jaar.
0: Ja, maar het werd steeds verlengd en verlengd, omdat er geen opvangplekken kwamen. Komen we zo verder over
1: juist,
0: te praten.
1: Juist, daarom hebben wij gezegd, wij gaan meer reguliere opvangplaatsen realiseren dan wij moeten van de spreidingswet.
0: Ja.
1: En we gaan niet meer een crisisnoodopvang doen. Want dat maakt iedereen ongelukkig. De vluchteling, de buurt.
0: Wie nog meer?
1: Nou ja, wie nog meer? Ik denk dat het een teken is van incompetentie. Dat er zonder dat er nood is, zonder dat er echt een crisis is, want er komen minder mensen, minder asielzoekers in plaats van meer, dat we deze dingen nog steeds hebben. Dus we hebben een huisvestingsprobleem.
0: Ja.
1: En we hebben geen
0: we hebben geen asielcrisis, maar we hebben opvangcrisis.
1: Ja, we hebben een huisvestingscrisis. Ja. En dat komt omdat er niet geanticipeerd wordt.
0: Ja. We gaan zo meteen verder over praten, ook over de protesten. Want je kunt wel makkelijk zeggen, wij willen naar structurele opvang. Maar ja, als er structurele opvang gaat komen, dan staan de mensen ook weer op de achterste benen. Dus welk beestje je ook een naam geeft, crisisnoodopvang of reguliere opvang, overal staan mensen al te protesteren.
1: Maar dat is niet het punt.
0: Daar gaan we zo meteen over hebben. Want we gaan eerst even naar de speciale tafelgast van vandaag. En dat is theatermaker en danser Betsy Torenbos. Want die heeft een bijzonder project te doen in de gemeente Arnhunze en wel in Annen. En dat heet Je bent hier, mijn liefste. Ja, dat klinkt veel aardiger dan dat asielzoekersprobleem, denk ik, Betsy. Wat is het verhaal achter dit?
2: Het verhaal herbergt eigenlijk alles waar we het aan deze tafel over hebben. Want Sanne of Bauma speelt Anna. Zij is een boerendochter. Ze zit in die aardappelschuur in Anna.
0: Waar zij is jong, hè?
2: Zij is jong. Ze is 25, maar ze speelt 17.
0: Ja.
2: En ze ontmoet een vreemdeling. Han. Joop Wittemans, acteur, bijna 80. En eigenlijk de...
0: Ontmoet oud.
2: Ja, jong ontmoet oud. Maar binnen ik heb dat natuurlijk bewust gekozen. Het is eigenlijk bijna symbolisch. Kijk, er zijn zoveel problemen in de samenleving. Maar dit is jong en oud. Kijk naar elkaar, luistert naar elkaar. Hij komt als vreemde. Nou, dat kan ook een vluchteling zijn. Die aardappelschuur binnen. Wat doet ze? Schopt ze hem eruit? Het is mijn schuur, of niet? En dan hebben we het weer over... wederkerigheid.
0: Uh-huh.
2: Dus er zitten allerlei onderwerpen in verdekt eigenlijk in deze theatervoorstelling. Die toch als een soort spiegel werkt, waar mensen over na kunnen denken, waar mensen ook gewoon een traantje kunnen laten, maar ook hun eigen gedachtes kunnen verdiepen omtrent bepaalde onderwerpen. Want ik denk dat dat ook in ieder geval voor de samenleving, ik had het al eerder over zachte krachten, dat gewoon echt belangrijk. Alles is politiek, dat weet ik. En het is allemaal hartstikke ingewikkeld, ook met die regelgeving. En de gedeputeerde net zei van... God, hadden wij maar meer tijd. Want jij bent maar theatermaakster. Hij bedoelde dat natuurlijk zachtzinnig. Maar wij hebben nog een vervolggesprek. En hij zei ook... Dat is waarschijnlijk het enige wat we overeenkomstig hebben, die schuur. Dus kijk, de neiging is natuurlijk eens wel om van je af te kijken... en om te denken in vijandschap. We hebben grote voorbeelden aan de andere kant van de zee. Daar ligt het probleem. Dus de voorstelling gaat... proberen mensen meer te laten voelen... en ook wat meer genuanceerd te denken.
0: Over en bij elkaar te brengen.
2: En bij elkaar te brengen,
0: ja, ja.
2: Zeker.
0: En als je kijkt dan naar het bij elkaar brengen van die mensen... dat doen mensen mee in een fluisterkoor, heb je al gezegd. Dat zijn mensen die elkaar verder helemaal niet kennen. Want hoe groot is dat koor?
2: Ja, dat koor heeft nu 12, 13 mensen.
0: Ja.
2: Dat zijn inderdaad mensen die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet. En die eigenlijk in een korte tijd een beetje een familie gaan vormen. Ja. En het verbaast mij eigenlijk ook zelf hoe snel dat toch mogelijk is om te binden. En daar komen ook mensen via Welzijn op Recept, via welzijnsorganisatie Impuls.
0: Want leg even uit, wat is dat in het kort, Welzijn op Recept? Dat zijn mensen die komen bij de dokter terecht, hebben niet echt specifieke medische klachten, maar er mankeert wel iets aan.
2: Het kan zijn dat je gewoon op dat moment kampt met eenzaamheid. Of iets binnen de relationele sfeer. Het kan eigenlijk van alles zijn. Of je bent net van je werk ontslagen omdat je iets hebt. En dan kan de huisarts dus doorverwijzen naar twee welzijnscoaches. En die verwijzen dan misschien weer door naar mij.
0: Omdat theater ook...
2: helend kan zijn.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En zijn daar een paar personen van bij die het ook als helend ervaren?
2: Nou, ik moet zeggen, ik vooral zelf. Ja. Ik merk het zelf. Mijn man is dan een jaar geleden overleden. Dus ik merk eigenlijk bij mezelf ook hoe bijzonder het is om te werken met deze mensen. En dat het ook niet zo is dat ik daar dan zeg maar als een soort... dat ik het weet, maar het is dat contact waardoor iets ontstaat. Waardoor het werkelijk goed stroomt.
0: Ja.
2: Ik kan het niet anders bewoorden. Maar, dus het is niet zo van, het is de dokter die een recept geeft. Hè, ik dan, een recept kunst en cultuur, nee.
0: Betsy Torenbos, de dokter, die weet het wel hoe het moet.
2: Helemaal niet.
0: Zo niet?
2: Het is echt dat samenwerken aan een gemeenschappelijk doel... wat tot iets moois leidt.
0: Je hebt wel iets met community art projecten, hè? Het werken met mensen, het samen doen.
2: Zeker, dat menselijke aspect. Ja, Joop Wittemans en Sanne zijn natuurlijk professionals. Er zitten ook twee...
0: professionele theatermakers.
2: Professionele acteurs, theatermakers. Er zitten ook twee mensen die doen de live muziek. Dat zijn ook professionals. Maar dan dus met en voor inwoners van Aanhunzen. Of het is Drenthe breed natuurlijk.
0: Uh-huh.
2: Mensen uit het westen mogen ook komen. Die komen natuurlijk niet. Die vinden het altijd veel te ver.
0: Mm.
2: Maar we gaan het wel proberen. Maar dit is een heel mooie thematiek, denk ik. Die overstijgend werkt.
0: Goed. We gaan na 1 uur verder praten over dit bijzondere project. En ook of je alweer iets nieuws aan het aanpakken bent.
2: Ja, met asielzoekers.
0: Oh, maar dat straks na 1 uur. Want over asielzoekers gesproken... gisteravond was wel duidelijk dat onze minister-president Rob Jetten er ook wel klaar mee is. Hij noemde het woord asielcrisis in de mond. Toen dacht ik, volgens mij is het een opvangcrisis. En hij vond het ook een bende, zeker als je nu kijkt naar Ter Apel. Waar volgens mij nu de gemeente Groningen de oplossing gaat bieden met tijdelijke nachtopvang voor langere duur. Maar als je daar nou naar kijkt, Marcel Thijssen, naar Ter Apel van de afgelopen dagen. Wat denk je dan?
1: Ja, dat is hartverscheurend.
0: Ja.
1: Maar mensen 10 jaar, nou ja, dat is overdreven, mensen 3 jaar en crisisnoodopvang opvangen, dat is ook geen oplossing.
0: Nee, want jij vindt dat geen goede keuze. Het is goed, het is niet goed voor de asielzoeker die in een tijdelijke noodopvang zit. Ook niet goed voor omwonenden. Je wil naar structurele opvang.
1: Precies.
0: Maar wat doe je daar dan zelf aan in de gemeente Tinalo? Want in Fries heb je geprobeerd een woonwijk voor asielzoekers van de grond te trekken met 250 asielzoekers. Nou, daar stonden ze op de achterste benen. Nee, is ook niet gelukt.
1: Mensen blijven op de achterste benen staan. En we zijn nu bezig met een Terborg.
0: Ja, in Eelde-Wolde met 150.
1: Ja. En we hebben, omdat we niet afhankelijk willen zijn van het beleid van Den Haag, omdat dat nogal verandert, hè? Neem de spreidingswet. De ene keer wordt die ingetrokken, de andere, en dit kabinet is ongeveer de helft die zegt, er komen geen sancties, en de andere helft, er komen wel zeker sancties.
0: Maar nu gaat die spreidingswet toch echt aangepakt worden. De minister heeft gezegd van volgende week moeten ze duidelijkheid geven, hom of kuit, en anders ga ik ze aanpakken.
1: En welke minister bedoelt u dan? Want de minister
0: van Asiel en Migratie.
1: Ja, de minister van VVD-Huizen zei wat anders.
0: Ja.
1: Maar goed, dat doet er niet toe. Dat tekent alleen de soap.
0: Ja.
1: Wij hebben in Fries zijn een aantal dingen gewoon misgelopen.
0: Ja.
1: Op basis daarvan hebben wij beleid gemaakt. Dat beleid hebben we ook met 7 bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Mensen konden.
0: Maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Okay. Maar dan is even tijd voor het. Dat is op zich niet goed gegaan. In de communicatie niet. In
1: waar
0: het voortraject
1: hebt u het over?
0: Niet.
1: Over dat beleid denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, over in Fries.
1: In Fries waardoor het misging. Werd dubbel gecommuniceerd. Ja, dat klopt. Ja, gemeente communiceerde anders dan het COA.
0: Ja, ja. Maar jullie gaan dat nu anders doen. Jullie willen in 3 kernen een kleinschalige AZC.
1: Precies.
0: In Eelde-Wolde en in Zuid-Laren en in Fries.
1: Correct.
0: Maar dat is op papier makkelijk getekend. Hoe snel kan dat? Want je ziet in allerlei andere gemeenten
1: dat is op zich een,
0: toch verzet.
1: Een fantastische vraag.
0: Ja.
1: Ja, want in Eelde-Wolde zou je best snel kunnen beginnen. Maar Enexis heeft zo'n minimaal 1,5 jaar nodig om het aan te sluiten. In
0: vanwege de stroom.
1: Juist. En in Zuid-Laren zou dat 6 jaar gaan duren voordat het aangesloten kan worden. Dan kan je zeggen, heb je heel veel tijd om te communiceren met inwoners. Maar dat is dan ook het enige voordeel. In Eelde-Wolde zijn we al druk bezig met communiceren. Met bedrijven, met inwoners die we ook al hebben ontmoet. En natuurlijk is er een groep met weerstand. Maar ondanks alle narratieven op het tv en radio, is een overgrote meerderheid echt wel bereid om vluchtelingen op te vangen.
0: Ja.
1: Die vluchten voor geweld of die vluchten voor persoonlijke vervolging.
0: Ja.
1: Waar mensen niet toe bereid zijn, is om, die kreet wordt misbruikt hoor, veilige landers en criminelen op te vangen. En al 10 jaar belooft de regering om daar iets aan te doen. Op het moment dat je de veilige landers, die nu ongeveer 3 jaar kunnen procederen, terwijl je weet dat ze eruit gaan. Ja. Op het moment dat je zou zeggen, daar gaan we een bocht afsnijden. Ze zijn toch perspectiefloos. Dan hebben we het asielprobleem ook opgelost.
0: Ja, want
1: huisvestingsprobleem, sorry.
0: Ja, ja. Maar daar zitten er 100 van in Ter Apel. En er zitten ook heel veel statushouders nog in AZC's.
1: Zeker.
0: Waardoor het helemaal vastgelopen is. Maar als ik dit dan weer hoor, want de minister zegt van spreidingswet, want Tinalo moet er ook nog wat meer opvangen dan dat jullie nu doen. Want ik heb gekeken nu 184, moeten er eigenlijk nu 206 zijn.
1: Ja.
0: Jullie werken toen naar 305, dus jullie zitten onder wat je moet doen.
1: Ja, maar we werken naar 350,
0: ja,
1: is terecht gezegd. Nee, maar
0: maar dan stuiten jullie weer op praktische bezwaren omdat er geen stroom is.
1: Ja, en er is nog een praktisch bezwaar.
0: Ja.
1: Want wij wilden graag dan snel beginnen, dit jaar klaar. Maar het COA heeft contracten met verschillende aannemers. Ik geloof dat er 2 of 3 zijn. En die kunnen het niet leveren. De units.
0: Ja.
1: Dus wij hebben zo'n administratief systeem ontwikkeld dat het haast onmogelijk is om reguliere opvang op tijd te reguleren. Doe daar iets aan. En ik refereer aan al dat soort dingen wanneer ik het heb over impotent en chaos.
0: Ja.
1: Want de mensen in Tinalo, en ik durf ook te zeggen, de mensen in Nederland zijn bereid om asielzoekers op te vangen.
0: Ja, maar als ik dan kijk dat er haast geboden is, dat er duizenden opvangplekken tekort zijn en dat dat na de zomervakantie alleen maar erger wordt, en ik hoor dit verhaal waar jullie in de gemeente Tinalo tegenaan lopen, dan denk ik, we zitten hier nog jaren in.
1: We zitten er toch 10 jaar in. 10 jaar geleden werd er het eerst een beroep op mij gedaan. Dat zult u ongetwijfeld nog herinneren. Ja. Bij de Prins Bernhardhoeve, waarbij het COA destijds geen maatregelen wilde nemen over de brandveiligheid. En de veiligheidsregio zegt, het is onveilig. Dus heb ik gezegd, die komen er niet. En toen heb ik me laten verleiden door te zeggen, om zelf naar een oplossing te zoeken.
0: Maar we zijn 10 jaar verder.
1: Ja, maar er is niets gebeurd. Alleen een soap. Ja. Alleen vechten in Den Haag.
0: Ja.
1: Alleen...
0: Dus tot slot, 20 seconden heb je nog. Wat is je oproep nu?
1: Pak door en stop met de visieuze cirkel waar we in zitten.
0: Goed. Nou, we gaan kijken hoe dit opgelost wordt. Maar het toverstafje van Marcel Thijssen gaat ook niet meteen werken.
1: Nee, gaat ik heb ook weer jaren overheen.
0: Dank voor in ieder geval voor je komst naar Cassata. Dit was het eerste uur. Blijf luisteren.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule, locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Bed
3: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
19: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
18: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
20: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
25: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl.

0: hoofd en staat hij ermee op en gaat hij ermee naar bed? Na dik 40 jaar gaat onze provinciale popadviseur dan toch echt met pensioen. Het Radioforum bespreekt zometeen het nieuws van de afgelopen week. En speciale tafelgast vanmiddag is nog altijd theatermaker en danser Betsy Torenbos. Want in Arnhunze zet ze een bijzonder theaterspektakel neer. In een aardappelschuur in Annen en met 8 voorstellingen is dat best bijzonder te noemen. En dat alles heeft de titel Je bent hier, mijn liefste. Ja, Betsy Torenbos. Theater verbroedert en laat de zachte kanten van de mens zien. Dat is een beetje de bedoeling, hè, van dit community art theaterproject.
1: Ja, of ook de zorgen. Sanne, dus Anne, zij speelt Anna in de voorstelling. Zij schreeuwt op een gegeven moment, waar zijn de libellen?
0: Oh, de libellen die verdwenen zijn uit de natuur, bijvoorbeeld. Ja. Ja, niet over die. We hebben nog een libelle, hè? Maar dat is een.
1: Ja, dat is een blad. Ja. Waar zijn de honden? Ja. Ja, precies. Dus er zitten ook. Kijk, theater is ook dramatiek. Je hebt natuurlijk Shakespeare, Titus Andronicus, noem maar eens een voorbeeld. Daar is iedereen op het eind vermoord. Nou, dat gebeurt hier niet.
0: Nee.
1: Het is wel een verhaal, echt een nieuw geschreven tekst. Geïnspireerd ook op het landelijk gebied daar. En daar komen ook de zorgen van zo'n jong meisje. Ze praat met AI ook om dingen op te lossen.
0: Artificial intelligence.
1: AI, ja, precies. En dus de eenzaamheid van jongeren, dat zit ook wel bij haar. En nou, deze oudere acteur, die heeft rouwproblematiek. En op het moment eigenlijk dat ze elkaar ontmoeten, en dat is het mooie bij theater, dan kan er iets magisch gebeuren. Mm. En dat kan natuurlijk bij iedereen gebeuren, elk moment in het leven. Van hoe kijk je naar een vreemde, zei ik al, of iemand die je niet kent. Daar loop je daarvan weg? Of ga je toch even denken, hé, wat zit daar? Nou, daar gaat dit stuk dus vanaf het moment. Het begint wat duister en dan trekken we eigenlijk de lichtheid in. Maar er zit ook af en toe wel pittige, felle momenten in van waar ze echt mee zitten in die samenleving.
0: Is het af en toe een beetje zwaar?
1: Nee, af en toe niet. Nee, meer zo. Dat zoals Sanne dan haar bezorgdheid uitspreekt over dingen die gebeuren. De aardappelschuur waar ik nu ook speel, daar stonden natuurlijk ook gewoon het gif wat de boeren gebruiken. En daar heb ik niks
0: gewas op tegen. Gewasbeschermingsmiddelen, Betsy.
1: Ja, precies. Ja, exact.
0: Zo noemt de ene het en de ander zegt het gif.
1: Ja, zij noemt dat gif.
0: Ja.
1: Want zij is dan een dochter, zij is een dochter van. Zij heeft wat kritiek op haar ouders. Nou, dat mag ook. Hè. Dat speelt ze in dit stuk. En Joop.
0: Op haar ouders die dan
1: boerenbedrijf hebben. Ja. Ja, okay. Ja. Maar het is niet zo dat zij een hele linkse activiste is. Het is een gevoelig, muzikaal.
0: Het is nog niet van Extinction Rebellion, zeg maar, met een bijenpakje aan.
1: Nee, absoluut. Oh, dat is wel grappig. Ja. Nee, dat doen we niet. Nee, het gaat toch ook eigenlijk over die nuance. Die nuance aanbrengen. En dat doet die oudere acteur ook.
0: Ja. En dan vinden ze elkaar uiteindelijk, of verklap ik dan de afloop?
1: Ja, dat verklappen natuurlijk niet. Maar het is een zeer muzikaal stuk ook.
0: Ja, want het is multidisciplinair, hè? Want jij bent danser.
1: Klopt.
0: En jij danst.
1: Ik doe mee in het fluisterkoor. Dat is eigenlijk ook voor het eerst dat ik die stap zet. En wat ik het heel bijzonder vind, hoe dat zich heeft ontwikkeld vanuit.
0: Maar doe je mee in het fluisterkoor met het zingen, fluisteren?
1: Ja, of zingen, fluisteren, bewegen. Ja, ik stap ook letterlijk in de groep. Dus in die zin is daar ook geen hiërarchie. En we hebben film inderdaad, we hebben live camera's. Dus het is een samenspel van heel veel disciplines.
0: Ja, en je kunt als je daar komt kijken in die aardappelschuur, als je op tijd bent, kun je ook zelf nog een bijdrage leveren. Ja, hoe zit dat?
1: Zeker. Je kunt een videoboodschap achterlaten. Dus wat misschien een verhaal wat je nog nooit eerder hebt gedeeld. Het kan eigenlijk van alles zijn. Het mag over een liefste zijn, maar het mag ook.
0: Ja, want ik zag staan van, je bent hier mijn liefste.
1: Ja.
0: Moet je dan aangeven wie is jouw liefste? Of?
1: Ja, dat zou mogen. Maar je mag ook vertellen over de droom die je in de nacht hebt gehad. Het mag hoogst persoonlijk zijn. Het mag ook een verhaal van een overgrootoma zijn. Het mag een verhaal zijn over de toekomst. Maar wel iets met hartstocht en passie.
0: Okay.
1: Wat bijdraagt om eigenlijk ook de samenleving te verbeteren. Mm. Dus omkijken naar elkaar.
0: Het moet wel met een beetje positief zijn.
1: Ja, ik denk dat positief.
0: Niet met een nachtmerrie bijvoorbeeld.
1: Nou ja, kijk, een persoonlijke. Als het nachtmerrie is geweest in de droom. En ik interview ook de mensen die de

0: videoboodschap inspreken. Dus het is niet zo van knopje gaat aan, iemand vertelt iets. Ik ben daar en ik begeleid dat ook. En dan is het dus ook eigenlijk een micro-interviewtje. Dus ik kan daar ook nog even mee helpen. En
1: wat gebeurt daar dan mee als jij daar je hele ziel en zaligheid in legt?
0: In zo'n voorstelling?
1: Ja, nee. Jij neemt het op en wordt het dan...
0: De volgende dag wordt het opgenomen in de installatie. En die kunnen mensen voorafgaand aan de voorstelling. Kunnen ze eerder komen, dus ook een hapje en een drankje. En dan kunnen ze die boodschappen ook beluisteren. En dat is allemaal nog voordat de voorstelling begint.
1: Oké. Dus het maakt geen deel van de voorstelling uit aan zich, maar
0: dat
1: aan de voorkant, bij de inloop.
0: Dat zou zijn, klopt. Aan de voorkant, ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus dat is dan echt dat iedereen mee kan doen op die manier.
0: Ja, zeker. En de verhalen van de pilot, waar ik eerder over vertelde, die hebben daar ook een plek.
1: Ja, paradijsaliënzen.
0: Worden door elkaar gemixt. Okay. Ja.
1: Even tot slot, want dit gaat in 8 voorstellingen te zien zijn vanaf 18 juni uit mijn hoofd. Dat is dan try-out en 19 juni en dan op zaterdag 20 juni de première. In de aardappelschuur van de familie Houwing. En waar staat die?
0: Die staat in Anne aan de Hullen 1A.
1: Ja.
0: En bij de familie Staats is de oprit naar de parkeerplaats. Okay.
1: En hoeveel mensen verwacht je bij die voorstellingen?
0: Nou, we hebben maximaal, denk ik, zo 80, 90 plaatsen per keer. Dus niet heel veel, maar daardoor is het ook intiem. En ik denk dat dat ook mooi is, dat je er gewoon dichtbij zit.
1: En denk je dat daar veel belangstelling voor zou zijn? Merk je dat al aan de voorverkoop?
0: Het begint te lopen. We zijn eigenlijk net met de Facebook-campagne begonnen afgelopen maandag. Maar zeg het voorts. Ik bedoel,
1: Waar als mensen denken van, interessant, ik wil ook daar wel eens even een kijkje gaan nemen. Ja. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
0: Ja, dus er zijn op mijn website, bewonder.com, kun je naar Je bent hier mijn liefste. En daar kun je met de QR-code een kaartje kopen.
1: Ja, Je bent hier mijn liefste heet het. Maar je had ook al een nieuw project in de maak, want even kort, wat ga je doen?
0: Nou ja, dat hoop ik. Ik heb subsidie aangevraagd bij een fonds, een landelijk fonds, om met de statushouders in A en Hunze om daar een nieuw project mee te ontwikkelen. En dat is best complexe materie natuurlijk, want veel mensen zijn getraumatiseerd. Dus hoe ga je dat doen? En daar heb ik toch echt het idee om dat met voedsel te doen. Dus om te kijken van hoe kunnen we ook de verhalen teruggeven, maar ook dat in een context van samen eten.
1: Oké. Goed, als je wil weten hoe dat theaterproject eruit ziet, vanaf 18 juni kun je gaan kijken in Annen, in de aardappelschuur. En google anders even op Betsy Torenbos of Stichting Be Wonder. Of Je bent hier, mijn liefste. Hoogste tijd, Betsy, voor wat anders.
2: Cassata, het radioforum.
1: Want bij deze ben je geen theatermaker of danser, maar gewoon forumlid Betsy Torenbos voor de komende 20 minuten. En daarna zit...
3: Ewout Klok en ik ben voorzitter van de VVD hier in Drenthe. Daarnaast ook voorzitter van de Nederlandse Vakvereniging voor Pluimveehouders.
1: Ja, en...
4: Marieke Hoekstra en ik ben van de Statenfractie D66.
1: Afkomstig uit...
4: Eeldewolde.
1: Ja, en dan zeg ik bij Ewout altijd bij Utzinarlo. En dat ligt onder Hogeveen.
3: Ja, klopt. Gerugje onder Zuidwolde.
1: Ja, boven Zuidwolde.
3: Boven Zuidwolde,
1: onder Hogeveen. Ja. Goed zo. Jullie eigen nieuws als eerste. Het opwarmrondje doe ik dat dan even. Met Betsy Torenbos, wat was jouw nieuws van deze week?
0: Nou, ik vond toch de hele rechtszaak rondom de femicide en de moord op de jongere dame met de oudere meneer. Laat ik het zomaar even omschrijven.
1: Nou, zo jong was ze niet. Het was 80, ook een oude dame.
0: 80, 70.
1: Hij was in de 80 en zij was in de 70.
0: Ja, klopt. En dat zij geen seks meer wilde. En dat hij haar heeft vermoord.
1: Ja.
0: Ja, dat trof mij wel.
1: Ja. Nou, was een heftige zaak op die leeftijd. Dat je dan je vrouw op die manier aan het einde brengt.
0: Ja. En dan toch ook wel wat hersenbloeding. Hè? Dus ook daar moet je genuanceerd mee omgaan. Nee, hersenbloeding.
1: Maar wel heel dramatisch.
0: Heel dramatisch, ja.
1: Ja, goed. In Assen was dat trouwens. Mm. En er was deze week de rechtszaak van. En er was de eis, geloof ik, 10 jaar cel voor doodslag trouwens. Ewout Klok, wat is jouw nieuws van deze week?
3: Ja, over het algemeen hebben we altijd hele negatief nieuws en waar we kwaad over zijn. Dus laat ik nou eens positief.
1: Waar ben je blij van geworden
3: deze
1: week?
3: En ik heb nieuws ook apart voor de komende week. Dus niet afgelopen week, maar de komende week. Want ik ben ook nog voorzitter van de Hogevenen van het Jaar jury. En afgelopen jaar is Hogevenen van het Jaar het Giga G Festival geworden.
1: Ja.
3: En aanstaande donderdag is het Giga G Festival het allergezelligste, leukste feest van heel Nederland. Het is een feest voor mensen met een beperking.
1: Ja.
3: Ooit opgericht, mede opgericht door René Karst, jouw collega. En het is echt een genot om daarbij te zijn.
1: In Persen.
3: In Persen.
1: In Persen, in de feesttent.
3: Ja.
1: En,
3: met artiesten als Jannes en Jan Smit is er geweest. En echt
1: wie komen er, wie staan er dit keer op het lijstje? En weet je dat zo?
3: In ieder geval Jannes.
1: In ieder geval Jannes. Ja. Nou, zonder Jannes.
3: Daarom, geen feest zonder Jannes.
1: Juist, helemaal. Goed, en wanneer is het?
3: Aanstaande donderdag.
1: Aanstaande
3: kaarten
1: donderdag.
3: Via www.gfestival.nl.
1: Oké, en dan gaan we naar jouw nieuws, Marieke Hoekstra.
4: Ja, voor het contrast toch even wat verdrietig nieuws. En wat mij echt raakte was het feit dat Jan Schipper, de wethouder van Midden-Drenthe, is afgetreden. Hè, is mee gestopt deze week. En de reden waarom is eigenlijk dat de sfeer in de gemeenteraad gewoon zo slecht was.
1: Vorige week al, hè, is hij gestapt.
4: Vorige week al, ja. Nou ja, dat het al, dat die sfeer zo slecht was, dat er geen gesprek meer mogelijk was. Ik ken hem als een hele goede wethouder die ook heel veel voor de energietransitie heeft gedaan.
1: Hij is van het CDA, hè? Ja. Het ging over gedonder over zonneparken plan.
4: Ja, hij heeft heel goede dingen daar gedaan. Dus ik vond het wel verdrietig dat dat op die manier is geëindigd.
1: Ja. En als klap op de vuurpijl, toen er kritisch werd gesproken donderdagavond in de gemeenteraad over hoe men elkaar daar bejegent in de gemeenteraad, stapte gemeentebelangen daar weer de raadzaal uit. En dan denk ik, ja, wat bereik je daar nou mee?
4: Ja, precies.
1: Ja,
4: ja, goed. Dat is,
1: Nou goed, Jan Schipper heb ik op mijn verlanglijstje staan, maar die wilde eerst even de Pinkster weekend door. En dan kwam die misschien hier toch nog in Cassata.
4: Heel goed.
1: Ook langs om zijn verhaal te doen. Mensen, dan even de toestand in Ter Apel. Woensdag bleek het aanmeldcentrum weer overvol met 2300 vluchtelingen. De poort ging dicht. Ja, en dan had je het weer. Mensen voor de poort, dreigen daar buiten te moeten slapen. Voor nood, Stadskanaal in een opslagloods. Dag later in de sporthal in Gieten. Weer gisteravond in Stadskanaal. Betsy Torenbos, hoe kijk jij hiernaar?
0: Nou ja, ik ga even terug naar de pilot van het project, zeg maar. Daar heb ik ook een aantal mensen geïnterviewd die toen net uit Oekraïne, naar Nederland kwamen, in Grollo. En ik heb toen met Google Translate, zeg maar, geïnterviewd. En ik denk dat dat, kijk, dat zei de burgemeester net ook van, we willen ze wel omarmen, maar dat is toch, dat hoop ik ook, dat dat zo is. Dat die intentie in ons hoofd gewoon blijft van, we willen mensen die echt in nood zitten, die willen we, daar willen we mee in contact zijn en die willen we zien. En we gaan ook nog even dat tussendoortje bij die video-installatie, we gaan ook nog even een live verbinding opzetten met Oekraïne om te kijken, die mensen die toen in Grollo zaten, hoe is het ze nu eigenlijk vergaan?
1: Maar Oekraïne is natuurlijk wel een ander verhaal als Ter Apel, want Oekraïne, daar is over het algemeen niet zoveel verzet tegen als het gaat om opvang, want die zijn het oorlogsgebied ontvlucht natuurlijk van hun land. Maar we hebben het dan even over de asielzoekers die zich bij Ter Apel melden. Dat zijn geen Oekraïners trouwens. Als je dat dan ziet, dat er toch, hè, 2022 begon het daar met buitenslapers, omdat er geen plek meer was. Alles zat vol. Dit mocht niet weer gebeuren. En toch, nu zitten we weer middenin. Wat zeg jij dan?
0: Ja, dat beleid is natuurlijk teruggeschroefd. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk. Want het schiet niet op. En dat is die stroperigheid. Ik zou...
1: Nou ja, je zat net naast Marcel Thijssen, die ook zijn verhaal probeerde te doen om te zeggen van, het moet anders, structurele opvang. Maar als ik dan van hem weer hoor hoe die structurele opvang, als je die van de grond wil trekken, wat je daar alweer voor problemen hebt. Bijvoorbeeld met stroomvoorziening, wat hij noemde.
0: Ja, toch mensen gewoon zelf asielzoekers in huis nemen. Ik weet ook dat ingewikkeld is. En
1: hij is maar een druppel op de groeiende plaat, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar de intentie
1: maar wat is
0: goed.
1: Voor jou de oplossing?
0: Ja, dan moet ik de politiek in gaan. Ik maak
1: jij
0: theater.
1: Maakt liever theater.
0: Ik maak theater en daar komt een vreemdeling in voor. En ik laat hem binnen.
1: Ja, ja.
0: Dat is mijn, ja.
1: Goed, Ewald Klok.
3: Ja, kijk, als je de politiek in gaat, het is nu dat ook gemeenten elkaar moeten helpen. Staat los van het feit dat je het probleem daarmee niet oplost. Je zei al 2022, het is nu nog steeds aan de gang.
1: Ja.
3: Ze moeten in Den Haag ook eens aan de gang. Want het beleid, dat is niet teruggeschroefd. Er is gewoon geen beleid op dit moment. En het is ook heel lastig.
1: Nou ja, Marcel Thijssen zei net, ze zijn incompetent en het beleid is impotent. En denk ik, ja, dat kun je wel constateren.
3: Ja, maar dat zijn hele mooie teksten voor een kop in de Telegraaf. Maar daar los je het niet mee op.
1: Nee.
3: Feit is wel dat er op dit moment geen beleid onder ligt. Die mensen die komen daar. Terwijl er minder instroom is op dit moment dan een jaar geleden.
1: Ja, maar
3: we
1: hebben geen asielcrisis. We hebben een opvangcrisis.
3: Juist.
1: Maar dat hebben we al jaren.
3: Ja, dus daar moet wat aan gebeuren. We moeten nou eens een keer spijkers met koppen slaan. Er moet nu daadwerkelijk beleid komen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, maar als er dan een asielzoekerscentrum, Marieke Hoekster, ergens van de grond getrokken gaat worden, dan staat men daar op de achterste benen.
4: Dat is de beeldvorming.
1: Nou, dat zie je toch op heel veel plekken gebeuren, daar waar een AZC komt. En dan heb ik het niet over de noodopvang van Loosdrecht, waar ze al dagen lopen te protesteren. Een noodopvang waardoor ze zich overvallen voelen. Maar ja, dan denk ik van, zo komt er nergens iets van de grond.
4: Ja, maar goed, ik denk weerstand zal je altijd hebben. Er zijn ook heel veel mensen die wel daar positief in staan. Mm-hmm. Hè, wat Betsy eigenlijk ook suggereert.
1: Ja.
4: Die verhalen moeten ook naar boven komen. En in het algemeen denk ik, kijk, het gaat natuurlijk om die spreidingswet.
1: Ja.
4: Die moet geïmplementeerd worden. Daar moeten de gemeentes elkaar ook helpen. Dat is ook een.
1: Ja, maar dat doen sommige gemeentes niet. Die denken van, nou, die spreidingswet, hè, daar zijn ze politiek nog steeds verdeeld over. Ook al hangt hij nu nog steeds echt officieel wel boven de markt. Hij is er. Hij is niet weg. Ze moeten leveren, maar ze doen het niet.
4: En misschien toch iets meer dwang, hè? Dus,
1: ja, dus de huidige minister van Asiel en Migratie, die moet geen zacht ei zijn. Die moet met harde hand die gemeenten om de oren slaan en zeggen van, nu leveren.
4: Nou, op een gegeven moment denk ik wel, want je komt anders nooit vooruit en nooit uit die stroperigheid. Dus het is de spreidingswet. Het tweede is natuurlijk dat de politiek in Den Haag, ik weet dat er deze week in de Eerste en Tweede Kamer wetten doorheen gaan.
1: Ja.
4: Nou, dan is er ook natuurlijk de oproep met elkaar om niet politiek te gaan bedrijven, maar te zorgen dat we
1: pragmatisch denken, oplossen.
4: Ja.
3: Vooropgestelde, ik denk dat er ook niet veel mensen zijn die tegen opvang van asielzoekers zijn. Nee. Die echt uit oorlogsgebied komen. Nee, maar waar je mee zit, dat zijn die veilige landers.
1: Nou, dat zegt Marcel Thijs ook. Je moet, en als je dan al 3 keer hebt gehad dat ze procederen en dat ze weten dat ze niet mag blijven, zorg dan ook dat ze eruit worden gezet.
3: Juist, ja, en laat daar nou beleid voor komen.
4: Die wetgeving, hè, die gaat weer in stemming deze week. En dus deze week is een hele belangrijke week. En ik denk, daar moeten ze nu in Den Haag laten zien dat ze dus niet de partijbelangen, maar gewoon voor het nationale belang de goede dingen doen.
1: En scheelt het dan dat onze minister-president Rob Jetten gisteren uiteindelijk de woorden in de mond nam van asielcrisis? Toen dacht ik, joh, het is een opvangcrisis. Maar dat het een bende is en dat hij er ook van baalde. Denk je dan van, nou, hè, gaat er wat gebeuren?
3: Nou ja, ik hoop dat hij daar wat mee doet. Want tot nu toe zie ik daar weinig van terug.
1: Ja.
3: Die opvang, als ik dan zie dat die mensen daar allemaal buiten moeten slapen.
1: Ja, en dat ze pas om 11 uur, nou, ze moeten niet buiten slapen. Pas om 11 uur komt er een bus.
0: Ja.
1: Want dan is er uiteindelijk na een noodtelefoontje van de minister. Bart van den Brink, hoe heet hij ook al?
4: Bart van den Brink.
1: Ja, hè? Van het CDA.
4: Ja.
1: Om 10:30 wordt er dan gebeld van, oh please, heb je nog plek? En dan komt Annewietse Hiemstra bijvoorbeeld van Arjen Hunsen. Die zegt, oké, ja, in de sporthal. Gisteravond Stadskanaal weer. Nu komt Groningen voor de komende dagen. Hoeven ze niet tot 11 uur 's avonds te wachten. Van waar gaat het nu heen?
4: Hulde voor deze burgemeesters trouwens. Ja, laten we ook even het positieve benadrukken.
1: Ja.
4: Ook Stadskanaal, die hebben zoveel om de oren gehad de afgelopen weken.
1: Ja, ja, die hebben ook al 2 keer nu bijgesprongen. Ja, met de burgemeester die zelfs zijn veldbedjes in elkaar zetten.
3: Maar dit is noodopvang. Dit gaat om 1 nachtje.
1: Ja.
3: En dan,
1: ja, maar het is toch bizar dat je dan de sporthal volpleurt met bedjes, weer weghaalt. En dat men de volgende dag weer roept van, oké, waar nu?
3: Vandaar ook een opvangcrisis. Dat is echt crisisbeleid, dit. Volgens mij moeten we het niet verwarren met asielopvang. Waar natuurlijk al dat gedoe over is. En
1: waar duizenden plekken tekort komen en de huidige AZC's gewoon vol zitten met statushouders omdat daar geen huis voor is.
3: Ja, maar die plaatsing, wat je dan ziet met al die oproer in de plaatsen waar het gebeurt. Vooropgesteld, ik zou mijn bedenking hebben als ze naast mij zouden komen. Dat is not in my backyard.
0: Waarom?
3: Omdat ik daar ook wel een bepaalde angst voor heb als alleenstaande mannen daar komen. We weten, ze zijn getraumatiseerd, zei je net zelf ook al. Dus we weten niet wat er speelt. Dat vormt een bepaalde angst.
0: Nou, je hoeft ze niet als je bij elkaar te zetten, hè?
3: Als je 150 daarin, waar was het?
1: In Loosdrecht zouden 110 komen en nu 70.
3: Komen 70. Dat vind ik nog wel. Dat is niet een kleine groep. En die naast je komen wonen. Ik zeg ook naast je komen wonen. Nee? Mm. Dus ik begrijp die angst. Maar als de uitleg er is van wat zijn dit voor mannen? Alleenstaande mannen, hoe schatten wij het risico in? Mm. En we zijn duidelijk over de plek waar ze komen. En dat kan best in een noodopvang. Dat zie je ook heel veel op een industrieterrein, dat we ze daar eerst tijdelijk opvangen. Ik geloof dat daar heel weinig mensen op tegen zijn. Staat los van het feit dat er natuurlijk die crisis wel is.
1: Ja,
0: maar goed, dan heb je toch lastig dat je zegt, zeg maar, van als het naast mij zou komen. Ik heb dat met Kijk Duin meegemaakt in Den Haag. Weet je, de hele, en dan wilden ze daar naartoe en inderdaad die beeldvorming. En echt, dat waren ook allemaal jongens bij elkaar. En er was gewoon helemaal niets aan de hand, weet je. En dat is gewoon, ja, dat vind ik gewoon heel moeilijk. Dat die beeldvormen altijd zo. En nou ja, ik
3: heb
0: altijd
3: een
0: statement van vastbinden.
1: Nou, onderbuikgevoelens.
0: Angst is een zenuwhalve. Ik ben zelf een vrouw, hè, dus ik zou als eerste bang moeten zijn. Maar ja, ik denk als je niet begint om die angst gewoon eigenlijk te ontrafelen, dan kun je gewoon in de samenleving.
4: Ze zeggen
3: ik vind
4: wel
3: het
4: eens,
3: allemaal heel lief dat je dat zegt.
0: Ja, nee, maar het is niet alleen lief.
3: Alleen als je dan vraagt wie wil een asielzoeker opnemen in zijn huis, ja, blijft het angstvallig stil.
0: Ja, maar goed, daar moet die gedachte moet je wel toelaten bij jezelf. Want mensen laten de gedachte niet eens toe. Je komt in een energie van angst en dan gebeurt er gewoon helemaal niets. En dat gaat natuurlijk ook bij
1: verklaringen. Maar ik pak even de regie terug. Kijk, we kunnen wel allemaal heel lief en aardig doen en zeggen, ik neem een asielzoeker in huis. Maar goed, met Oekraïners is dat ook gebeurd trouwens. Dat mensen die Oekraïners in huis namen. Maar dat is niet de oplossing. Nee. Ik bedoel, er zijn mensen die ook wel asielzoekers in huis nemen of Oekraïners in huis nemen. Maar het gaat nu om duizenden mensen waar straks geen plek voor is. Marieke Hoekstra, we hebben ooit met de stikstof, ook nog niet opgelost trouwens, een taskforce gehad. Wordt het nu niet eens tijd voor een taskforce? Want als ik Marcel Thijssen, de burgemeester van Tinalo, beluister, die ernstig zwaar tegen crisisnoodopvang is, omdat dat niet goed is voor omwonenden en helemaal niet goed voor asielzoekers, om in zo'n tijdelijke plek te worden geduwd. Maar als hij dan vaste AZC's wil realiseren, dan moet hij alweer 1,5 jaar of maar liefst 6 jaar op stroom wachten. Dan denk ik, moet er niet eens dringend iets geregeld worden met een taskforce in Den Haag? Wat zeg jij dan?
4: Klinkt heel daadkrachtig, Margriet.
1: Ja.
4: Ik weet dat Den Haag ook bezig is met een expertteam.
1: Ja, een soort vliegende brigade die kleine gemeenten komt helpen zodra
4: de protesten
1: komen. Ja, dat
4: is ook heel belangrijk. En ze kunnen ze onder andere helpen met die vragen over stroom. Daar heb ik dan een klein beetje verstand van. En ik denk, nou, soms is daar meer mogelijk dan je denkt.
1: Nou ja, Thijssen zei jezelf, wat mij betreft zet je er een dieselaggregaat neer. Maar goed, dat mag tegenwoordig ook niet zomaar.
4: Nee, maar goed, er zijn wel meer charmante oplossingen voor. Dus ik denk, als het op die praktische aspecten ligt, dan denk ik dat dat die support er wel gaat komen en dat het daar zeker niet op stuk gaat lopen.
1: Ewout Klok, taskforce?
3: Als je het dan hebt over, als je in een crisis bent, dan is het taskforce. Zijn allemaal hele mooie namen. Er moet gewoon beleid komen. En als je dan
1: beleid komen, dat roepen we al jaren.
3: Dat geëxperimenteerd.
1: Het strengste asielbeleid ooit was een minister die hier de vorige keer zat.
3: Nou, ja, en wat gebeurt er? Dan ga je naar de Eerste
1: de
3: Kamer. Heb je nu een minderheidskabinet, ga je naar de Eerste Kamer. Wie schiet het af? D66 en PVV. Ja, weer geen beleid.
1: Nee, nou, dus nu. Nou, niet beleid. Aan de bak.
3: Ophouden met dat geëxperimenteerd. Ook dit kabinet. Een minderheidskabinet. Ophouden met dat geëxperimenteerd. De verkiezingen zijn duidelijk geweest. Er is duidelijk een rechtse kant gekozen.
1: Ja, en dan moet de VVD ook ophouden te zeuren van die spreidingswet. Ze kunnen ze toch niet dwingen. Dan moeten ze zeggen, ja, dwingen maar. Die partij van jou.
4: Ja, want er staan niet alle VVD'ers achter.
1: Nee, want dat hoorde
4: dus
1: ik net thuis
4: ook
1: al zeggen.
4: Daar zit ook gewoon die ambivalentie in.
1: Dat een VVD-minister weer zegt van, nou ja, die spreidingswet op basis daarvan kun je eigenlijk toch niet dwangmatig zijn.
4: Nee, precies.
1: Kortom,
4: dus
1: ik
4: we
1: druk
4: moeten
1: op,
4: allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
1: Ik druk op het knopje, we gaan naar het volgende onderwerp. Volgende onderwerp, de corona-enquête. Want het heeft heel lang geduurd, maar de parlementaire enquête over de coronacrisis, de pandemie, waarin wij zaten van 2020 tot 2022. Daar worden mensen over aan de tand gevoeld, want er zijn lessen om te leren. Welke weten we nog niet, maar het was allemaal wel een beetje houtje-touwtje-beleid wat er kwam. Het was improviseren en noem maar op. Dan wou ik toch even naar de forumleden toe. Wat is voor jullie nou het meest bijgebleven van die coronacrisis, Marieke Hoekstra?
4: De sluiting van de scholen.
1: Ja.
4: Dat heeft bij ons ook in het gezin de meeste impact gehad.
1: En voor je kinderen ook nadelige gevolgen?
4: Ja, absoluut. Ik had een dochter, oudste dochter in de leeftijd. Ik denk dat ze was 13 of zo. Dus die heeft jaren thuis gezeten. En dat waren toch wel de jaren waarin je je sociale dingen ontwikkelt. En die heeft daar wel een soort achterstand bij opgelopen.
1: Ja, dan ging het allemaal online, hè, voor zover het kon. Maar denk jij nu terugziend hoe dat met het coronavirus, want er zijn wel tienduizenden mensen overleden, dat het achteraf toch wel een goede keuze is geweest of een te verstrekkende keuze?
4: Nou, het is een hele persoonlijke mening, niet zo'n politieke mening. Maar persoonlijk denk ik dat wanneer het weer zou gebeuren, we daar iets meer balans in zouden moeten vinden. Want
1: En wat is dan meer balans?
4: Nou, tussen het voorkomen van heel veel slachtoffers en die slachtoffers die dan vooral bij de jeugd zijn gevallen, maar ook het feit dat bijvoorbeeld sommige mensen geen afscheid van de kor konden nemen. Hè? Dus dat was natuurlijk ook tragisch.
1: Mensen in verpleeghuizen die kwamen te overlijden.
4: Ja, waar helemaal de familie niet meer bij mocht. Ja, dat is toch vrij extreem. Okay. Dus ik denk wel dat je een soort nieuwe balans zou moeten zoeken. En daar zijn gewoon heel veel lessen uit te trekken. En heel veel dingen zijn gewoon goed geweest. En zijn jammer dat die weg zijn. Bijvoorbeeld, we gingen geen handen schudden.
1: Oh, ik kom nog regelmatig iemand tegen en die doet een box.
4: Er was niks mis mee.
1: Vond me 10 jaar jonger. Box.
4: Box. Okay. En je werd wat minder vaak ziek. Dus ik denk, dat soort dingen waren wel winst.
1: Ja. Oké, maar ik geef jou nou toch ook weer een hand. Terwijl ik een box eigenlijk
4: leuk vind. Ja, precies. We vergeten het ook weer.
1: Ewout Klok, wat is jou dan het meest bijgebleven van die coronacrisis waarvan je denkt van dat moet zeker in die parlementaire enquête even aan de orde komen?
3: Nou, dat heb ik nog niet zozeer, want het blijft altijd heel moeilijk. Hè? Als je zoiets overkomt, je weet ook niet of je doet het heel goed of je doet het altijd slecht. Dat zal daar in de enquêtecommissie overkomen. Wat me bijgebleven is, ook met de kinderen. Mijn dochter zat toen in Zuid-Afrika. En die moest hals over kop weer terug. En dat lukte toen niet. Dat was best wel spannend. Wat me ook bijgebleven is de plotselinge rust in je agenda. Want je kon niks meer. En daar hebben we nu nog steeds profijt van. Want we vergaderen heel veel digitaal. En dat hadden we ook niet. Maar ik vind in dit geval de moeilijkheid is, je doet het eigenlijk nooit goed. Kijk, als je het hebt over een mondkapjesaffaire, waar het helemaal niet over gaat nu in deze enquête, denk ik. Maar dat geeft dan weer een naar gevoel. Maar een beslissing die Van Dissel en RIVM allemaal genomen hebben en ons meegenomen hebben in die trajecten met die, we hadden die kaartjes elke keer, die schema's. Ja, ik moet eerlijk zeggen, misschien komt er dadelijk iets uit waarvan ik iets heel anders vind. Maar tot nu toe denk ik dat het allemaal wel goed gegaan is.
1: Betsy, tot slot.
0: Ja, vooral dus die generatie, de jonge generatie en die oudste generatie. Dat heeft mij erg getroffen.
1: En die oudste generatie waarvan mensen kwamen te overlijden.
0: Ja,
1: en
0: ook
1: waar
0: mensen met dementie die een soort iemand in een spacepak naast zich zagen en zo zijn overleden. He, dat was een van de verhalen die ik toen trof in mijn pilot. Afschuwelijk. He. Iemand sterft, heeft dementie en zijn zoon zit in een pak. Geen idee.
1: Er zijn ook heel veel mensen gestorven waar niemand bij mocht.
0: En dat ook nog, precies. Maar wat ik vooral ook heel erg vond is, in die tussengeneraties, families die uit elkaar werden gedreven van vaccineer je wel of vaccineer jij je niet. En het oordeel wat daar aan hing. He. Maakt niet uit welke kant je kiest, maar gewoon zo van, het heeft heel veel families uit elkaar gedreven. En dat hoeft niet. Ik heb ook een echtpaar net onlangs gesproken. De een deed het wel, de ander deed het niet. Ja, dat is.
1: En die zijn nog getrouwd?
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Ik heb heel veel andere verhalen gehoord.
1: Ja. Omdat heel veel mensen toch allerlei doemscenario's hadden met betrekking tot die vaccinaties. En die weigerden die vaccinaties te nemen.
0: Ja.
1: Waarvan anderen weer vonden van, maar dan ben jij een bedreiging voor mij.
0: Exact.
1: Ja. Heel benieuwd wat eruit komt. Even heel snel tot slot. Dan gaan we toch even voor. Waar gaan we voor? Gaan we voor de Neder-Saxlijn de 50 miljoen? Of gaan we toch voor de sociale zekerheid?
3: Nou, sociale zekerheid, dat is natuurlijk de discussie waar iedereen het over heeft.
1: Hebben we het over de bezuinigingsplan op sociale zekerheid, waar miljarden voor op tafel moet komen. Waarvan de werkgeversvereniging nou toch ook zegt van, het moet maar even niet. Hè? En dan onder meer de versnelde AOW-leeftijdverhoging.
3: Ik geloof als je nu 20 bent, dan is uitgerekend dat als je pensioengerechtigd bent, dan zit je volgens mij al in de 80. Ja, dat is natuurlijk, dat kan niet. Je kunt niet een straten maken op z'n 80ste nog straten laten maken. En ik geloof ook niet dat een werkgever daarop zit te wachten. Want die heeft niet meer het vermogen en de snelheid van een jonge stratenmaker.
1: Okay, maar er moet 6,5 miljard op tafel. Ik moet even heel kort over, want anders heb ik geen tijd meer voor mijn laatste gast. En daar gaan we afscheid van nemen.
3: Er moet
1: een tijdje voor. Marieke Hoekstra, wat zeg jij?
4: Nou, ik vind het goed dat er nu weer gesprekken gaan plaatsvinden met de vakbond, maar ook met het VNO-NCW.
1: Nou, de vakbond is nog zeer de vraag, want die zegt van, we gaan alleen praten als die 6,5 miljard bezuiniging van tafel is eerst.
4: Ja, dat lijkt mij dan te extreem. Ik zou sowieso altijd aan tafel gaan zitten, want dan zit je er in ieder geval.
1: Ja, maar Hans Spekman is tegenwoordig voorzitter en die staat altijd heel strak in de wedstrijd.
4: Ja, precies, maar misschien moet hij ook wat water bij de wijn doen. En ik vind het goed dat we onze traditie van polderen hierop loslaten en kijken dat we tot een beter plan komen. Ja.
1: Maar goed, dat Rob Jetten nu toch ook heeft aangegeven als minister-president. Oké, we moeten toch maar eens even gaan praten.
4: Precies.
1: Want de tijden zijn veranderd.
4: Praten en polderen.
3: Wat VNO en SW ook zegt, er zijn zoveel crisis.
0: En die Neder-Saxe-lijn. Oh, maak vaart, maak vaart.
1: Maak vaart, maak vaart. Oké. Goed, hebben we dat toch even besproken. Dan gaat het over 50 miljoen wat de provincie Drenthe wil reserveren. Forumleden, dank voor jullie wijze inbreng vandaag. Betsy Torenbos, heel veel succes met je project. Je bent hier, mijn liefste. Ewout Klok en Marieke Hoekstra, dank. En heb een fijn Pinksterweekend.
4: Ja.

0: Ja, hoe kan dat nou? Dat was Kik natuurlijk van jaren geleden. Ja, en dat om Skik, dat heeft alles te maken met de volgende gast. Want hij leeft op muziek, slaapt zelfs op muziek, las ik ergens. Het is dan ook zijn eerste levensbehoefte. En hij is vooral op aarde om Drentse muziektalenten op het podium te laten schitteren, zo zegt hij zelf. Maar aan alles komt een eind, want ook de godfather van de Drentse muziekscene, jawel, Jan Stam, die moet toch eens met pensioen, hè Jan? Want je bent al 67.
1: Ja.
0: Dat zou je niet zeggen.
1: 2 mei jongstleden, 67 geworden.
0: Ja. Nog gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Maar dan moet je eigenlijk nog tegenwoordig een paar maandjes erbij aan doen, of niet? Voordat je echt met pensioen kan?
1: Nou, nee, ik had natuurlijk met pensioen gekund, 2 mei.
0: Ja.
1: Alleen dan zit ik midden in allerlei projecten.
0: Oké.
1: Ik ga nog door tot aan de zomervakantie.
0: Ja.
1: Nou, ik heb 5 mei bevrijdingsfestival. Hè? Ik bedoel, dat bereiden we helemaal voor. En als je dan 2 mei met pensioen gaat, is het een beetje raar. Hè?
0: Ja, dan heb je de apotheose en dan heb je alles voorbereid. Ja. En dan ben je er zelf niet bij. Maar de grote climax komt natuurlijk op 11 juni. In podium 34 in Borger.
1: Ja.
0: Voorheen van slag met een muzikaal slotakkoord.
1: Ja.
0: En dan denk ik, de cirkel is rond. Het koorknaapje, wat altijd in kerken zong, in het christelijke mannenkoor.
1: Knapenkoor, hoor.
0: Het christelijk knapenkoor. Ja, de voorbode van mannenkoor, maar dat heb je uiteindelijk ingered.
1: Nee.
0: Dan begin je in de kerk en dan eindig je in de kerk.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, mooi, man.
1: Ja.
0: Heb je dat echt zo bedacht? Of dacht je van, ja, het is eigenlijk een hartstikke leuk poppodium daar?
1: Ja, het is een van de weinige podia in Drenthe die heel veel aandacht besteedt aan Drentse talent. Sowieso aan ook nationaal opkomend talent. En de Beekshop die programmeert daar. En daar werk ik ook al sinds hun ontstaan mee
0: samen. Stichting Beekshop.
1: Ja, Stichting de Beekshop.
0: Waren die niet genomineerd vorig jaar voor de cultuurprijs in Drenthe?
1: Ja, klopt.
0: Of de Cultuurfonds, vroeger Prins Bernhard Fonds, maar dat heet tegenwoordig Cultuurfondsprijs.
1: Ja,
0: maar die hebben het net niet gered. Maar de Stichting Beekshop, leg even uit, die doet allerlei projecten op muziekgebieden.
1: Ja, de Beekshop is eigenlijk zo'n 12 jaar geleden ontstaan, gewoon vanuit particulier initiatief. Het is een vrijwillige stichting. Echt 100% vrijwilligers. En ze hebben eigenlijk, ik bedoel, het podium waar ze nu in zitten, dat is dan in Borg, maar daar zat vroeger natuurlijk van slag in, hè, met Henk Eggens.
0: Ja.
1: Maar die is toen mee gestopt. Maar de Beekshop die zat eigenlijk vooral in Emmen, met alle activiteiten. Alleen daar konden ze nooit een goede plek vinden.
0: En dus, toen die kerk daar vrij kwam, dachten ze van, Eureka!
1: Ja, een mooie kans.
0: En dan zegt Jan Stam, doen jongens! Want zo'n podium moeten we houden in Drenthe.
1: Ja, precies. En het is, ik denk, het mooiste podium van Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is de oude Willebrodkerk, hè, in Borgen.
0: Ja. Nou, was jij vorig jaar de man met een ere-award. De Lifetime Achievement Award. Die werd uitgereikt op het Noordelijke Poppodium. Hoe heette dat ook alweer?
1: Ja, dat was
0: ik zeg het even verkeerd.
1: Eurosonic Noorderslag. Hè?
0: Eurosonic Noorderslag.
1: Popgala Noord.
0: Popgala Noord, dat zocht ik.
1: Net de dag voordat Eurosonic Noorderslag begint. En, dat was in Grand Theater.
0: Ja.
1: Waar de hele noordelijke popscene samenkomt.
0: Maar dat is dan een erkenning voor tientallen jaren werk achter de schermen, Jan Stam, voor jou.
1: Ja, mooi. Hè?
0: Ja.
1: Wat een idee.
0: Was je er een beetje verguld van?
1: Ja, ik vond het te gek. Het is eigenlijk een van de eerste prijzen die ik ooit persoonlijk heb gekregen. Ik heb
0: nog net even voor het pensioen gelukt. Yes.
1: We ooit is wel met een popcollectief in Meppel wel eens de Boerwinkelprijs gewonnen.
0: Oh ja.
1: Daar ben ik ooit ook
0: dat is ook een culturele prijs, hè? Vernoemd naar de bekende poppenspelers Boerwinkel.
1: Ja, precies. Dat is een culturele prijs van Meppel, hè?
0: Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel een erkenning voor al dat werk wat jij gestoken hebt in Drentse bandjes, Drentse muziektalenten die je hebt grootgebracht en de juiste weg hebt gewezen. Maar wat wel leuk was, Tangerine, dat is ook het duo hè, met Sander en Arnoud Rings. Dat heb jij ook grootgebracht en de weg gewezen, waardoor ze echt doorgebroken zijn. Helaas zitten ze niet meer in Drenthe, zitten ze tegenwoordig in Zwolle. Die zeiden, Jan Stam stoppen, dat kan niet. Want als dat gebeurt, is Drenthe screwed.
1: Nou, gelukkig is dat niet meer zo. Maar
0: is dat niet meer zo?
1: Kijk.
0: Wat doet jou dat?
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat de jongens dat zeggen. Hè? En, dan heb ik toch wel iets goeds gedaan, geloof ik.
0: Heb je daar nooit aan getwijfeld dan?
1: Getwijfeld? Nee.
0: Nee. Omdat je zegt, dan heb ik toch iets goed gedaan, kennelijk.
1: Ja, kijk, gelukkig is het tegenwoordig zo dat... Kijk, toen ik begon, ik ben trouwens 42 jaar lang in dienst geweest. Hè? We hebben betaald. Ja. Maar daarvoor ook al 8 jaar, hoor. Dus eigenlijk is het dit jaar 50 jaar.
0: Om, 50 jaar zelfs? Nou,
1: eerste dingetje wat ik zo'n beetje gedaan heb, dat is programmeerde in Jeugdzo Stink.
0: Ja, de gereformeerde jeugdzo's in Hogeveen. Ja,
1: dit jaar 50 jaar geleden mee begonnen. En een van de eerste bandjes die programmeerde was Normaal.
0: Ja.
1: Op 16 december 1976. Totaal onbekende band.
0: Met een toen nog totaal onbekend nummer?
1: Eén nummertje hadden ze uit. Ja? Hels als een jachthond.
0: Oké, ik heb er nooit van gehoord.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Normaal niet, hè?
0: Nee, normaal wel.
1: Maar een singeltje niet.
0: Nee.
1: Hij moet je gewoon een keer draaien. Die heb je vast hier, denk ik, wel.
0: Ja.
1: Maar
0: zo is het begonnen.
1: Ja, zo is het begonnen. Er was totaal geen infrastructuur. Ja, en inmiddels, kijk, als ik nu stop... Er staat nu een infrastructuur. En die...
0: Ja, en de infrastructuur is met een duur woord.
1: Ja.
0: Er zijn festivals. Er zijn plekken waar Drentse talenten terecht kunnen.
1: Talentontwikkelingstrajecten die er zijn. En die gaan gewoon door, ook zonder mij nu.
0: Ja.
1: Want ik word gewoon vervangen.
0: Gewoon vervangen. Jan Stam, er is maar één Jan Stam.
1: Ja, tuurlijk. Maar er zijn in ieder geval andere medewerkers die het checken en verder organiseren. En de Bakeshop is er natuurlijk ook nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Het is nu wel zo dat de Bakeshop is nog steeds een vrijwilligersorganisatie. Dus wel heel erg kwetsbaar. En het is belangrijk dat hun gewoon professionaliseren. En daar zijn ze nu mee bezig. Dus met een beetje geluk, vanaf een nieuwe cultuurperiode... is de Bakeshop gewoon een professionele organisatie. En dan zit dat ook... Veel.
0: En wat betekent dat dan? Dat ze dan misschien ook ergens subsidie vandaan moeten halen of krijgen? Dan heb jij de weg al geplaveid voor ze?
1: Ja, professioneel. Dat betekent dat de provincie Drenthe hun structureel gaat financieren.
0: Okay.
1: En dat ze ook gewoon een betaalde medewerker in dienst kunnen nemen. Zodat daar ook meer structuren... Ja, en dat ze...
0: Heeft Jan Stam daar ook nog een beetje de hand in gehad?
1: Ja, ik heb de Bakeshop natuurlijk altijd ondersteund.
0: Ja, hè? Daarom. Uiteraard. Maar ook nog even de weg gewezen naar waar de pot met geld staat, toch?
1: Ja, maar dat weten ze inmiddels ook wel. Ze zijn ook al 12 jaar actief.
0: Ja. Maar je hebt een heel oeuvre opgebouwd. Niet aan muziek, wat je zelf hebt gemaakt.
1: Ja, nee.
0: Maar had je dat nooit willen worden? Want ik begreep dat jij ruzie had met de blokfluit. Je kon wel goed zingen. Maar voor de rest een muziekinstrument bespelen, nou, dat was niet wat.
1: Ja, nee, maar kijk. Ik ben ooit begonnen als muzikant. Maar tegelijkertijd ook organiseren.
0: Ja.
1: En dat organiseren...
0: In Tink, hè, begon je.
1: Ja, en toen Baken, toen een popcollectief opgericht. Toen in Overijssel hebben we Pop Overijssel opgericht. In Drenthe Pop Drenthe.
0: En Pop Drenthe werd professioneel omdat jij een plan had geschreven... hoe de popcultuur in Drenthe eruit moet komen te zien. En toen heb je toch Provinciale Staten een meerderheid weten te overtuigen.
1: En
0: toen had je eigen baan gecreëerd.
1: De allereerste nota was Drenthe Leeggeschwinkt. En die heb ik trouwens samen met Jan Vrielink. Jan Vrielink was destijds...
0: Uit Emmen, hè?
1: Ja, manager van Harry Musquet Band.
0: Ja.
1: En samen met Jan hebben we de plan geschreven. En wij zijn toen ook samen aangesteld als medewerker...
0: Ja.
1: Popconsulent heette dat toen nog.
0: Ja, popconsulent. En ik lees nu bij jou dat je popadviseur bent.
1: Dat is
0: hè?
1: Tegenwoordig. Hè? Vroeger
0: tegenwoordig.
1: Was popconsulent.
0: Ja. Maar we hebben maar 10 minuten om te praten over 50 jaar. Als je nou terugkijkt hè, op die 50 jaar. En we hebben net Kik al gedraaid. Tangerine hebben we genoemd. Dat zijn toch bekende geworden. Die zijn echt doorgebroken.
1: Ja.
0: Doordat jij hen de goede weg hebt gewezen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Want als jij er niet was geweest... dan hadden we Tangerine en Skik bijvoorbeeld... en Daniel Loos nooit gezien gehoord?
1: Nou, dat geloof ik niet hoor. Kijk, ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Skik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent... dat met het talent waren ze misschien ook al gekomen... alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest. Had het
0: jij duwt
1: ze
0: in
1: geduurd.
0: De goede richting, jij wijst ze de weg.
1: Ja,
0: en, maar... En vandaar ook de tekst van... zij moeten schitteren op het podium...
1: Ja, ja.
0: Maar ik ben erachter om het even aan te fieten op
1: precies,
0: zijn Drenthe.
1: Zoiets, ja. Ja, helemaal goed.
0: Ja. Ik heb je ook ergens zien zeggen... de mogelijkmaker.
1: Ja, dat zijn wij eigenlijk, hè?
0: De aanjager.
1: De makers staan op het podium en wij zijn de mogelijkmakers.
0: Ja, ja. Heb je nooit het idee gehad... ik wil zelf ook eens op het podium staan?
1: Ja, nou, misschien gebeurt het nog wel weer, hè?
0: Ja?
1: Ik heb straks weer wat meer tijd om weer mijn muziek te gaan maken.
0: Oh, zegt hij met een glimlach. En wat speel je dan, Jan?
1: Ja, gitaar, toetsen.
0: Ja, wat gitaar, liedgitaar of basgitaar?
1: Slaggitaar.
0: Slaggitaar.
1: En ja, zingen, dat wil ik nog wel een beetje.
0: Ja, maar een beetje rauwe stem wel.
1: Ja, wel hè.
0: Oké. Okay. En wat voor genre gaan we dan horen?
1: Ja, ik zit een beetje in de elektronische, maar dan elektronisch met gitaren.
0: Symfonische hard rock?
1: Ja, nog geen symfonische hard rock.
0: Nee, maar, ja, nee, maar dat denk ik. Maar in welke hoek moet ik jou drukken? Met je,
1: Beetje elektronische punk.
0: Elektronische punk?
1: Ja.
0: Oké. Want als je nou kijkt naar artiesten die jij mede in de goede richting hebt geduwd. Waar ben je dan het meest trots op? Of kun je dat niet zeggen?
1: Je bedoelt dan gewoon artiesten?
0: Ja, een artiest waarvan je denkt van, nou, ik ben toch blij dat ik als Jan Stam daar het goede zaadje heb geplant.
1: Ja, ik vind Black Briar vind ik wel, dat is een band die ik in het begin ook, een beetje in 2012 is ontstaan.
0: Ja.
1: Komen hier uit Assen?
0: Ja, gothic band, hè?
1: Ja, gothic metal en alternatieve metal met Zora Kok als frontvrouw.
0: Ja.
1: En,
0: hebben ook de talentprijs van de cultuurprijs ontvangen.
1: Ja, al een tijdje geleden gewonnen. Ja. En in Nederland doet die muziek niet zo goed.
0: Nee, maar ze zijn in het buitenland hartstikke bekend.
1: Ja, ze zijn hartstikke groot aan het worden, joh. Ik verwacht er nog veel meer van die band. Maar ik ben bij een optreden geweest in Osnabrück afgelopen najaar. Ze hadden zelf een tour georganiseerd door heel Europa. En alle shows waren een beetje uitverkocht.
0: Ja.
1: En echt geweldig. En ik publiek er massaal uit een dak.
0: Snap je dan waarom het hier in Nederland dan niet zo aanslaat? Want Gothic doet het hier toch wat minder.
1: Ja, maar Within Temptation net zo. Hè? Dat zie je,
0: die zijn heel groot in het buitenland.
1: Ja.
0: En dan dus, hier niet.
1: In Nederland toch meer electropop en wat alternatieve pop. Maar de metal doet het niet zo geweldig in Nederland. Ja.
0: Maar sta jij dan al met trots te kijken daar in Duitsland? Als
1: ja,
0: Black
1: zeker,
0: Briar?
1: Tuurlijk.
0: En dan helemaal natuurlijk op bevrijdingsfestivalen stonden ze ook.
1: Ja, speciaal voor mij wilden ze nog even komen.
0: Ja.
1: Anders hadden ze daar niet gestaan, hoor. Maar,
0: nee.
1: Ja, dat was een geweldig optreden. Ik vond het een van de beste bands op het hele bevrijdingsfestival eigenlijk. Want ze zijn heel erg goed geworden.
0: Ja. Hoe kijk jij terug op al die jaren?
1: Ja, dan kijk. Als ik zo, ja, het is echt gewoon is het een wonder, hè, dat ik het zo lang heb mogen doen.
0: Ja.
1: Want ja, toen ik begon had ik niet gedacht dat ik hier nu zou zitten bij jou. Want ik heb gewoon 40 jaar, meer dan 40 jaar, een geweldig mooi werk gehad.
0: En bovendien was je ook nogal een opstandig, eigenzinnig typeje, toch?
1: Ja, maar dat moet ook wel, hè. Want anders had ik het ook niet gezegd.
0: Maar ja, je kon altijd blijven.
1: Ja.
0: Het had ook anders kunnen zijn dat de baas op een gegeven moment zegt: Jan Stam, eigenzinnig type, daar moeten we eens een keer van af.
1: Ja.
0: Maar je werd echt op handen gedragen, ook door de muzikanten. Hè?
1: Ja.
0: Wat doet dat met je?
1: Ja. Nou ja, dat geeft in ieder geval goed gevoel dat ik in ieder geval mijn tijd heel nuttig besteed heb als een mogelijk maker. En ik heb altijd in dienst willen staan van die muzikanten. En vooral van die muzikanten die gewoon ambitieus zijn. En die gewoon ook verder willen komen met de muziek.
0: Ja.
1: Daar hebben we gewoon alles voor willen doen.
0: Maar dat is ook jouw kracht. Hè? Jij bent een beetje de stille kracht.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook soms van die mensen die dan heel erg op de voorgrond willen staan. Terwijl het eigenlijk helemaal niet om hun draait.
1: Ja, maar het gaat niet om mij. Hè? Het gaat juist om die talenten. Die moeten op de voorgrond staan. Die moeten in de schijnwerpen staan. En die moeten gewoon landelijk dan wel internationaal doorbreken.
0: Ja.
1: En dat geldt. Kijk, je hebt natuurlijk mainstream artiesten. Hè? Maar zoals God Dethroned heb je ook, hè?
0: Ja.
1: En dat is een band die ook internationaal heel goed doet. Alleen die zie je haast nooit in de schijnwerpers, omdat die gewoon te extreme muziek maken. En je hebt ook de Hek. De Hek van Henny Sulman uit Klasineveen. Of Scrootball. Hè.
0: Ja, Scrootball.
1: Dat zijn van die bands.
0: Oh ja, die gaan het nu toch wel echt beleven, die jongens. Even tot slot, Jan, want de tijd zit er alweer op. Je bent met een geheim project bezig.
1: Ja.
0: En toen dacht ik zal hem ontfutselen wat het inhoudt. En het Drents Archief doet ook mee.
1: Ja,
0: want jij hebt een enorme collectie.
1: Ja.
0: 50 jaar opgebouwd.
1: Allereerste demootje van Daniel.
0: Ja.
1: Eerste demo's van Tangerine.
0: Ja, wat gaat daarmee gebeuren, Jan?
1: Daar gaat iets mee gebeuren.
0: Ja, en wat is dat iets?
1: Nou, het gaat in ieder geval allemaal bewaard worden. Alles gaat over naar het Drents Archief.
0: Ja.
1: Die gaan alles bewaren. En al het oude materiaal wordt gedigitaliseerd. En,
0: voor de eeuwigheid.
1: Voor de eeuwigheid.
0: Bewaard.
1: En ik ga in september als vrijwilliger voor Stad bij het Drents Archief. En dan,
0: okay.
1: Er komt nog een persbericht over.
0: Oh, we gaan het afwachten. In ieder geval eerst 11 juni. Afscheid. Verrassingsbands.
1: We spelen live muziek. Zeker. Okay. Ja.
0: Nou, als je genodigd bent, ga er vooral heen. Jan Stam, ik wens je nog het allerbeste.
1: Dank je.
0: Tot 11 juni. Dank dat je hier was. Dit was Cassata voor vandaag. Heb een fijn Pinksterweekend.
1: Ja, jij ook.
0: En tot volgende week bij weer een nieuwe Cassata. Dag.
1: Doei.

0: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Scootmobiel nodig? Mobifit.
14: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
15: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
16: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Radio Drenthe.
6: De Zizo Zaterdagshow.
5: Met Ruben Koren.

0: The Selector op Radio Drenthe en On My Radio.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziezo Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, goedemiddag. Het is de Ziezo Zaterdagshow voor zaterdag 23 mei. Al zou ik vandaag liever willen zeggen de Ziezomer Zaterdagshow. Want

goede suggesties. Zelf sowieso mijn best gedaan voor een fijne zomerse playlist. Maar er is nog wel ruimte voor wat extra liedjes. Dus je kunt me bereiken op 0592 33 1188. En het mooie van dat telefoonnummer is dat je er naartoe kunt bellen. Maar je kunt er ook naartoe whatsappen. Dus 0592 331188. En als ik je een kleine tip mag geven. Zorg dat je dat nummer sowieso bij de hand hebt. Want zometeen maak je kans op 2 kaarten voor het Boeren Rock Festival. Dat in augustus plaatsvindt. De hele week geven we al kaarten weg voor dat festival. Er zijn er nog 2. En die win je zometeen op de radio. En ik zei het al, veel zomerse muziek vandaag. Met zometeen bijvoorbeeld Laidback en Sunshine Reggae. Nou, klein beetje achteroverleunen, zonnebrilletje op. Ik zeg heerlijk genieten van de zon. Eerst deze van Douwebop. Dit is Welcome to Outcast Town.

0: Ja, ik zei het al. Klein beetje achterover leunen, mag hoor. Zonnebrilletje op. Misschien een klein drankje in je hand. En dan dit op de radio. Fijn zeg. Laid back. En Sunshine Reggae.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja, als je 13 tot 16 augustus nog vrij hebt in je agenda, dan is dit het moment om goed op te letten. Ik heb hier 2 tickets voor het Boeren Rock Festival. De zondag van het Boeren Rock Festival, om precies te zijn. Dat is op 16 augustus in Drouwenermond. En daar is heel veel te zien. Ik ben er zelf 2 jaar geleden geweest met RTV Drenthe. En dat is, ja, het is wel gekhuis. Zo eerlijk moet ik zijn, maar wel een hele gezellige en goede gekhuis. Met, er is een trekkerslab, een hele leuke camping, er is een cross. En er zijn natuurlijk heel veel goede artiesten. Nou, die zondag waar we kaarten voor weggeven, kun je op het podium zien Jannes, André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, je weet wel, die van het is vandaag blikkendag. Nou, die. Ik heb 2 kaarten voor die zondag die je kunt winnen. Moet je uiteraard wel iets voor doen. Aldert zit op de trekker en die heeft natuurlijk de radio aan. De vraag is, welk nummer hoor je op die radio? Luister mee.
2: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup bij de leer.
0: Ja, welk liedje zat daar verstopt? Als je een idee hebt, kun je melden 0592-331188. Je mag bellen, je mag ook een appje sturen. Misschien spreek je dan zometeen wel op de radio en stuur ik jou naar die zondag van het Boerenrockfestival met die fantastische line-up met onder andere Jannes, André Hazes en Marco Schuitmaker.

0: Lekker hoor op het strand met de Beach Boys en de California Girls.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Ja, Bert, moet ik zeggen mooi of bonjour?
2: Nee, mooi.
0: Mooi, Bert.
2: Ja, want jij, kan je een beetje voetballen?
0: Kan ik voetballen? Nee, ik kan heel veel dingen kan ik wel, maar voetballen moet je niet mee aankomen bij mij.
2: Nee, hè, dus je komt niet bij VKW.
0: Nou ja, goed, dat is... wacht even, we lopen een beetje op de zaken vooruit. Want Bert, ik wilde eerst mijn grapje nog even afmaken. Ik zeg, moet ik zeggen bonjour of mooi? Want je hebt Bert Voulon. Wat een prachtige, mooie, Franse klinkende achternaam is. Maar we houden het gewoon lekker bij het Nederlands en het Drents. En jij vraagt mij of ik bij VKW kom voetballen. Want we spraken elkaar net even buiten de uitzending om. Toen vroeg ik, zeg Bert, waar woon je?
2: Ja.
0: En toen zei hij...
2: Ik zei Westerbork.
0: Ja, en toen ging er een klein vlammetje in mij branden. Want beste Bert, wij worden dorpsgenoten.
2: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, is dat zo?
2: Zijn we al in de uitzending naar Ruben?
0: Ja, we zitten in de uitzending hoor.
2: Oké.
0: Ja, nee, heel Drenthe luistert mee, dus pas op je woorden.
2: Ja, nee, dat klopt. En dan heb je gelijk dat je in het mooie Westerbork komt wonen.
0: Ja, maar ik vind het wel leuk dat je dat zo zegt. Want je mag best weten, Bert, mijn vrouw en ik met onze twee kindjes, wij wonen nu in Assen. En we willen heel graag in een dorp wonen. En we hebben uiteindelijk na een lange zoektocht zijn we in Westerbork uitgekomen. Westerbork, moet ik zeggen. Ja. Maar jij zegt, het voelt nu al zo'n warm welkom. Het is best spannend, want we kennen daar eigenlijk niemand.
2: Nee, klopt. Nou, ken je mij dus.
0: Ja, Bert Voulon. Nou, dat vind ik mooi. En maar goed, dit voelt dus wat ik zeg als een warm welkom. Dus er valt een klein beetje last van mijn schouders nu al.
2: Ja, nou, dat is fijn. Dat is goed om te horen.
0: Ja, fantastisch.
2: Wees in ieder geval welkom in Westerbork.
0: Ah, geweldig, Bert. We gaan het over het spelletje hebben, want het is ook wel goed om te zeggen, dit is allemaal gewoon, dit is allemaal zuivere koffie, hoor. Ik heb jou niet, Bert, uitgekozen omdat je daar woont. Dat is puur toeval. We zitten natuurlijk in het spelletje waarin je kans maakt op kaarten voor het Boerenrockfestival.
2: Dat is zo, ja.
0: Ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben daar nog nooit geweest, nee.
0: Oh, dat is wel gekhuis, hoor. Hou je een beetje van een beetje lompe... Ja, het is toch een beetje een lompe boel. Ja, vind je het mooi of niet?
2: Ik zeg wel, hè. Ik bedoel maar hazes en jonge hazes kwam er, begreep ik.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad.
2: Het schuitmaker, ja, wel, dat vind ik wel eens leuke muziek, hoor.
0: Ah, geweldig. Ja, inderdaad. Je zegt het, want het gaat om kaarten voor de zondag. Jannes onder andere dan, André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg. Dat is die van Blikkendag, weet je wel, gigantische hit. Ja, wat leuk. Je maakt dus kans op twee tickets daarvoor. Aldert, die is op de trekker gesprongen en die heeft de radio ook aanstaan. En er speelt een liedje op die radio. Zal ik hem nog een keer laten horen?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Komt-ie.
3: Zo, nu is hij op klaar aan het werk. Radio aan en hup met de leer.
0: Ja, welk liedje hoor je daar op de achtergrond?
2: Dan horen wij naar Give Me All Your Love In van ZZ Top.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Ah, leuk. Die kaarten ga ik naar je opsturen. Ik kan ze ook even bij je langs brengen, denk ik.
2: Dat mag ook. Je bent welkom, hè?
0: Ah, mooi zeg. Ik wens je een mooie dag. Veel plezier al daar. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Nee. Ik heb nog niet over nagedacht.
0: Nou, het zijn twee kaarten, dus denk er rustig over na. Je hebt nog even, hoor. Het is op 16 augustus, dus je kunt er nog rustig over nadenken.
2: 16 augustus, ja. Klopt.
0: Zet het in je agenda en ongetwijfeld tot in Westerbork, hè? Of nee?
2: Wij komen elkaar vast tegen.
0: Ja, mooi. Nee, ik moet zeggen, Westerbork is me net op het hart gedrukt.
2: Westerbork, ja.
0: Westerbork. Bert, groetjes, hè?
2: Ja.
0: Hoi.
2: Bedankt in ieder geval.
0: Hoi.

Het is de Ziesel Zaterdagshow op Radio Drenthe met Doe Maar Nachtzuster. Daarvoor nog House Am Zee en Peter Fox. En of niet, Peter Fox en... Peter Fox en House Am Zee. Moet wel een goede volgorde zeggen, natuurlijk. En even daarvoor sprak ik nog met Bert Voulon uit Westerbork. Leuk zeg, hij won 2 kaarten voor het Boerenrockfestival in augustus dit jaar. Zometeen even bellen met Tangerine, maar eerst Elo.

0: Dat zijn de woorden van Michael Cimbello. Daarvoor nog Sweet Talking Woman.
1: Klinkt iets vriendelijker over een vrouw. Ilo was dat dus daarvoor. Vorige week is er een nieuw liedje uitgekomen van de Tangerine. Work for that love. Nou, dat is natuurlijk meer dan reden genoeg om even te bellen met in dit geval Arnoud. Arnoud, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruben.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat goed. Het is, gaat goed. We zijn lekker druk met heel veel nieuwe muziek maken en spelen. En ook een klein beetje van het weer genieten af en toe natuurlijk.
1: Ja, wat een zalig weer. Ja, dat is natuurlijk typisch Hollands. De zon schijnt, laten we het erover hebben. Maar het is een fijne dag wat dat betreft. hoe breng jij zo'n dag als deze door?
2: Vandaag ben ik lekker vrij. Ik zorg gewoon dat ik niks heb. Dus ik had gisteravond dat ik wat vrienden langs. En dan gaan we lekker koken, lekker eten, lekker drinken en gezellig zijn. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje aan het bijkomen vandaag.
1: Oh, heel laat gemaakt. Je hebt een kleine kater, hoor ik.
2: Ja, ik heb een soort van katertje, ja. Ja. Oh, dat klopt. Ja. Ja, ik probeer dat altijd. Ik heb me dit jaar voorgenomen zo min mogelijk katers te hebben. Maar af en toe vind ik het wel gezellig.
1: Ja, ja, de naweeën zijn minder, maar het moment zelf is leuk, ja.
2: Ja, maar ik vind het wel lekker zo'n rustig dagje, heerlijk.
1: Heerlijk zeg. Ik vind het fijn je te spreken. Het is best eventjes geleden. Er is een nieuw liedje uit, Work for That Love. Ja, die titel zegt eigenlijk al heel veel, maar toch. Leg jij nou eens uit, waar gaat die over?
2: Ja, nou eigenlijk inderdaad wat je zegt. De titel, die verklapt het al een beetje. Het gaat over dat liefde niet altijd vanzelf gaat en dat je er gewoon voor in moet zetten eigenlijk. Ja, elke dag weer bewust voor moet kiezen.
1: Wordt dat wel eens onderschat, denk je? Dat een relatie eigenlijk ook gewoon heel hard werken is?
2: Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat als je er niet aan werkt, dat het vaak ook fout gaat.
1: Ja inderdaad. Ja,
2: als je een relatie hebt die vanzelf gaat, dan komt niet zo heel veel voor, denk ik. Hoor.
1: Nee, het is hard werken, blijven investeren in elkaar en dan kunnen natuurlijk hele mooie dingen uitkomen. Over mooie relaties gesproken, een mooie samenwerking met een gospelkoor uit Amsterdam, het Zo Gospel Choir. Vertel eens, hoe is dat ontstaan?
2: Nou ja, we waren eigenlijk dat liedje aan het opnemen in de studio. En wij doen altijd, zingen we zelf onze eigen koortjes in. Maar we hoorden op een gegeven moment kreeg het liedje een soort van gospelachtige vibe of zo. En toen dachten we, waarom gaan we niet op zoek naar een koor? En toen moesten we eigenlijk meteen aan So Gospel Choir denken. Hadden we eerder mee samengewerkt bij wat tv-programma's. En nou ja, toen hebben we dat liedje gestuurd en ze waren direct enthousiast. Dus toen zijn we samen de studio ingedoken.
1: Ja. Nou, dat vroeg ik me af inderdaad. Hoe gaat dat dan? Is het dan zo van, nou, dit is wat we hebben en regelen jullie dat in jullie studio en dan sturen we het terug? Of ben je echt met z'n allen dan naar die studio ingegaan? Want zo'n koor is natuurlijk wel, dat is een behoorlijk groep mensen ook.
2: Nee, het liedje was natuurlijk al opgenomen. Alleen, we bedachten later van, het zou wel tof zijn om daar een koor bij te hebben. Dus we zijn nog later gewoon samen de studio ingedoken met het koor. En toen hebben we het koor opgenomen.
1: Oh, wat leuk zeg. Mooie ervaring sowieso met zo'n groep prachtige muzikanten.
2: Ja, het is gewoon zo heel leuk als je zo'n liedje hebt dat het op zo'n manier dan opeens tot leven komt. Dat is gewoon heel erg leuk aan zo'n studiodag.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja. Dan hoort gewoon meteen iets ontstaan. En wat ik wel tof vind, ik vind het wel een beetje, het heeft wel iets van bijvoorbeeld de Jackson 5.
2: Ja, klopt. Vind ik ook hele mooie muziek. Ja, snap ik wel. Dat hoor ik ook vaker. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje trots op. Want het is eigenlijk muziek waar wij eigenlijk altijd wel fan van zijn geweest. Al toen we jonge jongens waren, zijn zelfs een keer naar Michael Jackson geweest nog.
1: Oh, wow, zo hé.
2: Ja, en op een of andere manier kregen we dat nooit echt in onze eigen muziek. Maar ja, dus met het liedje is dat toch gelukt. Dus wel heel tof.
1: Ja, ik vind het echt die hoek. Ja, ik ben recentelijk naar die film Michael geweest. Dus ja, mijn eigen breintje zit ook een beetje in die hoek de laatste tijd. Maar je hoort echt wel een beetje die invloeden. Echt heel erg tof. Het is de tweede single van het jaar. Er is ook nog een live album uitgebracht. Running in the Family, sorry. Met, dat is eigenlijk een liedje vanuit jullie theatershow. Eigen werk, maar ook covers. En dit is dan de tweede nieuwe single. Wat is een beetje de muzikale planning?
2: Nou ja, er komt heel veel nieuwe muziek aan. Want we hebben een album klaar. Die hebben we echt net klaar. Ik heb hem ook echt net naar de drukker gestuurd. En die gaan we heel binnenkort bekendmaken wanneer die uitkomt. Maar hij komt in ieder geval dit jaar uit.
1: Oh, wat leuk. Dus gewoon een heel nieuw Tangerine album dat dit jaar gaat verschijnen. Dat is sowieso een goed vooruitzicht. En als ik de zomer een beetje doorsput, dan kom ik natuurlijk ook uit op 21 juni. Eigenlijk traditiegetrouw, jullie IJsselconcerten.
2: Ja, dat is zo leuk. Dat zijn inderdaad doen we twee concerten op één dag. Sinds we wonen in Zwolle organiseren we dat eigenlijk. En het is dan aan het water, aan de IJssel. En die sfeer is altijd geweldig. En elk jaar hebben we er zin in om dat weer te doen. Dus elk jaar weer.
1: Mooi zeg. En verder nog ook wel wat shows in de agenda, zag ik. Dus je hoeft je niet te vervelen, Arnoud.
2: Absoluut. We gaan ook weer in augustus trouwens dit album gaan we presenteren met 3 buitenluchtconcerten. Dus als mensen ons willen zien, dan kan dat.
1: Dus dat album komt voor augustus, pik ik hier dan even tussenuit.
2: Nou ja, je bent wel heel scherp, maar ik mag er nog niks over zeggen.
1: Oké. Okay. Arnoud, ik vond het als altijd ontzettend leuk om je te spreken. Ik wens je sterkte met je kleine katertje vandaag. Doe de hartelijke groeten aan Sander. En ik ga Work for the Love draaien op de radio.
2: Dank je wel.

samen met het Amsterdamse Zo Gospel Choir. En ik zei het al, het heeft toch een beetje iets, iets Jackson 5 wel. Maar bovenal een supergoed liedje, nieuw van Tangerine, heet Work For That Love. Daarvoor sprak ik met Arnoud over dat liedje. County Crossing samen met Bluff. Dit is Holiday in Spain.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5, maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
8: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
10: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin,
12: Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Radio Drenthe.
21: De Zizo Zaterdagshow.
5: Met Ruben Koren.

Song. Biram is natuurlijk zanger en bassist van Mooi Wark. En het leuke is, die band heeft gisteren een nieuw liedje uitgebracht. Die ga ik straks ook draaien op de radio. Nieuw liedje van Mooi Wark dus zometeen op de radio. En even bellen met William Bossong. En ik heb jouw hulp ook een beetje nodig, eigenlijk iedere zaterdagmiddag. Want de laatste drie liedjes van dit radioprogramma, even voor 4 uur, die kies ik niet zelf uit. Nee, dat doet de computer. In de drie van AI zoek ik drie liedjes met behulp van de computer dus. Alleen het idee achter dat hele verhaal is dat de computer een beetje gestuurd moet worden. De computer heeft richting nodig en dat is waar jouw hulp van harte welkom is. Denk aan dingen als jaartallen, aan genres, aan bepaalde thema's waar je zin in hebt. Ik kan me voorstellen dat de zomer sowieso genoemd gaat worden in de drie van AI. Nou, dat gooi ik dan straks allemaal in die computer. Dan zeg ik, geef me drie liedjes op basis van de volgende voorwaarden. En dan dus een hele rits aan voorwaarden waar jij in mee kunt denken. 0592-331-188. En ik zei het al, zomer gaat sowieso een van de voorwaarden worden. Maar er is nog heel veel meer welkom. Dus ik zei het al, jaartallen, iets waar je zin in hebt qua artiesten misschien, of waar je helemaal geen zin in hebt. Zeg dan, ik heb geen zin in dit en dit en dit. Voer ik dat ook in. Nou, dan komen er drie liedjes uit. En die draai ik dan straks als laatste drie liedjes voor 4 uur op de radio. Het is de Ziso Zaterdagshow met nu de drie A's. Dit

0: You ain't seen nothing yet. BTO, daarvoor nieuwe van de 3J's. Die heet Los Vast. Het is er weer tijd voor.
1: Bellen met Bossen.
0: Wekelijks hoogtepunt in dit radioprogramma is het belletje met William Bossong. Iedere zaterdagmiddag bellen met Bossong. William, goedemiddag.
2: Goedemiddag vanuit een ontzettend warm en gepast groet ik u. Goedemooi.
0: Ja, mooi. Hoe is het ermee, jongen?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit nou in een warme auto richting een feestje, omdat we zijn uitgenodigd voor een tuinfeest bij kennissen. En de kinderen mee in de achterbank vanuit het zwembad getrokken, dus die zijn zagrijnig. Papa is zagrijnig. Nou, eigenlijk is iedereen zagrijnig. Oh. Maar we maken er een mooie middag van.
0: Dan ben je toch een sympathieke jongen, hè? Onderweg naar een tuinfeest van vrienden of zo?
2: Ja, kennissen die hebben de tuin verbouwd. Die hebben 60 man uitgenodigd om de tuin te komen te bekijken, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen ja, dat is dan op het warmste dag van het jaar. Nou, en oh, nou, als je mij een beetje kent, dan is dit niet mijn dag.
0: Ja, en dan is er nog iets natuurlijk. Want dan zo'n tuinfeest, daar komt ongetwijfeld ook een barbecue om de hoek. En dan moet jij ineens van een andere barbecue gaan eten. Of gaat het zo niet?
2: Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet. Ik ga er vanuit. Ja, nou ja, met zo'n mooi weer. Dan zou ik ook de barbecue aantrappen, zeg maar. Maar ik moet eerlijk zeggen, joh. Nee, dat is niet op de zeuren, hoor. Maar, oh, jongen, maar bij 20 graden krijg ik al zweetsmileys, zeg maar. Nou, en als het dan dit is, jongen, alles in mijn hele lichaam protesteert, zeg maar.
0: Ik wil je even helpen herinneren, William. Het is 23 mei, dus de zomer duurt nog heel lang, hoor.
2: De zomer is niet mijn beste periode, maar... Nee, joh, we gaan met goede moed gaan we die kant uit.
0: Ah, mooi. En dan mag vanavond, je... Ja, ik wou dat zeggen, op een gegeven moment dan trek je natuurlijk de joker. En dan zegt papa, ik ga er vandoor, want ik moet aan het werk.
2: Ik moet aan het werk. Ik ben bang dat ik het heel snel trek. Nee, maar we doen natuurlijk voor die mensen, maar ook de kindertjes. Want dat zijn ook allemaal andere kindertjes. En dan moet papa ze gewoon maar even aanpassen. Zo vaak wel.
0: Ja, zo is het. Het is geven en nemen. Het is geven en nemen. Hey, en de weg vanavond is niet heel lang, maar je moet naar Staphorst, zag ik.
2: Nee, naar Staphorst. Alleen, ook daarin kom ik toch in weer. Ja, die tent die heeft natuurlijk de hele week in die zonne staan, de hele dag met dit, ja, dus die warmte die blijft er ontzettend in hangen. Maar het mooie ervan is, we hebben gisteren net naar je waaiers besteld, van diameter 70 centimeter. Nou, dan word je wel droog geblazen.
0: Dan blaas je een luchtballon mee op, hè?
2: Ja, precies. Maar die waren.
0: Het is ook hard werken, hè?
2: Nou, zoals mijn kinderen, ik ben nu al bruin, ik krijg overal blaasjes, ik krijg, nou ja, de zon is, maar ja, hoe zeg je dat netjes? Ja, wij zijn geen vrienden.
0: Oh, ik zie het helemaal ook gewoon vol, het is prachtig. Wel een hoogtepunt deze week was de dag van gisteren, want er is een nieuw liedje uit, hè?
2: Ja, daar ben ik ook heel blij mee, want dat is eigenlijk een beetje, ja, kijk, de TT komt eraan, Zwarte Cross, de Soul Race, Boerenrock, dat zijn allemaal evenementen waar, nou, hè, motocross of in ieder geval de motor een beetje centraal stiet. Ja, dus wij konden het niet laten om een nummer daarover te schrijven, dat was in samenwerking dan met het 40 jaar bestaan van de motorbeurs in Utrecht. Dus dat viel allemaal op zijn plek, nou ja, dus daar hebben we de clipopnames van gehad, ook een beetje in een motorsetting, zeg maar. Ja, en het liedje dat wordt al goed ontvangen, want we speelden hem al eigenlijk vanaf de clubtour al live. En ja, dit is een blijvertje.
0: Ja, dit is een blijvertje. Hoe heet die?
2: Ja, niks die rem gas erop.
0: Ja, dat zou ik ook niet. Oh, daar gaan we. Nee, te gek. En inderdaad, met een videoclip er natuurlijk gelijk bij, hè? Want dat is hoe het werkt.
2: Ja, nou ja, die doen wij dan. Kijk, wat tegenwoordig, als je wat dropt, wij doen dus 2 weken later de videoclip. Anders is meteen het liedje en een videoclip uit en dan is het momentum ook alweer weg.
0: Ja.
2: Dus wij zeiden van, weet je wat we doen? Wij brengen gewoon de clip eens 2 weken later uit. Dan komt die nog een keer lekker voorbij.
0: Ja, goed idee. Precies. Dus hij is wel opgenomen. Gisteren is hij online verschenen, het nieuwe liedje. Niks niet remmen.
2: Het nieuwe liedje.
0: Gas erop. En over 2 weken komt dan die videoclip erbij.
2: Yes, dat hebben we dan in samenwerking met een drankje wat een beetje olie gerelateerd is, zonder dat ik namen ga noemen. En dat past allemaal bij elkaar. En wat ik zeg, de eerste festival, zoals de TT, die komt er alweer aan. Nou, we hebben er gewoon zin aan. Dus op dat gebied heb ik wel zin in de zon.
0: Ja, precies. Nou, dan sluiten we positief af. Daar ben ik toch blij mee, want ik hou van een beetje optimisme. Ik wens je een mooie dag. Veel plezier bij dat tuinfeest. Maak je niet te druk en veel plezier vanavond in Staphorst. En ik spreek je volgende week weer, hè?
2: Tot volgende week, vriend.
0: Yo, hoi.

0: CC op de radio en de Bad Moon Rising. Zometeen ga ik nog een aantal liedjes draaien. Maar de laatste drie liedjes die kies ik niet zelf. Hè. Dat doet ook de computer in de drie van AI. En die computer die heeft een beetje richting nodig, een beetje sturing. Denk aan dingen als een genre of een bepaald thema waar je zin in hebt. Jaartallen, artiesten waar je wel of geen zin in hebt. Nou, die kun je doorsturen op 0592-331188. Dat vat ik dan samen, gooi ik in de computer en dan zeg ik geef me drie liedjes op basis van de volgende voorwaarden. En dan nou, dat hele rijtje dus aan de voorwaarden die worden ingestuurd. En dan komt de computer met drie liedjes. Die ik dan als laatste drie liedjes voor 4 uur draai op de radio in de 3 van AI. Als je nog iets wilt doorsturen, kan hoor 0592-331188. Nu Bronsema en Staal.
1: Echt niet echt, alleen maar somber.

George Michael, Aretha Franklin, I Know You Were Waiting For. Nieuw liedje van Bronzen Maan Staal. Het komt goed, vind ik een mooie boodschap en een prachtig liedje sowieso. In Nederland, wij hebben natuurlijk Jannes. Jannes heeft ook een neef en die woont in Colombia. Die heet Juanes. Nee, is een grapje. Deze Juanes, wat overduidelijk niet de neef is van Jannes... Die komt wel naar Nederland, dat is leuk zeg. Op 13 juli speelt hij in 013 in Tilburg. Dat is natuurlijk wel echt een mega superster deze man. Dus als je dat wil zien, dan moet je even naar Tilburg. Er zijn nog kaartjes, heb ik zojuist gezien. Juanes. Zomer op je radio. Ook dat is Radio Drenthe. Dit is

Pharrell, Happy. Ja, prachtig verhaal achter dat liedje. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar dit nummer is een ongelofelijke wereldhit geworden natuurlijk. Happy van Pharrell Williams. En de oorsprong daarvan ligt in Nederland. Sterker nog bij één bepaald persoon. Het was namelijk een muziekredacteur. Die werkte voor een radiostation hier in Nederland. En die was op zomervakantie. En het nummer komt uit de film The Minions. Hè? En die muziekredacteur die was dus op vakantie met zijn kinderen. En zijn kinderen wilden de hele tijd het liedje Happy van Pharrell horen. Toen dacht hij bij terugkomst, weet je wat? Ik ga hier over de muziek bij dit radiostation. Ik zet hem op de playlist. Nou, toen heeft dat radiostation gedraaid. En vanuit daar is het als een soort olievlek over de hele wereld gegaan. Is het een mega hit geworden. Dus de oorsprong van dat succes ligt hier gewoon in Nederland. Pharrell, je hoorde Happy. Het is tijd voor de 3 van AI. Ik heb de computer gevraagd om 3 liedjes te kiezen. Op basis van allerlei dingen die zijn ingestuurd. Waarvoor dank. Wat is er allemaal ingestuurd? Iemand stuurde Polonaise. Vind ik leuk. Heb ik erin gezet. Iemand kwam nog met de artiest Bananarama. Heb ik erin gezet. Jaartallen werden nog genoemd. 1980 tot 2020. Ik heb het een beetje samengevat. Nederlandstalig. Americana. Nou goed. Een hoop mooie dingen zijn ingestuurd. Die heb ik in de computer gegooid. En die heeft mij 3 liedjes gegeven. Het is de nacht van Guus Meeuwis. Leuk. Summer Jam 2003 natuurlijk. The Underdog Project. Want zomer. Ja, en Bananarama werd dus ook genoemd. En als het dan 1 en 1 is 2 moet zijn, dan komt deze bovenaan. Die heet namelijk Cruel Summer. Dit is Bananarama.

In de drie van AI. Guus Meeuwers. Het is een nacht. Daarvoor nog Bananarama en Cruel Summer. Het is bijna 4 uur. Ik kan nog 1 liedje draaien. Dat is The Underdog Project en Summer Jam in de drie van AI. Ik wens je een mooi weekend nog. Geniet van de zon. Smeer goed. Drink goed. En zometeen na 4 krijg je het beste van Radio Drenthe. Non-stop met het beste eigenlijk van de Drentse douzen. Dus dat is alle reden om lekker bij de radio te blijven. Ik wens je een mooi weekend.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: ze zijn er weer.
17: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
18: Scootmobiel nodig? Mobifit.
19: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
20: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
21: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
30: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
31: Appetito.
30: Appetito.
32: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
30: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
33: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Radio Drenthe.
34: Het beste van de Drentse doezend.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Radio Drenthe.
19: Het beste van de Drentse doezend.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Mijn internet is traag, maar ik wil toch zo.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik wil sneller dan snel.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
16: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
17: Damesmode Dekker.
16: Voor mode in de mate 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
17: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
18: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
19: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Borgstee, Assen.
21: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
22: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
23: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
25: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
25: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
12: Radio Drenthe.
26: De avond van Drenthe.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk24.nl.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: GP, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.